0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasua zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep Zilt.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim 96 miljard dollar, 106% meer en een netto-winst van 59 miljard dollar. 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Je scoort en raast de ho en bar, maar duw hem al jaren neer. De baltje kar van Smargelut lag redelijk gauw in de veet. Op Bobke's hoek die een jeske wijn, die kreeg een trioke mooi. Zodat wat eld wat missen woe.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Zes uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de vloedgolf van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren op Chinese producten. Die zijn nu vaak veel goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs van de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. PSV verloor met 1-0 van het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog met geregeld zon. Het wordt dan 26 tot 30 graden. Vanavond vanuit het zuiden stevige onweersbuien en kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor.
3: My Erit Science.

0: Steve Winwood en Higher Love.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Eric Science.
3: Hetzelfde denk ik wat iedereen denkt, hè. Afschuwelijk. En onacceptabel.
0: Het vuurwerk in de supportersvakken, dat gaat alle grenzen oor. Even Riemer van der Velde, de oud-voorzitter van SCRVM. En het oud-squalmeubilair van basisschool Oranje Nassau in Kortse Tille, dat gaat naar Oekraïne en dat vinden de wijn een goed idee.
4: Heel leuk. Want dan hebben ze ook hele leuke spullen, dan kunnen ze ook heel goed werken.
0: Goedemorgen, mooi dat je erbij bent bij Friesland van de Moorn. Ik zag dat er al heel wat harkers wekker binnen. Dus even zien, ik zeg Jon Jaap, zeg ik al in de bruggen binnenkom. En wat stuurt hij nou correct? Nou, je stuurt goedemorgen, ik ben er weer bij. Nou, dat vernemen we, Jon Jaap. Mooi dat je erbij bent, goedemorgen. Jilke, die stuurt vanzelfs de koffieplaat alweer in. Van Fleetwood Mac. En Jaap en Tjelpje, die binnen er ik bij. Jon Theo, die is alweer onderwijs, wijken.
5: Oké, okay, die zit alweer...
0: Een adres in België.
5: België. Oh, België.
0: Ja.
5: Oké. Okay.
0: Ja, en dat waren adres in Nederlands uit. En dat is natuurlijk weekend.
5: Zo. Nou, dat is mooi op die het.
0: Dat was de geen weekend.
5: Nee, ik maak morgen nog even. Dus ja. Ja, we zullen even naar het Orenijs verzels. Ja, honderden dieren en vermisten in Nepal en Tibet. Naar die grote modderstream daar. Ongelooflijke beelden daar uit die onkrieten. Ja, en oud-staatssecretaris Mona Keizer begint een sociaal-conservatieve beweging.
1: Om het Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Er komt raar waar aan, of tenminste Cor de Giel is voor zijn. Dat deelt van komende nacht al. Verder is het best aardig waar je hoort, maar dan juist volle meer hoor. Ongeveer een jellehoeken. Dan juist Jitske. Mijn dwaarbericht. Eerst iets voor Rondé. En Break My Heart.

0: Run Day and Break My Heart. De monumentale pleats Vijverzaten bij Jelsum is vannacht volslijn afbrand. De pleats is via eigendom van de bekende ondernemer Jan Rietstra, die het in 2009 verstoor. De pleats die stier soms zien versterren leeg. Wat er vannacht wordt van de moment die het kijk bad is, dat vertelt Sietske Balt van de Bronwacht.
1: We staan hier bij Jelsum. Daar hebben we vannacht om een uur of drie alarmeerd voor een brand in een pleats. Het blikt de Vijverzaten te wezen. Dat is een monumentale pleats uit 1890. Ja, bij omkomst werd het al een volledig uitslaande brand. En helaas is het hele pand ook verlenen gegaan.
2: Ja, je werd alarmeerd en toen weer dan grote brand.
1: Ja, er werd eerst alarmeerd naar middelbrand. Maar toen de eerste tankautospuit hier oorrieden kwam, toen sloegen de vlammen al uit het dak van de skorre. En toen is er meteen opschaald naar grote brand.
2: Ja, en wat ga je hem allemaal inzetten?
1: Ja, grote brand betekent dat er minstens drie tankautospuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij. Het grut wettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van grutere afstand. Heel is dat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone team zetten we in. Maar de drone kunnen we van bovenaf zien hoe de brand zich ontwikkelt en wat we precies inzetten moeten.
2: Ja, ik zeg dat de dik afsluiten is. Waarom is dat?
1: Ja, de dijk tussen Ljouwert en Stiens is ter richten van Jelsum afsluiten. De pleats zit direct onder die dijk. En de reek wat vliegvuur, dat gaat over de dijk heen. Dus ja, voor de veiligers hebben we die dijk nu afzet. Ja, en hopelijk kan dat op tijd weer open voordat de spits begint. Maar dat moeten we even afwachten zien.
2: Ja, en hoe is het voor de omgeving? Of hoe is het voor de omjouwing?
1: Ja, nou, gelukkig, dat is een geluk bij een ongeluk, zit de wien gunstig. Dat wil zeggen dat het net richting omlezende wenningen gaat. De reek gaat over de dijk heen, richting de vleerbasis die het in Jonker leidt. Nou, die is informeren en die hoort er rekening mee.
2: Ja, het is een monumentale pleats. Ja, wat hoort dat in?
1: Ja, het is een monumentale pleats uit 1890 en ook de tuin is echt monumentaal. Ja, wat dat precies inhoudt voor hoe dat nou verder gaat, dat is mij op dit moment net bekend. Maar ja, het is spietig dat dat verlenen gegaan is.
2: Ja, Heimek, een idee hoe het ontstaan is?
1: Nee, dat is op dit moment nog heel natuurlijk. De inzet is echt om de brand onder controle te krijgen. Ja, en wat de brand uitslaand is, kunnen we echt net zien op dat moment wat mogelijk een oorzaak wijzen kan. Dus dat is op dit moment nog niks duidelijk hoor.
2: Nee. Wie is meestal onwijzig? Of ja, het is leegsteend, maar wie is meestal onwijzig?
1: Nou, dat net voor zover wij weten. Het is inderdaad een leegsteende pleats. De weinig in meesken en de schoenen geen beesten onwijzig wijzen. Dus ja, daar geven we vanuit nou.
2: Ja, we staan wel wenningen achter, steeds maar. Ween daar wel meesken?
1: Net volgens mij ween je daar wel meesken. Maar die exacte informatie, waar ik die net maar 100% zeker iets is.
2: Ja, het vuur is nou net onder controle?
1: Nee, het vuur is nog net onder controle. De skorre achter de wenning die is al uitbaand en het dak daarvan is instort. Nou, de wenning die zit echt volslijn in brand. Ja, daar ben we nu druk dwaande met blussen en het zijn brandmeester is nog net jong.
2: En ja, spelen te droogte echt nog mee, maar de BIM eromheen?
1: Ja, daar hebben we natuurlijk vanzelf altijd erg voor. De brand is nou net oerslijn naar de tuin en de BIM daarin. Ja, en daar zijn we ook op inzet om dat te voorkomen dat dat alsnog gebeurt.
0: Sietske Balt van de Bronwacht in Petermen met correspondent Jaring Rispus. De dik tusken Stiens en Ljouten die is in tusken weer iepen.
3: De media van de morgen.
0: Fijke, het nijs door de media.
4: Honderden vermisten in Tibet en Nepal, net in het grensgebied daar een enorme modderstream naar onderen kwam, uit de bergen wij. Echt, als die beelden sjoste, het op een gegeven moment een heel groot stien gebouw met een grenshoegang. Het werd compleet opslokt. Sjoste al hier nog meestal sjoste het erin om hun in veiligheid te brengen, maar die hadden alle gedachten net opreden. Het aantal vermisten als gevolg van die modderstream in Tibet alleen nog al is opgelegd. Tot meer als of onthaaste 600. 260 boetenlanders zitten daaronder. In Nepal ben ik haast 400 toeristen binnen vermist. Deeltal officieel stiert op 150 in Nepal en op traaien in Tibet. Maar die getallen die zullen nog flink oprinnen. Het aantal vermisten leidt dus volle heger. Het is echt net best wat er gebeurd is. En ja, wat is er nou correct onder de hand? Eerst waar tocht onder een eerdbeving. En dat als gevolg daarvan dus die modderstream naar onderen kwam. Maar na elke dag ben die trillingen, die ben door die modderstream zelf veroorzaken. Oh. Dus daar wordt nu weer oortocht. Dan zou er ik sprake wijze kennen van een ijslawine in het Himalaya-gebergte. Naar een deel van een gletsjer afbrutsen wie. Maar ik extreme rijnval zou een oorzaak wijze kennen. En ja, dat wordt al hier nog onderzocht. Maar dat wie ik heel zwier bewolkt in de bergen. Dus ik mijn satellieten en zo is het heel dreig om te zien wat is nou correct de oorzaak geweest. En het kan nog wel wiekend worden, zeggen wetenschappers, voordat er duidelijkheid komt. Ja, en dus ik hoor die aantal slachtoffers. Want het is echt een enorme lawine is daar naar onderen kwam. Ja, en dan compleet onijs. Mona Keizer, die werkt aan een sociaal-conservatieve beweging. Maar het is net als de staatssecretaris nog te betierd om te spreken van een politieke partij. Dat zei ze in een interview met De Telegraaf. Aurone Wieken, we melden bron van diverse media dat Keizer werkt aan de lancering van een nieuwe politieke partij. Zou de naam Project 2029 krijgen, mate. Maar in bevestigt ze inderdaad dat dat de naam is van de beweging. En ja, de stap naar een politieke partij. Ja, ze zegt dat kost best een soort geld. En naast leden ziet ze dus ik donateurs. En ze zei ik dat ze zaakkundigen aan de organisatie verbinden wil. En ze hopen dus dat ze met haar partij meidwaan kan om de provinciale statenverkiezingen in maart. Takken hier.
5: Zijn ze natuurlijk wel van de rugse signaturen. Dan krijg je nog een partij op rugs.
4: Het versplintert aardig. Ja. De keuze is reuze. Kerst ik zeggen.
5: Ja,
6: dat is het.
5: Door de kont daarbij natuurlijk.
4: Ja.
5: De eerste koffieplaat die zo weer binnen vond van Jilke, die wil graag Fleetwood Mac jaren, My Everywhere. Dat is een mooie koffieplaat, want ik taai aan. Misschien haast de verloren ideeën. Misschien wel iets van Dolly Parton nog. Dolly Parton kan eigenlijk altijd. Als je van dat hele oeuvre voordraait had, dan ben je van de wolle. Dan ben je vierde, denk ik. Maar dat was Griff idee. In welke plaat was toen Jerre? Wat is een mooie plaat om deze dag uiteind te zetten? Stuur maar even terug naar 0620-4-9-9-9-9-9-9. Of zelfs via de omroep app, dat ken ik. Dit is The Weeknd. And Take My Breath.

0: mooie kofferplaatjes binnen. Dus kunnen de police mijn message in een bottle suggereren. Dolly Parton, komt de wettelijk onverregen terug, Jaap. De Bellamy Brothers met Dolly Parton. If I Said You Have a Beautiful Body. Even een opziekje, maar dat, ik ben wel nieuwsgierig wat voor plaat dat eigenlijk is. Nou, zie ik je weer erbij. En dan Jester Maas misschien wel. Wat eerst maar wat daar voor oor heel wat hoors. Het supportersgeweld. Wat is de oplossing daarvoor? Nou, Feyenoord neemt in elk geval de komende 2 uitwedstrijden geen uitsupporters mee. Nee, die ongeregeld tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Maar die wedstrijd binnen zo'n Cambuur-supporters verwonderrek. Het trof vuurwerk van Feyenoord-supporters. Riemer van der Velde, de oud-voorzitter van SCRV, die ziet die wedstrijd voor de televisie. En Arjen de Boer, die zocht hem op. En die vregen wat hij tocht, doet hij al dat vuurwerk zeg. Dat ek in de supportersvakken bedarren.
1: Hetzelfde denk ik wat iedereen denkt, hè? Afschuwelijk en onacceptabel.
2: Onacceptabel. En wat vind je dan van het feit dat die wedstrijd gewoon trotspiel is?
1: Let ik daar geen oordeel over aan. Want ik begreep dat wanneer je met dat soort gekken in een vak, als je die eruit haalt en je had net een goede ME ter beschikking, dan had je denk ik wel problemen. Dus het is een laffe beslissing, want ik vind dat je stop je matten en de consequenties maar aanvaarden, maar het bloed wel een moeilijke.
2: Ja, het is natuurlijk een maatschappelijk probleem, want dit gebeurt net alleen nog bij Cambuur, maar dat gebeurt ook bij in volle meer voetbalstadions. En nou, haal jou de oplossing?
1: Ik roep al heel lang dat je ophouden moet met de uitsupporter. Dus in één keer van bovenaf, de overheid, de burgemeesters, de clubs bij me kwamen, die moeten stoppen met de uitsupporter. Dan is het probleem opgelost.
2: Maar dan willen dus de goeien, willen straft, toch de kweren?
1: Ja, we praten al heel veel jaren over de ellende in stadions. Het is net alleen de vuurwerk, het is alles met me kwamen. Het is een enorm gedoe, de uitsupporter. Nou, en ik vind alleen nog dat je uitsupporters meenemen maten als dat net de meesten binnen. Dus ik zou zeggen voor de toekomst, zorg je dat je een hoe noem je dat, een vriendschapsverdrag sluiten en dan kun je bij me kwamen of zitten. Nou, en staat het nou geert, ken het absoluut niet langer.
2: En welke partijen zoen dan dat vriendschapsverdrag oorsluiten, Matte?
1: Nou, de clubs, de overheid, sponsors, het publiek. Je moet het met me kan erin wijzen. We kunnen alleen nog maar bij me kan er op visite komen of we met respect, sympathie en eerbied om me kan praten. En op deze manier, dit is een beestachtig gebeuren wat er in het werk gebeurt. In die vakken zitten vistervolle, verkeerde mensen en dat moet je net willen.
2: Nou is het zo, voor het eerst een lange tijd zit de Friese derby weer op de voetbalkalender. Kent dat dan voor mij uit supporters?
1: Natuurlijk zullen we dat graag willen, hè? Dat is duidelijk. Maar als je aanneemt wat ik zijn ha, dus geen uit supporters meer, dan moet ik Cambuur en Heerenveen voldoen aan de eis van goede supporters. Dus dan moeten we als een haas aan het werk om een vriendschapsverdrag uit te sluiten, om op een respectvolle manier mijn begon erom te gaan. En als dat kan, dan zou ik dat mooi vinden. Maar als dat net kan, ja, dan geldt het regime uit de boters niet toegestaan.
2: Dit plan, is dit nou het ei van Columbus?
1: Nou, als je zonder uitsupporters bent, dan ben ik ervan overtuigd dat de ellende van uitsupporters is. Het gaat erom dat we van die ellende willen. Nou, het zijn 2 dingen in voetbal wat mij altijd gigantisch irriteert. Als ik nou drie. Of een verlener, waar ik schurf de regel aan. En heel vaak kom ik thuis en dan zeg ik mij dat uitvak. Dat is toch niet te veel meer hoe vervelend dat altijd is. En dan gaan wij, de heren van de gemeente, dat we het volkslied zingen. Ik ga bijna nog nooit meemaken dat we op een normale manier meemaken het Fries volkslied zingen kennen. Want de Sjempartij die schreeuwt er altijd tussen trouw. En als ze nog een eigen clublied zongen, vind ik prima. Maar ze wilden alles om te kleren. In het uitvak zitten vierste te vaak supporters die alleen maar kleren willen. En die wil ik weigeren.
2: Nou ben ik gewoon die zei van ja, een stukje rivaliteit, dat is juist mooi. Het mooiste is wel dat er echt uitsupporters binnen in het stadion. En dat de een van ploeg A is en de andere van ploeg B. Dat maakt het speeltje alleen nog maar mooier, de beleving.
1: Ja, dat is een droom, meneer Arjen de Boer. Want dat ga je wel eens oors maar maken. Het is bijna nooit oors. Het is bijna nooit leuk. Het is bijna nooit gezellig. Vroeger wist, had ik een houding van Cambuur won of alleen hier. Dan kwam ik in de bestuurskamer bij Cambuur. En daar stond er Janneke Douma. En dan zong ik samen met Jan Rietstra nog even een verske hoe zijn boordje in Leeuwarden. En dat maakt kennen een houding. Maar de supporters, die maakt op een andere manier met me kwam erom in. Dat kerst dan niet langer.
0: Het plan van Riemer van der Velde dus, om dat supportersgeweld om te pakken. Het is intussen 3 minuten van Jelvis Hoorn. Die van muziek van John Mayer, Perfectly Lonely.

0: Zometeen heb je dat en Perfectly Lonely. Eerst de koffieplaat. En ik kan je vast vertellen dat de artiest achter die plaat, dat die Joen in een feesttent in Friesland zit. En de vraag is dan natuurlijk, is het Fleetwood Mac of is het net Fleetwood Mac?
1: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook, de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is 12 minuten oer Jelvezon. Fijke, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. De monumentale pleers Vijverzaten bij Jelsum is vannacht volslijn afbaand. De pleers wie eer eigendom van de bekende ondernemer en Cambuur-Jeltschitter Jan Rietstra, die in 2009 verstoor. De pleers stier soms in Vestiaren leeg. De brand in Trieksmonument uit 1890 begon in de score achter de wenning en vrijde daarna rap uit naar de wenning zelfs. De score is instwaard. Om de brand te bestrijden, waar een soort materieel inzet, zei het Sietske Balt van de brandwacht.
5: Ja, grote branden betekent dat er mensen strijden tankauto's spuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij. Het grut wettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van grutere afstand hel, zodat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone team zetten we in. Maar de drone kunnen we van bovenaf zien hoe de brand zich ontwikkelt en wat we precies inzetten moeten.
4: De brandwacht had er alles onder in om de monumentale tuin te behouden. Om de brandstichting net uitsluiten wordt, zult de politie onderzoek doen. De dijk tussen Ljouwert en Stien is waard vanwege de brand afsluiten, maar is intussen weer open. Wetterskip Friesland krijgt meer ruimte om wetter uit de IJsselmaart in te litten. Door de verwachte rein en een aannemende wettervraag kan na het weekend de Friese boezem weer terugspeeld worden. Dat is bovenaan de lege groenwetterstanden een punt van zwaarig. Die binnen op gewoon plakken vergelijkbaar mei of zelfs leger als in het extreem droge jaar 2018. Voor Verstel is een langdurende rein nodig. Langs de centrale as tussen Veenwaasterwal en Huddegriep is Jusjoen Braun ontstien in de berm. Nevens de brandwacht van Gietjerk gaat het om een stik van zo'n 15 bij 15 meter. De vlam die kwam onder een houten loodswal terug. De brandwacht had de berm en de groen goed wiet maken. Het verkeer hier geen hinder van deze brand. Feyenoord neemt bij de komende 2 uitwedstrijden geen eigen supporters mee. De maatregel volgt naar de ongeregeldheden snijden in het Kooistadion bij de wedstrijd tegen SC Cambuur. Daar hebben we rekening zo'n Cambuur supporters verwoenen door vuurwerk van Feyenoord hooligans. Riemer van der Velde, oud-voorzitter van SC Heerenveen, zegt de wedstrijd voor de televisie en had een oplossing die het nevens hem voor altijd werkje zal.
6: Ik roep al heel lang dat je ophouden moet met de uitsupporter. Dus in één keer van bovenaf de overheid, de burgemeesters, de clubs bij Mekwander, die moeten stoppen met de uitsupporter. Dan is het probleem opgelost.
4: Wat ik wel bijzonder vond, Erit, is dat Riemer in de reportage die we niet kregen, de naam Jan Rietstra neemde.
7: Ja.
4: En dat is vannacht is zijn pleats afbaand.
0: Zijn nooit oor en die niet is dan.
4: Er is meer geen.
0: Ja, dat is toevallig. Fijke, dank u wel. Er komen al heel wat koffieplaten binnen, zei ik, hè?

0: Ja, zeker.
1: Dat die staat niet eerst, die zit in Aardebon, Joen.
0: Oh, nou dat is wel heel nuskeren.
1: Dat is Dolly Parton overregen. Die zit net in Aardebon, Joen. Dat kunnen we in elk geval vrij definitief wel
0: dat kan wel stellen.
1: Constateren.
0: Zo, Gerbrich van Dekker nog eens een
1: keer. Ja, dat zou ik kennen.
0: Ja.
1: Eerst dat eerst.
0: Nou.
1: Want eerst is het iets voor het Waberucht. Tjitske, wie ben ik? Goeiemorgen.
2: Een hele goeiemorgen.
1: Ja, er komt wat ja, de Cor Giel is aankondigen, dus er komt wel wat qua waar, maar het is nog wel relatief rustig, hè?
2: Ja, dat klopt. Het is nog heel kalm waar en het is buursboppen de provincie nog aardig helder. Nou, de eerste wind die stiet er ik nog heel tiert, is zwak ontmatig. Wien krijgt fjouwen boppen de eilanden en de temperatuur, ja, die binnen wat onderhege kant kunnen we stellen. Op de watereilanden is het al 15 graden plus. Dwaaim zit op 14,8, dan wordt dan op 14,6. Akrum is dik hard 14 graden, dus het in Laaksem 15,3 graden is. Friske Pian het 14,1 op de thermometerstenen en in Bakkenveen zit het er krijgt wel even onder. Dus ja, die temperaturen die binnen nou wat onder hege kant. En dat rint ik zeg in de wijde man die het wel weer op, had die zinnen er razend weer mooi bij is. Al zit er wol, komt er wol wat bewolking voor Del. Had ik dan nou even naar de radar sjeugd, dan sjeugd ik boppen het noorden van Frankrijk, dat er al een eerste steuring zit. Maar dat verpiet het, wielst het onderwijs is nu Usta. De soe onder het begin van de midden, of in de rin van de midden, een lokale bui op ontsteen kennen op deze zwakke steuring. Maar dat is net weer wat voor hem het qua Rijnwetter. Nee, want de zinnen die bloed er eigenlijk voor grootste pad wel bij. Jouw wij de mantiet hebben erbij, zo'n of 18 graden en dan in de medjeschild kwik oproem wijzen naar 24 tot 28 graden. Maar die luchtvochtigheid neemt erbij ik taak de komende uren en dat betekent dus dat de 24 graden zaten we die juster hier. Ja, dat viel toch wel goed, echt oorzoom. En nou, dan komt dus nog een paar graden bobop, plus dat toch wel aardig brotsig onviel. Dus van een beetje, je kent wel echt eens even benauwd wijzen. En verder, ja, wolken, zinnen en een omheen in de temperatuur. Een lokale bui in de midden, maar het echte minnenwaarde kunnen we pas eigenlijk in de jongtijd verwachten. En in de nacht dan loopt er eigenlijk een heel complex vanuit het zuiden wij uw kant op. Er kan lokaal behoorlijk wat rijnwetten bij zitten, tongen zitten bij, hagel is net uitsletten en er zit ik windpoesters bij. In de jongtijd nog zo'n 21, 22 graden en in de nacht uiteindelijk een graad of zandje als minimumtemperatuur.
1: En daarna dan gaan we op naar de Vreta. Daarna het weekend van zelfs.
2: Ja.
1: Ja, wat juist er dan?
2: Nou, dat zeg ik wel compleet oren temperaturen in elk geval. En ik een oor waartype. We bloeien wat in het wikselende waartype. Maar Sonoma is even een bui. Maar dan ben ik zeker wel droegerietes. Nou, om maar morgen mij uiteind te zetten. Morgen het eerste part van de dag is het nog droeg. En rint de temperatuur nog op naar zo'n 18 of 19 graden. Maar een zuidwestelijke wind die dat matig wordt. Soms vrij krachtig is. Het tweede part van de dij, dan hebben we te krijgen vanuit het zuiden wij weer mijn tonger buien. En dan stekt er ik weer wat meer wien op. Dus dan hebben we wienpoesters, ontzwieren wienpoesters. Er kan lokaal hagel bij de buien zitten. En ik dan zo de lokaal aardig wat rijnwetten vallen kennen. De maximumtemperatuur komt dan ik uit op zijn 21 ont 23 graden. Een stuk leger als joert. Maar ik moest het nog wel wat meer onvielen kennen. En dan hebben we in de nacht naar sneuren alweer te krijgen maar een nieuwe steuring. En er zit dan ik behoorlijk wat wien op. Wien krijgt size, misschien zelfs zone even in het noordwestelijk kustgebied. Dus ja, we krijgen wel te krijgen mijn oren waartype. Nou, en dan de dagen daarna in het weekend ik 21 of 22 graden als maximumtemperatuur. Alle dagen wel eens even de zinnen erbij, maar dus koop ik wel het buienoer. En ik in de joentiet hebben we te krijgen maar meer buien en een nieuwe steuring. Sneurt de jong en in de nacht naar Snijn. Ik ben krijgt zijs als zon in het kustgebied werd. Dus ja, het wordt al een wel wat onlijger. En ik op Menje hebben we te krijgen met tongerbuien en een behoorlijke zuidwester. Maar wien krijgt zijs als zon in het kustgebied. Dus die temperaturen die zullen onder een tijdje. En alle dagen scoren er wel eens even enkel de buien hoor. En die wien die zal ik volle mee van hem vielen litten. Dus ja, het wordt oorwaar, Irit.
1: Oh, dat liep het me duidelijk, ja.
2: Ja.
1: Tjitske, dank je wel.
2: Hey, graag die en ontzettend.
1: Dit voor de koffieplaat. Een drankplaat eigenlijk.

0: vol gas. En de beulen vol met drank, wie dat. En vol gas die zit Jon dus bij de Gondelveert in Oudeboom. Dat stuurde Erik Huus en die wil daarom graag desseren. De beulen vol met drank.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou, hij is hier te popelen en dan hebben we het over roeier Jan van der Bij uit Jennewoord. Sneun, dat begint voor hem en collega Jorn Salvedaar van Wildaam het wereldkampioenschap roeien. En beide Friezen die zitten in de Holland 8 en komen sneun voor het eerst in actie in de voorrondes. Snijden binnen de hele finales en ook de finale. En van der Bij die kan net wachten om het keusje van Verlinie hier te verhelien, want doen won hij en zijn collega de wereldtitel. Het WK is dit jaar extra speciaal omdat het in eigen loon is.
3: Ja, dat is super bijzonder. Ja, we hadden er als ploeg wel oe hand van, er staat eigenlijk meer druk op dan dat we daarvoor hingen.
4: Zelfs als voor de Olympische Spelen?
3: Nou, dat vergelijkbaar mij. Ik denk dat er bijna een volle mensen komen als in Parijs. Dus ja, die druk viel wel. En we gaan naar je ploeg. Hè. Dus er zitten een paar jongens in die worden uit Parijs west binnen. Maar ja, we gaan gewoon voor jou naar erin zitten. Ja, dat is misschien wel een wen. Dus ja, dus ik voel me ook op praten. Nu komt mij een gouden medaille gisteren wennen uit volgende WK, maar ze verdedigen je. Dus iedereen is kritischer. Er wordt meer van die verwachten. Er komt meer media op. Ja, meestal verwacht je misschien meer dingen van die. Dus ja, het is wel een beetje chef hoe ik je daarmee om. En ja, dat maakt dit WK wel wat spannender. Ja.
4: Hoe zus naar je hem kozen? Als regerend wereldkampioen ben je hem de torenhege favoriet? Justo dat ik zag?
3: Torenhoog ook, ook eigenlijk nooit zitten. Het mag er maar gebeuren. Dat is ook de spanning die mij komt, denk ik. Er is niet één van ons die denkt, oh, het wordt makkie. We hebben gewoon een heel, ja, heel goed seizoen nodig gehad. Dus ja, we zijn wereldkampioen Shanghai geworden. Toen ben we naar Sevilla gegaan, waar we eigenlijk eerst piekt hadden als wereld bij Grien. Dat ging hartstikke goed, maar ja, dan pieks, dus we wisten net wat over landen door. Toen ben we heel Lucerne in de gang, dat is de oren wereldbeker. En daar hebben we heen getraind, dat is dus echt leuk. En nou ja, wie heb ik aangesproken, maar het eigenlijk verschillende omstandigheden winnen kennen. Nou, daar heb ik echt op getraind. Nou, dat jouw gewoon heel veel vertrouwen in een ploeg. Dus ja, er is heel veel vertrouwen dat het kan.
4: Ja, het roeiboen had natuurlijk hier ook extra klam op lijn. Van ja, het moet nou gebeuren. We willen in eigen lanciën litten. Dus zij is het al, je bent een regerend wereldkampioen. Ja, als dat al hier optelst, dan mag de Holleman cool shit houden.
3: Ja, nou zo, wie had verder gewoon, wie had EK Oesloen. Dus toen ben we op huchtergang, dus zitten we eigenlijk 3 weken ja, met z'n handen opscaped. En met z'n handen bedoel ik eigenlijk alleen het Nederlands team, zitten we in een berghotel. Ja, dus dan kreeg ik heel veel om elk OH.
4: En hoe heim dat als team die? Een heim ding, oorzen zoals die, een heim om vooral die mentale kant te beluchten. Hoe heim dat ompakt?
3: Nou, we hebben gelukkig dat we heel veel met elkaar praten. En we hebben, ja, van Parijs hebben we ook al een psycholoog ben in Hoeshel eigenlijk. En daar doen we dan gewoon bepaalde sessies mee, zodat de jongens direct wat onwennen kennen. Nou, en we hebben wat andere garden zoals mezelf die hun eigen ha. Dus ja, en vooral mij nemen van oké, wat komt er eigenlijk een beetje in en welke dingen is voor ja en wat nee is. Nou, dat ben ding best eigenlijk hoe praat, maar ik hoor ja, hoe mooi het wij ze kennen. Want dat is ook heel belangrijk van ja, wie mij in eigen land racen, wie ben regerend wereldkampioen. De finale dagen van huis ben helemaal uitverkocht, dus wie kan wat smoorder ook. Ja, dat is echt geweldig, snap je? Dus ja, mij strek energie uit hel je dat er gewoon iets heel niks is was mijn meisjesgist. Ja, en dan ben ik heel benieuwd wat het werd.
4: Hast een idee hoeveel mensen dat er voor die komen?
3: Nou, Parijs wint er iets van boven de 100. Dus,
4: alleen nog voor die?
3: Ja, dus dat is hier en dan wordt hetzelfde of iets meer worden. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, is alleen maar leuk.
4: Ja, al die drukken dan het wie, dan zwagen dat er ook wel voor, hè?
3: Ja, zeker, zeker. Ja, maar dat maakt het hartstikke mooi, toch? Ja, dat was gewoon iets voor niks en dat is gewoon heel leuk op meest. Die dingen steunen willen en dat een beetje mij kregen. Ja, ik zei, ik wil dat nooit zien hier. Dus ja, voor mij is het wel heel mooi als die zien hier in eigen land en goud zo stijl kennen. Dus ja, het lijkt het me alleen maar mooi.
0: En dat is het van roeier Jan van der Bij.

0: Propaganda en Eye to Eye of Dwell. Dan, heel wat oors. Het is 8 minuten voor zo'n aardig eerst feiken natuurlijk, met nijs uit de media. Maar eerst maar wat hebben we over Oekraïne. Of eigenlijk over squallenmeubels die naar Oekraïne taggen, tassillen. Ja, dat had er altijd de squallen zelfs dat een goed idee vinden. Ik had een squallen in Koortse Tille. Leerlingen van basisskwallen Oranje Nassau in Koortse Tille. Die hadden 100 liter mouwen stutsen voor Oekraïne. Squallen die kregen deze zomer nijmobulair. En de oude tafels in Slon, die binnen skonken on de Friese Rijders, een helporganisatie. Het meubilair dat werd naar Oekraïne gebracht en dat een 12 lippen krijgt op squallen. Dat is iets wat de squallen in het dorp heel graag voeren, vertelt Mattie van Essen. Zij is directeur van diezelfde squallen.
1: Voor de vakantie hebben wij al ons oude meubilair in dit lokaal neergezet, omdat we in de vakantie het nieuwe meubilair kregen op deze school. En we wilden dit graag heel graag op een juiste plek brengen. En zo hebben we het hier eerst opgestapeld, bij elkaar gezet, om het te kunnen doneren aan de Friese Rijders die het naar Oekraïne voor ons gaan brengen.
2: Ja, je hebt gekozen voor de Friese Rijders. Waarom de Friese Rijders?
1: Nou, omdat de Friese Rijders hebben wij een goede contactlijnen mee. Zij vroegen ook om oud schoolmeubilair, wat ze daar weer kunnen inzetten in Oekraïne. En wij vinden dit dus heel iets moois om kinderen ook te vertellen van jullie tafeltje en jullie stoeltje kunnen we in Oekraïne nog een tweede kans, een tweede leven geven. Want daar zijn kinderen die het nodig hebben. Willen jullie meehelpen om het daarheen te brengen? En dan kunnen ze het niet helemaal heen brengen, maar wel meehelpen met inladen, zoals je ziet.
2: Ja, ze helpen inderdaad alle jaar goed mij, alle spierballen hazen hier. Wat vinden benen zelfs van?
1: Die vinden het heel mooi dat je je tafel en je stoel, waar je zelf jaren aan gezeten hebt, waar wij gewoon met heel veel plezier ook aan gezeten hebben, kunnen geven aan mensen die het echt nodig hebben. En dat zetten ze zich graag voor in, zoals je ziet.
2: En het lokaal is je eerst helemaal vol. Het gaat aardig vlot.
1: Het gaat zeker heel vlot. Had ik eigenlijk ook niet gedacht. Maar vele handen maken licht weg, zoals je ziet. En ze worden goed gecoacht. Dus het gaat heel mooi zo samen.
2: En had je enig idee om hoe volle tafels en stoelen het gaan?
1: Nou, pak een beetje grote tafels, 60 stuk. Grote stoelen, 60 stuks. En wat kleine tafels en stoelen rondom de 20 stuks, denk ik. Maar samen leek het heel wat. Maar omdat ze goed samenwerken, volgens mij is het ook zo klaar. Dus heel fijn.
2: En er binnen oude meubels van je squallen, oude tafels, oude stoel. Je mag al je nijspul nou krijgen?
1: Ja, in de zomervakantie hebben we allemaal nieuw spul gekregen. We hebben dat allemaal mooi ingericht. Dus wij zitten weer aan mooie nieuwe tafels en nieuwe stoelen. Dus dat is ook mooi voor ons.
0: En de leerling die hoopt hem zelfs mij om alles in de karren te krijgen. Dat zei ik Ronja en Janna. En ze weten wel waarom dat zo wichtig is.
3: Omdat wij stoelen en tafels naar Oekraïne gaan brengen. Omdat ze heel veel oorlog hebben.
2: Ja, jullie hebben op school allemaal nieuwe tafels en stoelen gekregen. Wat vinden jullie ervan dat dit nu naar Oekraïne gaat?
4: Best wel fijn en leuk en zo.
2: Ja, en jullie mogen ook nog helpen met het versjouwen van de tafels en de stoelen.
4: Ja, dat is heel leuk.
2: En wat vinden jullie daar zo leuk aan dan?
4: Want dan kunnen we ook de kinderen van de Oekraïne helpen.
2: En lukt het allemaal wat om al die tafels mee te sjouwen?
4: Ja.
2: Heb je wel spierballen voor nodig natuurlijk?
4: Ja.
2: En doen jullie het dan allemaal alleen of hebben jullie ook wel een beetje de hulp van elkaar?
4: Ja, hulp van elkaar.
2: Deze tafels die gaan naar Oekraïne toe, zoals je al zei. Wat vind je daarvan dat de kinderen daar straks ook aan jullie tafels zitten?
4: Heel leuk. Want dan hebben ze ook hele leuke spullen. Dan kunnen ze ook heel goed werken.
0: En dat zijn dus Ronja en Janna, die het onthelpen winnen bij het inladen van al dat kwalijk woord.
5: De media van de morgen.
0: Fijken, de orenmedia.
6: Ja, er is vooral juster vanzelfs een heel soort stilstien biedt te versterren van country-legende Dolly Parton. Er was toen gespeeld op sociale media, meestal niet herinnering ophellen, oren eerbetoon. Maar een van de mooiste vond ik zelf, dat wie bij de wisseling van de wachten bij Buckingham Palace, dat het militaire orkest hadden, die hun versie van het hele bekende nummer van Dolly Parton, 9 to 5. Ik ga even een stukje opzacht.
0: Machtig.
6: Dit is toch prachtig? Dat is juist die militairen, keurig in gelid, in uniform. De dirigent is hier ervoor, heel strak, leading te jaan. Ja, Ja, dit is fantastisch. Wie ik op fysiek van koning Charles en koningin Camilla. Die herik en die video has geplaatst op sociale media. Mijn persoonlijke WhatsApp. Herinnerend aan de grote Dolly die vreugde, troost en inspiratie bracht aan zoveel. Waaronder de miljoenen kinderen die gratis boeken kregen via haar Imagination Library. We zullen je altijd eren. Nou ja, inderdaad, ze stien even stil bij dat project van Dolly Parton. Hè, die voor vergezen boeken zwaargen voor Ben. En dat is maar een van de nijlittenskippen van Dolly Parton. Nou, ik denk, ik vond deze wel heel mooi. Ik denk, ik ga hem toch even jaren. Ja, dan geven we even rond naar de hudde realiteit. Ik heb we haast sissen. OM kiest voor harde lijn bij blokkade snelweg door XR. Deskroot Trouwoe, het Inbeer Ministerie, het juster een taakstraf van een mannen celstraf onder betingst. Zijn zij snel dik blokkeerders van Extinction Rebellion Eerske. Veel mag onder het mom van het recht op vrije meningsuiting. Zelfs het blokkeren van de snelweg. Zo blijkt uit uit uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Maar natuurlijk zit daar wel een grens aan. Want het ministerie heeft die grens nou dus onjong. Van het houdt een keer op. De bezetting van de A12 bij Utrecht op 25 april. Ja, meestal van Extinction Rebellion die ging vooraan rieden. En die hield iets stadiger. En uiteindelijk blokkeerden ze dus die sneldiek. Ja, en ik dat dierlijke ongeluk, dat ontstier in de file. Die dus ontstier naar boerenprotesten. Dat hang als een zwarte tekken. Hoe is er jochzaken, dat is grote de kranten. En de advocaat van Extinction Rebellion neemt het eind ik nog een beetje op via een omwij voor die boeren. Het is vreselijk wat er in Brabant is gebeurd, maar een vrouw die mogelijk niet oplette is opgepakt en niet de boeren die de file veroorzaakten. Ja, we zien het dus die mensen van Extinction Rebellion daarmee vrij te pleiten. Maar goed, de uitspraken die volgen het in kwarten, dus dan zullen we zien hoe de rechter hier oor denkt.
7: Kijken, dank al.
8: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
10: Bouw of metaalproject.
11: Staal digitaal.
10: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Kom naar Easyzit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
10: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Personeel tekort? Zet naar lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
13: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
17: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
16: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
7: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
16: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De monumentele plits Vijverzaten bij Jelsum is vannacht volslijn afgebaand. Dan gaan we het Asnoer in Friesland van de Molen. En jumpen Asnoer bij de Pointer Sisters.
18: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we al.
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
28: Friesland van de Moor.
29: Maar eer iets zijn.

0: Hanske's Love Team, mij de Pointer Sisters. En Jump.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
3: Hetzelfde denk ik wat iedereen denkt, hè. Afschuwelijk. En onacceptabel.
0: Ja, Riemen van der Velde, wie dat? Het vuurwerk in supportersvakken, dat get alle grenzen oren. Neffens Riemen van der Velde, de oud-vastzitter van SCRVN. Het wel wat ideeën, hoe moet je dat nou oppakken, kind? Die ideeën die juist aasten hier in Friesland van de Molen. Maar we denken over een Grutterbron in Jelsum. Het gaat om een monumentale pleert daar.
4: Ja, bij omkomst hier die al... Weer het al een volledig uitsleerende bron. En ja, helaas is het hele pand ik verlende gien.
0: Ja, de bronwacht die vertelt er aast een vierde oer. Fijke, daar bist de kronten, de oren media bij,
5: ja,
0: Delwest.
5: Zeker.
0: Is daar niet te vinden?
5: Ja, heel iets vaker verdienen om je even te zien de prullenbak. Omdat de politie het net onken. En effecten van het strengere Europese asielbeleid die blowen voor Nederland uit.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Maar eerst die van het Waberjocht, Tietz Kwiebenga. Goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Nou, Jood, hebben we nog een simmerske dij, maar geregeld zinnen en nou en dan bewolking. Hierbij warmt het op naar 24 rond 28 graden en vielt het brotsig om. De wien is eerst eerstelijk en wordt letter op de dij meer westelijk en zakket in trogsneed aan. Van de midden is een lokale simmerske bui mogelijk, maar de zwiere tongenbuien komen in de nacht. Hierbij kunnen een soort rijnwetter in kwartetiert vallen. Morgen is er eerst droeg waar, maar zinnen en maximaal 23 graden. Maar in de midden volg je op een nijtongenbuien en binnen hierbij ek zwiere wienpoesters mogelijk.
0: Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden geen uitsupporters mee na de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd in Cambuur. Tijdens die wedstrijd binnen zo'n Cambuur-supporters woonrekken trog vuurwerk van Feyenoord-supporters. Riemer van der Velde, de oud-vastzitter van SCRVN, die ziet die wedstrijd te zien van de televisie. En Arjen de Boer die zocht hem op en vroeg wat hij tocht, doet hij al dat vuurwerk zeggen dat ik in de supportersvakken te lonen kan.
3: Hetzelfde denk ik wat iedereen denkt, hè. Afschuwelijk. En onacceptabel.
7: Onacceptabel. En wat vind je dan van het feit dat die wedstrijd gewoon trotspiel is?
3: Let ik daar geen oordeel over aan. Want ik begreep dat wanneer je met dat soort gekken in een vak... als je die eruit haalt en je had net een goede ME ter beschikking... dan had je denk ik wel problemen. Dus het is een laffe beslissing. Want ik vind dat je stopje moet en de consequenties maar aanvaarden. Maar het bloed wel een moeilijke.
7: Ja, het is natuurlijk een maatschappelijk probleem, want dit gebeurt net alleen nog bij Cambuur. Maar dat gebeurt ook bij in volle meer voetbalstadions. En nou, haal jou de oplossing.
3: Ik roep al heel lang dat je ophouden moet met de uitsupporter. Dus in één keer van bovenaf, de overheid, de burgemeesters, de clubs bij Mekwander, die moeten stoppen met de uitsupporter. Dan is het probleem opgelost.
7: Maar dan willen dus de goeien worden straft. Toch de kweren?
3: Ja, we praten al heel veel jaren over de ellende in stadions. Het is net alleen de vuurwerk, het is alles met elkaar. Het is een enorm gedoe, de uitsupporter. Nou, en ik vind alleen dat je uitsupporters meenemen moet als dat net de meesten binnen. Dus ik zou zeggen voor de toekomst, zorg je dat je een hoe noem je dat, een vriendschapsverdrag sluiten en dan kun je bij elkaar of zitten. Nou, en staat het nou geert, ken het absoluut niet langer.
7: En welke partijen zoen dan dat vriendschapsverdrag oorsluiten, Matten?
3: Nou, de clubs, de overheid, sponsors, het publiek, je moet het met elkaar erin zwijzen. We kunnen alleen nog maar bij elkaar of visite komen of we met respect, sympathie en eerbied om elkaar praten. En op deze manier, dit is een beestachtig gebeuren, wat is in het worden gebeurd. In die vakken zitten vierste volle, verkeerde meesten en dat moet je net willen.
7: Nou is het zo, voor het eerst een lange tijd zit de Friese derby weer op de voetbalkalender. Ken dat dan vol mij uit supporters?
3: Natuurlijk zullen we dat graag willen, hè? Dat is duidelijk. Maar als je aannemen wat ik zijn ha, hè, dus geen uitsupporters meer, dan moet ik Cambuur en Heerenveen voldoen aan de eis van goede supporters. Dus dan moeten we als een haas aan het werk om een vriendschapsverdrag uit te sluiten, om op een respectvolle manier mijn begon erom te gaan. En als dat kan, dan zou ik dat mooi vinden. Maar als dat net kan, ja, dan geldt het regime. Uit de bal is niet toegestaan.
7: Dit plan, is dit nou het ei van Columbus?
3: Nou, als je zonder Utsepotters bent, dan ben ik ervan overtuigd dat de ellende van Utsepotters is. Het gaat erom dat we van die ellende willen. Nou, het zijn twee dingen in voetbal wat mij altijd gigantisch irriteert. Als ik naar huis rijd. Of een Verlena, want ik schurf er hekel aan. En heel vaak kom ik thuis en dan zeg ik mij dat Utsvak. Dat is dan niet te vervelen hoe vervelend dat altijd is. En dan gaan wij, de heren Verenigde Gemeente, over het volkslied zingen. Ik ga bijna nog nooit meemaken dat we op een normale manier meemaken dat het Fries volksliedsjongen kennen. Want de Sjempartij die schreeuwt er altijd tussen trop. En als ze nog een eigen clublied zong, vind ik prima. Maar ze willen alles om te kleren. In het uitvak zitten vierzen te vaak supporters die alleen maar kleren willen. En die wil ik weigeren.
7: Nou ben er ook gewoon die zeggen van ja, een stukje rivaliteit. Dat is juist mooi. Het mooiste is wel dat er echt uitsupporters binnen in het stadion. En dat de een van ploeg A is en de andere van ploeg B. Dat maakt het spultje alleen nog maar mooier. De beleving.
3: Ja, dat is een droom, meneer Arjen de Boer. Want dat ga je wel eens oors maar maken. Het is bijna nooit oors. Het is bijna nooit leuk. Het is bijna nooit gezellig. Vroeger had ik nou een van Cambuur One of alleen hier. Dan kwam ik in de bestuurskamer bij Cambuur. En daar stond er Janneke Douma. En dan zong ik samen met Jan Rietstra nog even een verske over zijn boordje in Leeuwarden. En dat maakt kennen nou een. Maar de supporters, die maakt op een andere manier met me kwam eromheen. Dat kerst aan het laar.
1: De media van de morgen.
0: Ik zag dat ze er komt van die hart fijken.
5: Ja, inderdaad.
0: Kijk het zijn welke? De trouwnet in elk geval?
5: Nee, die hiet niet krijgt al hinder die Extinction Rebellion. De straffen die het zijn, zei ze meestal daarvan eerst binnen. Ik heb nou de Telegraaf voor mij lezen. Asieldeal geen wondermiddel. Schroot dus de Telegraaf. Het nieuwe asiel- en migratiepact, zo maak ik het zeggen, van de Europese Unie. Dat liet net voor een dadelijk staan skok-effect. Nederland die zegt in juli haast 2000 asielziekers aankomen in Ter Apel. En daar ben ik nog eens 1000 verziekingen van nijreizigers ben registreerd. Dat ben dus de eerste asielziekers na de inviering van dat pact. En die ontal die ben vergelijkbaar mij begin dit jaar doet dat pact er nog net weer. Door het migratiepact is het Europese asielstelsel op papier al eerst flink strenger worden. Het is de bedoeling dat asielziekers al bij de boetengrenzen screened en eventueel vastzet worden. De asielprocedure moet boppen dat sneller verrennen en het nijreizigen moet dreiger worden. En uiteindelijk zullen dan ook minder mensen naar Nederland komen maten. Nou is hier ook nog een oorcomponent is sprake van, want woonland om eens hennis zoals Duitsland en België, die hebben gelijk dat nijreizigen hebben ze al maatregelen opnomen. Daar zijn ze strenger in worden. En daartoe, hè, wij hebben het net in, want ja, dat waren Kemer had toen strengere maatregelen. Hebben ze, er weer geen meerderheid voor te vinden. Met aankomen allerhande politieke spultjes. En daartoe is Nederland eigenlijk alleen maar onttrekkelijker worden om hinnen te gaan om asiel om te vregen. Dus en het zal gewoon ik een eer dworje voordat alle EU-lidstaten alle zaken daadwerkelijk voor mekaar krijgen. En we zullen dus nog even geduld hermaten wat dat onbelangt. Dan ging ik even naar de politie, want die kende stapels onjefters hield iets dreiger om. In 2024 had de politie meer dan 60.000 onderzieken vanwege capaciteitsgebrek stillein. Dat ben wel een heel soort.
0: Dat klinkt als een soort, ja.
5: Nou, en dat toch de blinkende data van onderzoeksjournalistiek platform Pointer. Die hebben ze opgeregen bij de nationale politie. Ja, en dat aantal van dik 60.000. Dat is 2,5 keer zo vol als in 2020. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid die zal nog maatregelen nemen. Hij zegt er komt 114 miljoen euro vrij om de politiecapaciteit te versterken. Er verdwijnen dus ik hield niet meer onjefters van zwidderen misdroon, liek als mishandeling. Wenninginbraak en bedrieging in de prullenbak. En wil ze het onjeft een ijs. Een beetje toch wel licht daalt is. Ja, misschien is het dat ik wel een beetje weten van ja, het heeft toch geen doel dat ik onjefte door dat ze al net meer naar de politie gaan. Dat weet je net vanzelfs. Maar het is dus het te krijgen. Maar het capaciteitsgebrek bij de politie. En daar wordt nou dus wel wat ondien.
0: Nou, dat is op zichzelf goed nieuws voor deze. Ja. Het is, acht minuten oer zon. Haast dan hadden we het oer die bron in van de monumentale pon van dus
5: vijverzaten van Jan Rietstra.
0: Ja, precies.
5: Ja.
0: De eerste haast meer oer de bronwacht. Die had daar wel wat oer te vertellen. Eerst is het iets van muziek van Teddy Swims.

0: Danny Swims en Break Up in Reverse.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Dan die bron. Ik heet heel tas zijn, dus hebben we het hebben. Bron bij Vijverzata, ze heet dat monumentale pon. Dus even, Shin, dan moet je voor de tekst van natuurlijk. Dat is dan ik wel handig. Ja. Tenminste. Nee, nou echt. De monumentale pleert Vijverzaten bij Jelsum, die is vannacht volslijn afbaand. Die pleert die via eigendom van de bekende ondernemer Jan Rietstra, die dient wat door nog verstoren. De pleert die stier soms investeren leeg. Wat er vannacht nou betiert, kijk, bad is, dat vertelt Sietske Balt. Zij is van de Bronwacht.
2: We staan hier bij Jelsum. Daar hebben we vannacht om een uur of drie alarmeerd voor een brand in een pleert. Het blikt de Vijverzaten te wezen. Dat is een monumentale pleert uit 1890. Ja, bij omkomst die al weer het al een volledig uitsleerende brand. En ja, helaas is het hele pand ik verlenen gegaan.
3: Ja. Ja, je werd alarmeerd en toen weer dan grote brand.
2: Ja, er was eerst alarmeerd naar middelbrand. Maar toen de eerste tankauto spuit hier oorrieden kwam, toen sloegen de vlammen al uit het dak van de skorren. En toen is er meteen opskaald naar grote brand.
3: Ja, en wat ga je hem allemaal inzetten?
2: Ja, grote brand betekent dat er minstens drie tankauto's spuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij. Het grut wettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van grutere afstand. Hel is dat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone team zetten we in. Maar de drone kunnen we van bovenaf zien hoe de brand zich ontwikkelt en waar we precies inzetten moeten.
3: Ja, ik zou eigenlijk dat de dik afsluiten is. Waarom is dat?
2: Ja, de dijk tussen Ljouwet en Stiens is ter richten van Jelsum afsluiten. De pleert zit direct onder die dijk. En de reek wat vliegvuur, dat gaat over de dijk heen. Dus ja, voor de veiligers hebben we die dijk nu afzet. En hopelijk kan dat op tijd weer open voordat de spits begint. Maar dat moeten we even afwachten.
3: Ja, en hoe is het voor de omgeving? Of hoe is het voor de omjouwing?
2: Ja, nou, gelukkig, dat is een geluk bij een ongeluk, zit de wien gunstig. Dat wil zeggen dat het net richting omlezende wenningen gaat. De reek gaat over de dijk heen, richting de vleerbasis die het in Jonker leidt. Nou, die is informeren en die hoort daar rekening mee.
3: Ja, het is een monumentale pleert. Ja, wat hoort dat in?
2: Het is een monumentale pleert uit 1890 en ook de tuin is echt monumentaal. Ja, wat dat precies inhoudt voor hoe dat nou verder gaat, dat is mij op dit moment net bekend. Maar ja, het is spietig dat dat verlenen gaan is.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog van alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. Westmaborst. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman.

0: Goedemorgen.
1: Een goedemorgen. De monumentale pleers Vijverzaten bij Jelsum is vandaag volslein afgebaat. De pleers weer eer eigendom van de bekende ondernemer en Cambuur-Jeltschitter Jan Rietstra, die in 2009 verstoor. De pleers stier soms investeren leeg. De brand in het Rijksmonument uit 1890 begon in de score efter de wenning en vrijde daarna rap uit naar de wenning zelfs. Het plan is instwaad. Om de brand te bestrijden waren een soort materieel inzet, zei Sietske Balt van de brandwacht.
2: Ja, grote branden betekent dat er mensen strijden tankauto's spuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij, het grut wettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van grutere afstand, zodat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone-team zetten we in. Maar de drone kunnen we van bovenaf zien hoe de brand zich ontwikkelt en wat we precies inzetten moeten.
1: Het zijn brandmeester is Nies Craig Jong. De brandwacht had er alles aan dienen om de monumentale tuin van de pleers te behouden. Om de brandstichting net uitsluiten wordt, zal de politie onderzoek doen. De dijk tussen Ljouwert en Steenswaard vanwege de brand afsluiten, maar is intussen weer open. Wetterskip Friesland krijgt meer ruimte om wetter uit de IJsselmaar in te litten. Door de verwachte rein en een aannemende vraag naar wetter kan de Friese boezem weer terugspeeld worden. Dagsbloem benam de lege groenwetterstanden een punt van zwaarig. Die binnen op grondplakken vergelijkbaar mij als of zelfs leger als in het extreem droge jaar 2018. Voor Westel is langere tijd rein nodig. In het Rengerspark in Ljouwert is justioen een nieuw monument voor omkomen Friese militairen ontbleten. Het is een nijteens om alle Friese militairen die het nijf 1944 omkwamen binnen bij een buitenlandse missie. Er is al een monument, de Derenwacht, maar dat is die alleen nog symbool voor de verstoorde militairen in Nederlands-Indië en naar Guinea tussen 1944 en 1962. Voorzitter Roel Sluiter van Stichting Indië Monument Friesland hoe dit nieuwe monument.
3: Het is het nieuwe monument, is het monument voor alle Friese militairen die zijn omgekomen bij buitenlandse missies na 1949. Dus met die twee gecombineerde monumenten herdenken wij nu alle Friese militairen die bij buitenlandse missies zijn omgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Feyenoord neemt bij de komende twee uitwedstrijden geen eigen supporters mee. De maatregel volgt naar de ongeregeldheden snijden in het Kooistadion bij de wedstrijd tegen SC Cambuur. Daar weer rekken zo'n Cambuur-supporters verwoond door vuurwerk van Feyenoord-hooligans. Riemer van der Velde, oud-voorzitter van SC Heerenveen, die zegt de wedstrijd voor de televisie en had een oplossing die nevens hem voor altijd werkje zal.
4: Ik roep al heel lang dat je ophouden moet met de uitsupporter. Dus in één keer van bovenaf. De overheid, de burgemeesters, de clubs bij Mekwander, die moeten stoppen met de uitsupporter. Dan is het probleem opgelost.
1: Zo simpel kan het wezen.
5: Dat is ik zo. Wat zei ze, Fijke? Maar we gaan maar eens wat Dolly Parton draaien.
1: Dat lijkt mij een goed idee.
5: Maar het leeft dan niet. Ze was net alle dagen eerst.
1: Nee, ze hebben natuurlijk een heel soort werk. Ja. Dus, ze hebben meer dan 3000 noemen ze Skreun, net alleen van zelfs, ja. Ik voor oren. Dus ja, we maar eens even zien hoe dat...
5: Ik heb wel een idee.
1: Jo, heeft wel een idee.
5: Ik heb meerdere ideeën, maar ik verstaan natuurlijk altijd iemand van suggesties.
1: Ja.
5: En dat bij 4620 4 9 of de omroep app.
6: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of een die tij wekker houdt.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik van over werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
6: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
12: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Friesland van de Moor.
16: Eer iets science.
17: Alles van te spelen. Omroep Friesland.
5: Cor de Geel zorg ik bij het KNMI steen. Tenminste, Cor de Geel komt er aan. Tjetke Wiebinga, goeiemorgen.
18: Ja, een hele goeiemorgen.
5: Wat hoe liek het dat krijgt.
18: Ja.

0: Nou ja, als je het nou naar boppen zuggen, dan denk je nou, we dat vernedert die koorde giel. Maar als je goed zuggen richting het zuidwesten, dan zul je wat hege bewolking opkomen. En ja, die hege bewolking die je hebt nou bij een zwakke steuring die het boppen het noorden van Frankrijk en het zuiden van Engeland leidt. Nou, daar zit wat tongenbuikers op. Maar hoe noordelijker deze zwakke steuring komt, hoe meer dat het verpieter is. En bij u zullen dus echt gaan om wat hege bewolking. Nou, dan komen straks wel wat onstabiele stapelwolken erbij. Want ja, die koorde giel, die is zeker aljong, maar die is echt aljong voor de komende nacht. Joert Oedijs, dan hebben we eerst nog het opperin van de temperatuur. 24 rond 28 graden heb ik steen mij help van de zinnen. Jouw is de man, het is al een graad of zandje, achtje. Maar de luchtvochtigheid neemt ik daar. En dat betekent dus dat we Joert toch wel echt wat brotsige omstandigheden hebben. De wien, nou nog eerstelijk zwak ontmatig. Wordt van een beetje wat meer zuidelijk en zuidwestelijk. Maar neemt dan wel wat meer aan. Dus zullen van een beetje een zwakke wind komen te steken. Ja, en maar die hege temperatuur en die hege luchtvochtigheid, ja, dan viel het toch echt wel behoorlijk neer aan. Nou, dus zo van een beetje alles even een hele zwakke of een lokale bui vallen kennen, tongenbui ontstaan kennen, maar dan heb ik het echt door een heel lokaal exemplaar. Het valt net uit te sluiten. En dat zit nog heel tijd op datzelfde zwakke steuntje als wat nou richting het zuiden van Nederland scoot. Nee, maar die koorde giel, die is al jong voor de tongenbui en werd we vannacht mee te krijgen hebben, zodat het nou liek het zette koorde giel van nou in januari vannacht uiteind ont 6 uur morgen hier. En dat geldt benamen voor dat er toch zo'n heel soort rijnwetten vallen kennen in een kwartetiert. Nou, dus ken wat windpoesters bij zitten, maar nou wordt er daar nog net een heel soort van verwachten. Nou, de koers wat hagelmijnen onder hem komen, maar ik daar wordt net een heel soort van verwachten. Maar het is benamen het rijnwetter wat toch wel een heel soort wijze ken lokaal. Ja, en jong, dan hebben we eerst nog te krijgen. Maar ja, een soort stilte voor de storm. Het is heel kalm waar. Er is wel wat hege bewolking. En het viel brotsig om met 21 en 22 graden. Ja, en dan vannacht hebben we dus te krijgen. Maar die buien hier niet.
1: En die buien, die ken ik wel even onhoren, volgens mij, hè?
0: Ja, nou, die buien, die zullen dus in de rin van de nacht dus verder loeken. Dan hebben we morgen hier even, nou ja, dat het even op asem komen kennen. Want ja, het is even droeg. De zinnen litten weer even zien. En we vielen nog heel tijd dat we in die vochtige lucht zitten. Dus dan zijn 18 jochentje graden in de maandtijd. Daarbij ziet een zuidwestelijke wind die zwak ontmatig is. Maar dan in het tweede part van de dag, ja, dan zullen we dus vanuit het zuiden wij weer op nij buien opkomen. En die binnen wat pittiger. Ben ik wat lokaler. Er zit tongen bij, er zit haag bij. Maar ik moet een beetje dan zo er ik zwieren wienpoesters bij zitten kennen. Dus dan binnen het wat pittiger buien lokaal. De temperatuur erbij is van 21 en 23 graden voor de buien uit. En in die buien, ja, dan verzelden ze een paar graden leger. Maar ja, morgen het de dij dus eigenlijk twee gezichten.
1: De dagen daarna, hoe liep het dan?
0: Ja, en dan komen we echt in een wikselende rieten. En dat komt omdat er, ja, er wordt vrije baan. Maak ervoor de lege drukke bieren niet vanuit het westen waar uw kant op komen. We staan nu nog onder invloed van hege drukke bier, maar die leidt heel noordelijk in Scandinavië. En die scoot de komende dagen naar het eerste tafut. Ja, en dan is er een heel soort rondte vrij voor de lege drukke bieren niet vanuit het westen waar uw kant op komen. Nou, de volg je drink een peer in het weekend. Ik heb ze nu op een stik of twee treien achter elkaar. Maar de meeste gevallen die spelen hadden wat meer aan in de joentiet en in de nacht. Betje dus dat dan ik de meeste windsteen ken. Wien krijgt Zeiss, Assani in het kustgebied. Maar dan ik geregeld rijnwetten. Maar ik, Oedijs, liek het net heel nauw droeg te bloemen. Er is een afwisseling van wolken en zinnen en een buiken. Op sneus ziet er een zuidwestelijke wind die matig ontkrachtig is. Dus ik behoorlijk onwijzig wijze ken. En dan een temperatuur van 21 graden. Op snijen komt er nog een graad boppen op. Maar hetzelfde waarbeeld, al dat de wien het dan wat rijstiger om. Maar op Menje, ja, dan hebben we wetten krijgen, maar tongerbuien vanuit het zuidwesten wij. Een stevige zuidwester, ik dan windkracht 6 Assan in het kustgebied, maar dan temperaturen van zo'n 20 of 21 graden. Dus ja, van morgen al kunnen we eigenlijk zissen van alle dagen wel rijnwetter. De zinnen litten zien en de temperaturen binnen normaal voor de tijd van het dier. En in de nacht ben ze zomer bij de 14 à 15 graden.
1: Ditske, dank u wel.
0: Hey, een mooie dag verder.

0: alle markten thuis natuurlijk, Dolly Parton. Dit is een cover uit 2010 van een nummer dat u kwam in 1993 van Collective Soul. Shine heet het. Fijke wil wat zeggen.
1: Ja, zeker. Die stuurt de vinger op. Ja, want we hinten Dolly Parton. Ik zeg nog een heel mooi verhaal voorbij komen. We kennen al jullie hit I Will Always Love You.
0: Ja.
1: De het, net alleen zelfs, maar verzels ik, Whitney Houston had er een enorme hit mee scoort.
0: The Bodyguard.
1: The Bodyguard, de film The Bodyguard. En alleen nog, Elvis Presley, hier ik belangstelling voor dit nummer.
0: Oh.
1: Zie het eigenlijk wel een beetje voor hem schreun. Alleen nog toen zou het dus Safia wezen. En toen had de manager van Presley, die stuurde daar een stakje voor. Want die zei, ja, maar dan wou ik alle rjochten hè. En toen werd het heel gauw gebeurd. Want ze zei, ja, ik schreun het nummer. Het is mijn nummer. Het ben mijn rjochten. Dus, en daar kunnen we net hoe onderhandelen.
0: Nee.
1: Dus Elvis had nooit een hit scoort. My I Will Always Love You. Ja, bij zijn eigen dochter. Want ja, Dolly Parton die had mij de dochter Priscilla Presley praat. Zij vertelde me dat Elvis helemaal gek was op het nummer. En voor haar I Will Always Love You zong. Terwijl ze de trap van de rechtbank afliepen. Waar ze in 1973 met hun scheidingspapieren hadden getekend. Nou. Ik zei zijn dochter, het is zijn vrouw. Ja. Priscilla Presley, ja. Excuus. Ja. Dus ik denk, ja, dat ben van die verhalen die ik nou opdoeken. En ik ben wel hele mooie verhalen.
0: Heeft u wel eens overregen hoe het klinkt als Dolly Parton een cover daarzoe?
1: Nou,
0: de grootste hit. Van Jerry Lee Lewis.
1: Nou, ben benijd.
0: Nou ja, dat was. Ben dat het harkers een keer willen?
1: Ja, dat ben ik heel nieuwsgierig. Ik ben heel nieuwsgierig, maar het is harkers dat ik.
0: We duken het plaatarchief in.
1: Jazeker.
0: Ja.
2: Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland.
3: Friesland van Holland.
0: Maar eerst gaan we door Jan van der Bij, Jenne Woord. Sneunde begint voor hem en collega Jorn Salveda van Mildaam het Vrood Kampioenschip roeien. Beide Friesen die zitten in de Holland 8 en komen voor het eerst in actie in de VAR-rondes. Snijden, dat binnen dan de hele finales en dan is het de finale. En van der Bij die kent het wachtje om het keuze van verliezen je te verhelien. Doen won hij en zijn collega's de Vrood-titel. 2K, dat is dit hier extra speciaal omdat het in eigen loon is.
4: Ja, dat is super bijzonder. Ja, wie had er als ploeg wel uw hand van de stad uit meer druk op dan dat we daar hier.
5: Zelfs als voor de Olympische Spelen?
4: Nou, dat vergelijk bij mij. Ik denk dat er bijna een volle meesten komen als in Parijs. Dus ja, die druk viel wel. En we gaan na je ploeg. Hè? Dus er zitten een paar jongens in die worden uit Parijs was binnen. Maar ja, we gaan gewoon voor jou naaien erin zetten. Ja, dat is misschien wel een wen. Dus ja, dus ik voel me ook op praten. Nood komt voor mij een gouden medaille gisteren naar het volgende WK, maar het is een verdediger. Dus iedereen is kritischer. Er wordt meer van die verwacht. Er komt meer media op. Ja, meestal verwacht je misschien meer dingen van die. Dus ja, het is wel een beetje chef van hoe je daarmee om. En ja, dat maakt het dit WK wel wat spannender. Ja.
5: Hoe zus naar je hem kozen? Als regerend wereldkampioen ben je hem de torenhege favoriet, Justo dat ik zag?
4: Ja, torenhoog ook, ook eigenlijk nooit zitten. Het mag nog maar gebeuren. Dat is ook de spanning die mij komt, denk ik. Er is niet één van ons die denkt, oh, het wordt een makkie. We hebben gewoon een heel, ja, heel goed seizoen nodig gewoon. Dus ja, we zijn wereldkampioen Shanghai geworden. Toen ben we naar Sevilla gegaan, waar we eigenlijk eerst piekt hadden als wereldbeker in. Dat ging hartstikke goed, maar ja, dan piekt. Dus we wisten net wat andere landen door. Toen ben we heel Lucerne in de gang, dat is de andere wereldbeker. En daar hebben we heen getraind. Het is dus echt leuk. En nou ja, wie heb ik aangesproken, maar het zijn verschillende omstandigheden winnen kennen. Nou, daar heb ik op getraind. Nou, dat jouw gewoon heel veel vertrouwen in een ploeg. Dus ja, er is heel veel vertrouwen dat het kan.
5: Ja, het roeiboen had natuurlijk hier ook extra klam op lijn. Van ja, het moet nou gebeuren. We willen in eigen land Shen litten. Dus zij is het al, je bent een regerend wereldkampioen. Ja, als dat al hier optelst, dan mag de Holleman cool Shen te houden.
4: Ja, nou zo, wie had verder gewoon, wie had EK Oesloen. Dus toen ben we op Huchtergang. Dus zitten we eigenlijk 3 weken ja, met z'n allen opscaped. En met z'n allen bedoel ik eigenlijk alleen het Nederlands team. Zitten we in een berghotel. Ja, dus dan kreeg ik heel veel om elk OH.
5: En hoe heim dat als team die? Een heim ding, oorzen zoals die. Een heim om vooral die mentale kant te beluchten. Hoe heim dat ompakt?
4: Nou, we hebben gelukkig dat we heel veel met elkaar praten. En we hebben, ja, van Parijs hebben we ook al een psycholoog ben in Hoeshel eigenlijk. En daar doen we dan gewoon bepaalde sessies mee, zodat de jongens direct wat onwennen kennen. Nou, en we hebben wat andere gardens zoals mezelf die hun eigen ha. Dus ja, en vooral mij nemen van, oké, wat komt er eigenlijk bij in en welke dingen is voor ja en wat nee zijn. Nou, dat ben ding best eigenlijk hoe praat, maar ook hoe mooi het wij ze kennen. Want dat is ook heel belangrijk van, ja, wie mij in eigen land racen. We zijn regerend wereldkampioen. De finale dagen van huis ben helemaal uitverkocht. Dus wie kan het smoor er ook. Ja, dat is echt geweldig, snap je? Dus ja, mijn strekke energie uit hellen. Dat er gewoon iets heel niks is, was mijn meisjesgist. Ja, en dan ben ik heel benieuwd wat het wordt.
5: Had je een idee hoeveel mensen dat er voor die komen?
4: Nou, Parijs wint er iets van boven de 100. Dus,
5: alleen nog voor die?
4: Ja, dus dat is heel verreerd. En dan wordt hetzelfde of iets meer worden. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, is alleen maar leuk.
5: Ja, al die drukken dan het wie je dan zwagen dat er ook wel van, hè?
4: Ja, zeker, zeker. Ja, maar dat maakt het ook hartstikke mooi, toch? Ja, dit was gewoon iets en niks. En dat is gewoon heel leuk op meesten die daarin steunen willen. En dat een beetje mij kregen. Ja, ik zei, ik wil dat nooit zien hier. Dus ja, voor mij is het wel heel mooi als die een signering eigenlijk al een goud zoest heilig kennen. Dus ja, het lijkt me alleen maar mooi.

0: Doet het niet dat ze nog Wilde Hoen winnen. De Beatles vanzelfs en Hey Bulldog, wie dat? In de Waskemar, de Iepen is letterjoerd officieel een nij squalplein. Of eind, zo niet eens kennen, dwarpsplein. Want het doel is dat net alleen de squal ben, maar dat hield het dwarp de gebroek voor makkert. Antonia Porte is directeur van de basisschool in Waskemar. CBS de paardwiezer is dat. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want je wint wel taal de nij squalplein dan?
1: Ja, ja, dat klopt. En nou ja, ik ben inderdaad de directeur van de basiskwallen. En wij zitten in een gebouw, dat nemen we de Boekenbeam. Tegeren met een bennenopvang en met een peuterspeelzaal. En zo broeken we eigenlijk met drie partijen het kwalplein wat ervoor voorlaait. En nou, dat wie wat daar aan vernijing en ik wat vergriening. En dat daar moest wat met dieren worden. En nou is dat eigenlijk wel een heel mooi project worden, want dat is grotendeels gecoördineerd door een werkgroep. Maar zo'n vrijwillige ouders en die hebben eigenlijk het hele project begeleiden. Van de financiering onvreetje, tot de begroting bijhouden, de uitvoering plannen. En nou, als het dan uiteindelijk uitvoerd werd, dan kwam er natuurlijk een heel soort mooie planten op het plein. En dan hingen we een hele droge simmer. Dus ik ben eigenlijk de hele simmer aan het gieteren geweest. En nou nog werd drok met de evening. Dus dat is wel heel bijzonder dat we samen alcohol samen mooi project hebben wat nou eigenlijk ik zou coördineerd is door de ouders van Waskemar voor maar, het dorp.
0: Ja. Het plein is nog green, het Greener plein.
1: Ja, het is nog green. Het is lukt inderdaad. Ja, ja, ja. We hebben er wel werk van hand, maar je dan of mijn naam dan de ouders en de benen om het green te houden, maar het is lukt. Ja.
0: Ja. Nou, vanzelfs, je ziet het al, er binnen verschillende partijen belutsen bij dat squalplein. Ouders ik niet meer denken daarover. En hoe gaat dat dan? Rennen die ideeën heel erg uit in of vindt eigenlijk iedereen wel een beetje hetzelfde?
1: Nou, we hadden wel dezelfde ideeën over hoe het plein eruit zien moest uiteindelijk. Maar om dat uiteindelijk tot uitviering te brengen, dat is gewoon een heel groot project. Want een nice kwalplein bouwen, daar had een heel groot stukje financiering bij. Dat betekent een soort fondsen overregen. Dit plein is mooi mogelijk, maakt het er een heel soort verschillende uiteenlopende fondsen en subsidies. En met name dat omvragen van de financiering en het bijhouden van de begroting. Van de begroting daar zit een heel soort werk in. Dus dat is wel heel bijzonder dat die ouders daar is, nou ja, maar geholpen hebben, samen met waande beest binnen. Ja.
0: Dan een heel traject gewoon dus, de tarering, het omvregen van de subsidies, ja, ja. Die planten die dan nog een beetje green blauw laten. Ja. En dan is het eindelijk zover dat de opening is van een beetje. Wat hij hem dan betocht? Hoeveel neem je dat onder die opening van dat Nijenplein?
1: Ja, nou, we hebben uiteindelijk met het nice kwalplein allereerst hebben verschillende doelen in hand. Hè. Dus we hebben het wat greener maken. Het moet natuurlijk een geweldig watersplak worden voor de band. We hebben dus best hier om de Friese taal op het plein daar rond komen te litten. Maar wat ik een heel belangrijk doel vond, is dat het een inclusief plein wordt. Dus het is een plein wat toegankelijk is voor alle band. En ik ben die eventueel in een rolstoel zitten of een visuele beperking heeft. Daar is specifieke aandacht voor wist. En daar ben ik rolstoelvriendelijke onderdeel op het plein. Van de midden geeft het inderdaad Iepen. Dat wordt natuurlijk een feestje. We hebben natuurlijk wat officiële genodigden die een praatje horen willen. Maar de band die maakt uiteindelijk het plein Iepen. Die heeft van de midden allegaar een aandeel. En die maakt allegaar een onderdeel van het squalplein Iepen. We hebben gisteren al even oefenen. En dat komt van de midden vast helemaal goed.
0: Nou, dat wordt een goed feest. En ik denk dat de Rijnwetter omkomt. Dus wat dat betreft voor de plontjes goed nice.
1: Ja, wij hopen dat we Rijnwetter wel iets letter op een jong kant. Dat wij eerst het plein nog even mooi Iepje kennen. En aansluitend aan de pleinopening hebben wij een informatie- en inloopavond in het gebouw. Dus dan litten alle partijen die doggen dat waren Iepen. Nou, dan maakt wat mij betreft dan wel Rijnen. Ja.
0: Directeur Antonia Porte van de Paardwiezer, CBS de Paardwiezer in Waskemar.
2: De media van de morgen.
0: Feike, het Nijs Utoren Media.
3: Opnieuw raast de BMW over de Zeeuwse weg. Dat schroot het AD. De politie heeft juist onderzoek gedaan op het plak bij Vogelwaarde. Waar op 11 juni drie bern en een squaldirecteur deer rieden waren. De auto riet vierste te hut. Oer die diek koer de bocht net helje. Vreeg dus van de diek al het fietspad op. En daar wie kreeg een klasse bern. Die in even fotwest. En die fietsen daar dus. En hij is daar dwars erheen rieden. Maar dus fjouwe deeren als gevallig. En de politie meisje die had die auto nou op Kalevateren. En die heeft juster ze dus testen die aan mij die auto van hoe kon dit gebeuren. En het wie geen tafel dus dat juster die is. Want de waarsomstandigheden wie een crackbeek als dus op over juni. Nijbesteen die wie een uitnodigen om de bijkomen te zien. Een deal had er ik broek van maken. Ik woon bezig die wil gewoon alles weten van hoe kennen dat mijn band of mijn partner. Hoe is dat gebeurd? Oormezing, die kon het net onzien. Dat valt ik te begrijpen vanzelfs. En de politie die is dus met die auto vier uur lang ze allerhande testen dienen. En de verdachte had in een week voor het ongeluk zandjen verkeersoetreding begon. En hij negeerde een reed waarschuwingslampje voor een stikkende stuurbekrachting. En hij hield filmpjes op zijn telefoon dat hij hem zelf ontfilmde wie je onder het rijden mij hege snelheid. Dus dat maakt het voor de verdachte in elk geval net beter op. Maar de grootste slachtoffers zijn vanzelfs. Dus de dierlijke slachtoffers en hun nijbesteen.
0: Fijke, het is haast niet voor het nijs van de NOS. Dat komt erom. Dank u wel.
4: Personeel tekort. Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Michel Koenen met het NOS Journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
10: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
9: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
11: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want de beelden zijn echt verwoestend.
9: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aasten in Friesland van de Morgen, ik heb dat ontroeren oer die bron. Voor vannacht in de monumentaal poorn bij een Cambuur oudgediende. De eerste aasten meer hoor. En ik kiet hier al een beetje thuis zijn, hè? Dolly Parton die heeft natuurlijk heel wat noemers. Eigenlijk heel veel mooie covers heeft ze uitgebracht. En dan wie om mij de vraag. Wist al hoe dat klinkt, als Dolly Parton de bekendste hit van Jerry Lee Lewis jongt. Ja, en die bekendste hit is natuurlijk...
12: Hey, Baltimore!
0: Hoe die klinkt in de versie van Dolly Parton, dat jij daar zijn in Friesland van de Moon.
13: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
14: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
16: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
17: Hoe kom ik je waai?
16: Of in die tij wekker had?
18: Hoe kom ik aan het werk?
16: Vragen die toe in toekomst keer.
19: Waar kan ik van werk leren?
16: Vragen die praktisch binnen.
20: Hoe vind ik personeel?
16: En vragen des alle dagen mij omrinst.
21: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
16: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
22: De garage in jouw omkrieten?
23: Heima, service en auto's. Is de vat Else.
24: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
25: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vadai. Leer het Fries skriuwen, verstehen en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
26: Friesland van de Moorn.
27: My Erik.

0: Nou ja, zo klinkt dat dus. Dolly Parton en Great Balls of Fire.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Als een bekende artiest overleed, dan shirt ik de verkeep in één keer boef omheeg. Dus de LP's, de CD's.
0: Ja, dan doorblikkend dat Dolly Parton nog altijd populair is. Ek in de CD-winkels dus. Aast dan jij was even hoe dat ik klik het. En we hebben het ook over een nieuw monument voor Friese militairen.
4: Hij had net een graf hier in Friesland. De urn zit in Engeland. Dus het is voor mij fantastisch om hier dan ek even naar dat te kennen.
0: Ek dat verhaal aast niet in Friesland van de Moorn. Feike. Was de grens een beetje oorlog, hè?
5: Jazeker. Rusland die zet een Duitse journalist op een opsporingslist vanwege haatzaaien. En een wethouder in Oldebroek die leidt onder vuur naar een bijzondere vakantiefoto met een Kalasnikov.
1: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waarbericht in kwart. Tietske Wiebenga.
6: Een goeiemorgen. Nou, Joet, hebben we nog een simmerske dij, maar geregeld zinnen en nou en dan bewolking. Hierbij warmt het op naar 24 rond 28 graden en vielt het brotsig om. De wien is eerst eerstelijk en wordt letter op de dij meer westelijk en zakken in trogsneed aan. Van de middag is een lokale simmerske bui mogelijk, maar de zwierentongen buien komen in de nacht. Hierbij kunnen een soort rijnwetter in kwartetiert vallen. Morgen is er eerst droeg waar, maar zinnen en maximaal 23 graden, maar in de middag volg je op een nijtongen buien en binnen hierbij ek zwierenwienpoesters mogelijk.
0: Bij de jaarlijkse bedenking van de Friese militairen die in Nederlands-Indië en Nijg-Guinea omkwam binnen, is Justroen een nieuw monument ontbleerd. Het monument dat is daar nijt is, om Friese militairen die Nijg-Jochtje 44 omkwam binnen bij boetenlosse missies. Maar dit monument komt er in centraal en blauwend plak voor alle Friese militairen bij de boetenlosse inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Dat vertelt voorzitter Roel Sluiter van de stichting Indië Monument Friesland.
7: Het is het nieuwe monument, is het monument voor alle Friese militairen die zijn omgekomen bij buitenlandse missies na 1949. En dat staat naast het al bestaande monument. En dat was voor de omgekomen Friese militairen die vooral in Nederlands-Indië, Indonesië, zijn omgekomen tussen 45 en 49. Dus met die twee gecombineerde monumenten herdenken wij nu alle Friese militairen die bij buitenlandse missies zijn omgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog.
8: En waarom juist nou een extra monument? Zodat ja, het monument is voor alle Friese militairen.
7: Ja, nou, we hebben daar lang over nagedacht. Het is heel lang natuurlijk heel exclusief geweest voor de militairen die in Indonesië zijn gevallen. Maar ja, dat is een denkproces. Het gaat langzaam. En het had ook vorig jaar gekund of 2 jaar geleden. Maar het is nu is het zover. En nu staat het er. En het is een mooi monument geworden.
8: Jo, Helle, in jouw tas sprak ik even aan dat het eindelijk nou heel actueel is. Dat jo, Helle, de oorlog in Oekraïne aan. Is dat ik juist de reden dat je hem, ja, dit monument eigenlijk een beetje uitreidje had?
7: Nou, ik heb hem niet. Ik heb die oorlog niet genoemd, maar wel de dreiging natuurlijk. Hè. Ik bedoel, we zitten in een rare, gespannen situatie in West-Europa. Ook in Nederland, ook in Friesland. We hebben te maken met rare droneaanvallen, buitenlandse inmengingen op allerlei terreinen. Het is zeer onrustig in de wereld. En ja, kijk, we hopen dat niet natuurlijk. Maar dit is een levend monument, omdat hier mensen door de levenden herdacht worden. Maar als het de onrust toeneemt en tot gewapende conflicten uitmondt, ja, dan kan er zomaar een steen naast komen natuurlijk. Dat hopen we niet. Maar dan is het monument is er al.
8: Nog even, wat zit er op het monument? Nam, maar van waar, wat voor nam?
7: Dat zijn de namen van mensen uit Korea, Libanon, Afghanistan, Irak. Dus alle buitenlandse missies. En de namen die daarbij horen.
8: Marijn de Jong, je bent de mem van Martijn die op de naar je bedenking zit. Hoe bijzonder is het voor jou dat er nou een extra bedenkplak is?
4: Het is voor mij heel erg van belang. Omdat het nou een plak van erkenning is hier. Er zijn overal in Nederland wel bedenkingen. Ik mooi Martijn. Maar hij is hier in Leeuwarden binnen. En dit is voor mij dus ik een plak wat ik wel hinnen ken. Want hij had net een graf hier in Friesland. De urn zit in Engeland. Dus het is voor mij fantastisch om hier dan ook even naar dat te kennen.
8: Een extra bedenkplak, is het dan niet een plak dat je vaak opziet jezelf?
4: Wel zeker, dat ken ik dan. Ja, ik kom hier regelmatig. En, dus het is zo mooi dat ik even je langs fietsen ken. En even bij hem bij ze ken. Even Sjenk ken. Even dag zezen. Ja, dat is belangrijk.
8: Ja, Joost van Dij, misschien ik wel emotioneel dat je vertelde mij dat is ik Sisterdij. Hoe heet dan dat leven naar Sandai?
4: Heel Ori en ik altijd weer. Augustus is een hele slechte maand voor mij, omdat ik wist dat in augustus dit er ons hier te komen. Maar dit hier voel ik dus de extra spanning. Ik ben weer heel erg nerveus. Hoe dit rennen zo en wij zijn dus kwartlien onjekken om dat we de jaren kregen dat dit monument dus hier van hun onthuld worden zal. Dus ik ben gespannen, ja.
8: En nu krijg naar de plechtigheid. Valt het dan een les van je scouters? Of is het juist nou extra bijzonder?
4: Het is extra bijzonder, hè, wat ik zei, omdat het hier in Ljouwt is. En ik vond het heel erg bijzonder dat na de onthulling dat de vlag mij oorhandig is. En dat is een eerbetoon voor de nabestaanden die de vlag daarin krijgen.
1: De media van de Moor.
0: Fijke het Nijs Utorenmedia.
5: Ja, Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst geplaatst. Een rechter in Moskou die veerde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Zuid-Eerst-Europa-correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. En dat wie vanwege haatzaaien. Wat is er aan de hand? Hij helle begin augustus de woede van het Kremlin op zijn hals door een vraag aan de Oekraïnse president Zelensky. Hij vroeg hem van wat kan Europa bijdragen aan het deden van Russen? Daarna corrigeerde hij hemzelf wel. Hij zei, ja, ik doelde op Russische militairen. Dus net Rus niet algemeen, maar Russische militairen.
0: Mm.
5: Nou, dat is in Rusland compleet verkeerd vallen, deze opmerking. En hij zei het nou zelf, Rusland dat burgers vermoord is prima. Maar waag het niet om te vragen wat Europa kan doen om deze slachtingen te stoppen. Vragen hoe je het doden van moordenaars kunt steunen is fascisme. Reageert hij dus weer op dat hij op die list geplaatst is. En de kranten die bloot ik achter hem steen. En ze zijn wel van, die vraag wie misschien net ze heel gelokkig stelt. Maar de Russische zaak tegen hem is een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse parsen en een aanval op de parse vrijheid. Dan het de wethouder Tom de Nooier van Christelijk Verbond Oldebroek, die het wat u te lezen. Die wie met vakantie in de pro-Russische regio Transnistrië. En hij had hem fotograferen laten met een officierspet van het Russische leger en een Kalashnikov in de hand.
0: Oei.
5: En dan ik nog voor vlaggen van het pro-Russische Transnistrië. Hè. En ik nog die van Dynamo, en dat is een sportclub uit Moskou. Dus dan stuurde ik nog een vakantiegenoot naast hem. En dat is Jedder, gemeenteraadskandidaat voor Forum voor Democratie, Marlon U. Die wie in Almere kandidaat. En die is in juni veroordeeld aan een vangenisstraf onder betingst vanwege mishandeling. Dit wie net heel gelukkig vakantieplaatsje. Hij wil ik net reageren. Doet de Volkskrant hem bellen. Hij zei, dit betreft een privéreis. Daarom doe ik daar verder geen mededelingen over. En dit contact is wel, die foto is wel fut, helft van sociale media. Maar ja, wat één keer op internet stier dat bloot zichzelf. Dus ja, dit plaatsje is dan echt nog wel te vinden. Ja, en sinds de orde gemeenteraadsfracties derde, die ben natuurlijk wel ondien. Die zegt, ja, wij vinden dit schokkend. Het is vakantie, het is privé, maar er zijn grenzen. Deze foto heeft een militaristische uitstraling. En ze onderhouden nauwe banden met Rusland. Dus de wethouder, het wat u te lezen.
0: Nou, ze is dat wel.
5: Ja.
0: Goed, Fijker, dank u wel. Aanzien, dan ben we in de platenzaak. Ze hebben hier al nog wat van Dolly Parton verkocht voor de orde dagen. Dat is heel grif. Eerst meer Ronijn muziek van Sam Fender en Olivia Dean.
2: Where is it van?
4: Maar is dit van de radio?
1: Goeiemorgen.
9: Mooi dat je de radio aan hebt.
1: Dit is Omroep Friesland.

0: Sam Fender en Olivia Dean. En die... Twaalfde Olivia Dean, die hier is een concert. En in het voor had ze even wat Dolly Parton muziek draait. Zelfs vanwege het verstaan van Dolly Parton. En dat is eigenlijk weer wat nodig hebben.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Want ik, Friesland zit er op eigen manier stil bij. Onder andere in de platenzaken. En de vraag is dan natuurlijk, wordt er nou eigenlijk extra muziek? Wordt er meer muziek verkocht van Dolly Parton als oors? Dan weet ik net hoeveel er gewoon van verkocht wordt. In een platenzak in Snits, beginnen in alle geval zonder het versterken meer cd's en lp's uit de Twaanbank. De eigenaar, Robert Amsterdam, heet die. Die verneemt dat al vaker baat bij bekend dat hij zijn sterren. En Parton, dat wie nevens hem een grutte namen, maar muziek die het bij meerdere generaties omsloeg.
3: De mensen weten, ik wel, ze is op een feest of dan is het altijd Jolene dat ze draaien. Of van 9 tot 5. Dat zijn altijd feestknallers binnen dat.
4: En doet jou het nice jen? Wat dacht je toen?
3: Een groot verlies. Ja, een groot verlies. Jammer. En het frappante is dat als een grote naam, dus als een bekende artiest overleed, dus dat hier dan dus van Rob de Nijs tot Michael Jackson, nou dus ik, dan shust ik de verkeep in één keer boef omheen, dus de LP's en CD's. En het was toch wel mooie muziek, zo denken ze dus altijd. Dat moet ik toch maar hebben.
4: Ja. En is dat jou dan echt het geval? Want sinds juist wie het bekend maken?
3: Ja, als ik dan shurk van de Moorn dan in de winkel Iepen, dan verkoop je ik via internet. En als juist en in de winkel van, nou correct nog een CD van Dolly Parton. En de LP's en de CD's, dan hele stapels. Ja.
4: Hoe ken het dat ze zo enthousiast ontvangen wordt, dat ze dat mensen haar zo leuk vinden?
3: Toegankelijke muziek. Het is country, het is easy muziek. Het is wat 70s, wat 80s eigenlijk. Voor elk wat wils. Voor alle leeftijden eigenlijk wel. Ja.
4: Wat vind je er zelf van? Heb je zelfs persoonlijk gedachten van haar? Of herinneringen? Om de muziek?
3: Nee, eigenlijk net. Nee. Kom ze in een café of een discotheek, dan draai je dat. Dus dan is het gezellig. Dat is eigenlijk mijn enige persoonlijke ervaring. Maar ik heb thuis helemaal niks van Dolly Parton. Dat net. Maar hij past wel in het rijtje. Kenny Rogers, Willie Nelson en Dolly Parton enzovoort.
4: Je hoort ook al wat van haar verkocht dus?
3: Ja. Wat ik al zei van de cd's en de lp's. Dus en via internet, maar ik hier in de winkel.
4: Hoeveel heb je de lessen van Dolly Parton?
3: Dan een stuk of 30. Dus eigenlijk stiekem alweer standaard altijd heb ik wel 30 lezen. 20, 30, want dat verkeep het altijd. Ja, goede wijn behoeft geen krans.
4: En wat is nou het allermooiste muziekje van haar?
3: Het mooiste muziekje? Ja, dan denk ik toch van 9 tot 5. Ja, dat is toch mijn persoonlijke favoriet dan.
0: Ja, die slaat er altijd om.

0: De Frieske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
2: Minskip, zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou ja, Minskip.
4: Geweldig. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Hey Remo! Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: FM.
2: Een minuut over Jel van Jochenen.
3: Fijke, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. De monumentale pleert Vijverzaten bij Jelsum is vannacht vol slijn oorbaand. De pleert weer in eigendom van de bekende ondernemer en Cambuur-Jelschitter Jan Rietstra, die in 2009 verstoor. De pleert stier soms in vestiaren leeg. De brand in het Rijksmonument uit 1890 begon in de square achter de wenning en vrijde daarna rap uit naar die wenning. Het pan is compleet instwaad. Om de brand te bestrijden waard een soort materieel inzet, zei Sietske Balt van de brandwacht.
5: Ja, grote branden betekent dat er minstens strijden tankautospuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij, het grutwettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van Grutteren Oostzaan Hel, zodat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone-team zetten we in. Bij de drone kunnen we van bovenaf zien hoe de brand zich ontwikkelt en wat we precies inzetten moeten.
4: Het zijn brandmeester is intussen jong. De brandweer gaat er alles om dienen om de monumentale tuin van de pleets te behouden. Om de brandstichting net uit Trudenwut zult de politie onderzoek dwaan. De dik tussen Ljout en Steens waard vanwege de brand afsletten, maar is intussen weer iepen. De Oppenhuizer Wijnsnit gaat van manje 4 oktober af voor ongeveer een jaarje ticht. De wichtige Tagongsdijk wordt volslijn weer inrucht en krijgt onder andere een fietsstritten, meer green en een nieuwe rotonde. Ook de Willem-Lodewijkstritten en de Jousterkade worden aanpakt. Verkeer wordt onder het werk omlaat over de Roenwei. De werkzaamheden moet in april takkelmeer klaar wijzen. In het Rengerspark in Ljouwert is juist een nieuw monument voor omkomen Friese militairen ontbleerd. Het is in Nijteens om alle Friese militairen die het Nijantje 44 omkwam binnen bij een buitenlandse missie. Dat is al een monument, de Derenwacht. Maar dat is die alleenig symbool voor de verstoorde militairen in Nederlands-Indië en Nijguinea tussen Jantje 44 en Jantje 62. Voorzitter Roel Sluiter van de Stichting Indië Monument Friesland hoe dit nieuwe monument.
6: Het is het nieuwe monument, is het monument voor alle Friese militairen die zijn omgekomen bij buitenlandse missies na 1949. Dus met die twee gecombineerde monumenten herdenken wij nu alle Friese militairen die bij buitenlandse missies zijn omgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog.
4: De harde tafels in Stolm van basisschool Oranje-Nassau in Kostertille krijgen een nieuwe bestemming in Oekraïne. In steen van het oude meubilair Futterdwaan wordt het doneerd aan helporganisatie De Friese Rijders. In Oekraïne wordt het meubilair op een nieuwe broek of squallen. De Oranje-Nassau-school had je bewust voor kiezen, zei directeur Matty van Essen.
7: Voor de vakantie hebben wij al ons oude meubilair in dit lokaal neergezet, omdat we in de vakantie het nieuwe meubilair kregen op deze school. En we wilden dit heel graag op een juiste plek brengen. En zo hebben we het hier eerst opgestapeld, bij elkaar gezet om het te kunnen doneren aan de Friese rijders die het naar Oekraïne voor ons gaan brengen.
3: Nou, mooi initiatief toch?
8: Ja, Fijke, dankjewel.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsenie.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Bouw- of metaalproject? Staaldigitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg te doen. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
11: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Friesland van de Moor.
14: Erit Science.
3: Er komt een Corde Giel aan hier in Friesland. Alle reden om eens even te heren bij Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
15: Ja, een hele goeie morgen.
3: Wat hoe liek het dat krijgt?
15: Ja, nou ja, als je het nou naar boppen zegt, dan denk je nou we dat vernedert die Corde Giel. Maar als je goed zegt richting het zuidwesten, dan zul je wat hege bewolking opkomen. En ja, die hege bewolking die je hebt nou bij een zwakke steuring die het boppen het noorden van Frankrijk en het zuiden van Engeland leidt. Nou, daar zit wat tongenbuikers op. Maar hoe noordelijker deze zwakke steuring komt, hoe meer dat het verpieter is. Heel. En bij u zullen het dus echt gaan om wat hege bewolking. Nou, er komen straks wel wat onstabiele stapel.

0: erbij. Want ja, die Cor de Giel, die is zeker al jong, maar die is echt al jong voor de komende nacht. Joert Oedijs, dan hebben we eerst nog het opperin van de temperatuur. 24 rond 28 graden heb ik steen mij help van de zinnen. Jouw als de man, het is al een graad of zondje, een achtje. Maar de luchtvochtigheid neemt ik daar. En dat betekent dus dat we Joert toch wel echt wat brotsige omstandigheden hebben. De wind nou nog eerstelijk zwak ontmatig. Wordt van een beetje wat meer zuidelijk ont zuidwestelijk. Maar neemt dan wel wat meer aarde. Dus zullen voor een beetje een zwakke wind komen te steken. Ja, en maar die hege temperatuur, en die hege luchtvochtigheid, ja, dan viel het toch echt wel behoorlijk neer aan. Nou, de soe van een beetje alles even een hele zwakke of een lokale bui vallen kennen, tongenbui ontsteen kennen, maar dan heb ik het echt door een heel lokaal exemplaar. Het valt net uit te sluiten en dat zit nog heel tijd op datzelfde zwakke steuntje als wat nou richting het zuiden van Nederland scoot. Nee, maar die Cor de Giel, die is al jong voor de tongenbuien werd we vannacht mee te krijgen hebben. Zodat het nou liket zette Cor de Giel van nou in januari vannacht uiteind ont 6 uur morgen hier. En dat geldt benamen voor dat er toch zo'n heel soort rijnwetten vallen kennen in een kwartier. Nou, dus ken wat windpoesters bij zitten, maar nou wordt er dan nog net een heel soort van verwachten. Nou, en de koers wat hagelmijnen onderen komen, maar ik daar wordt net een heel soort van verwachten. Maar het is benamen het rijnwetter wat toch wel een heel soort wijzen kennen lokaal. Ja, en jong, dan hebben we eerst nog te krijgen. Maar ja, een soort stilte voor de storm. Het is heel kalm waar. Er is wel wat hege bewolking. En het viel brotsig om met 21 om 22 graden. Ja, en dan vannacht hebben we dus te krijgen. Maar die buien hier niet.
1: En die buien, die ken ik wel even onhoren, volgens mij, hè?
0: Ja, nou, die buien, die zullen dus in de rin van de nacht dus verder loeken. Dan hebben we morgen hier even, nou ja, dat het even op asem komen kennen. Want ja, het is even droeg. De zinnen litten weer even zien. En we vielen nog heel tijd dat we in die vochtige lucht zitten. Dus dat is een 18 jochentje graden in de maandtijd. Daarbij ziet een zuidwestelijke wind die zwak ontmatig is. Maar dan in het tweede part van de dag, ja, dan zullen we dus vanuit het zuiden wij weer op nieuwe buien opkomen. En die binnen wat pittiger. Dan ben ik wat lokaler. Er zit tong erbij, er zit haag bij. Maar ik moet een beetje dan zo er ik zwieren windpoesters bij zitten kennen. Dus dan binnen het wat pittiger buien lokaal. De temperatuur erbij is van 21 om 23 graden voor de buien uit. En in die buien, ja, dan verzel ze een paar graden leger. Maar ja, morgen het de dag dus eigenlijk twee gezichten.
1: De dagen daarna, hoe liep het dan?
0: Ja, en als je, dan komen we echt in een wikselende rieten. En dat komt omdat er, ja, er wordt vrije baan maken voor de lege drukke bieren die vanuit het westen bij ons kant op komen. We staan nu nog onder invloed van hege drukke bier, maar die leidt heel noordelijk in Scandinavië. En die schoten komende dagen naar het eerste tafut. Ja, en dan is er een heel soort rondte vrij voor de lege drukke bieren die vanuit het westen bij ons kant op komen. Nou, de volg je drink een peer in het weekend. Ik heb ze nu op een stik of twee treien achter elkaar. Maar de meeste gevallen die spiel je hadden wat meer aan in de juntie en in de nacht. Betje, dus dat dan ik de meeste windsteen ken. Windkracht 6, Assan in het kustgebied. Maar dan ik geregeld rijnwetten. Maar ik, Oedijs, liek het net heel nog droeg te bloemen. Er is een afwisseling van wolken en zinnen en een buiken. Op sneus zie je er een zuidwestelijke wind die matig ontkrachtig is. Dus ik behoorlijk onwijzig wijze ken. En dan een temperatuur van 21 graden. Op snijen komt er nog een graad bovenop. Maar hetzelfde waarbeeld, al dat de wien het dan wat rustiger om. Maar op Menje, ja, dan hebben we wetten krijgen, maar tongerbuien vanuit het zuidwesten wij. Een stevige zuidwester, ik dan windkracht 6 Assan in het kustgebied, maar dan temperatuur van zo'n 20 of 21 graden. Dus ja, van morgen al kunnen we eigenlijk zissen van alle dagen wel rijnwetter. De zinnen litten zien en de temperaturen binnen normaal voor de tijd van het dieren. En in de nacht ben ze zomer bij de 14 à 15 graden.
1: Jessica, dank u wel.
2: Hey, een mooie dag verder.

0: Kurt Nielsen en She's So High. De monumentale Pleets Vijverzaten bij Jassem is vannacht volslijn afbaand. De Pleets vier eer eigendom van de bekende ondernemer Jan Rietstra, die tient wat als een jonge verstoor. De Pleets die soms investeren leeg. Wat er van de morgen betiet bad is, vertelt Sietke Balt van de Bronwacht.
1: We staan hier bij Jelsum. Daar hebben we vannacht om een uur of drie alarmeerd voor een brand in een pleets. Het blikt de Vijverzaten te wezen. Dat is een monumentale pleets uit 1890. Ja, bij omkomst hier die al, werd het al een volledig uitslaande brand. En ja, helaas is het hele pand ik verlenen gaan.
2: Ja, je werd alarmeerd en toen weer dan grote brand.
1: Ja, er was eerst alarmeerd naar middelbrand. Maar toen de eerste tankauto spuitje in oorrieden kwam, toen sloegen de vlammen al uit het dak van de skorren. En toen is er meteen opskaald naar Grutte-Braun.
2: Ja, en wat ga je hem allemaal inzetten?
1: Ja, Grutte-Braun, dat betekent dat er minstens drie tankauto spuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij. Het Grutwettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van Grutteren Oostzaan Hel, zodat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone-team zetten we in. Maar de drone kunnen we van bovenaf zien hoe de brand zich ontwikkelt en wat we precies inzetten moeten.
2: Ja, ik zeg dat de dik afgesloten is. Waarom is dat?
1: Ja, de dik tussen Ljouwert en Stiens is ter richten van Jelsum afgesloten. De pleets zit direct onder die dik. En de reek wat vliegvuur, dat gaat over de dik heen. Dus ja, voor de veiligers hebben we die dik nou afgezet. Ja, en hopelijk kan dat op tijd weer open voordat de spits begint. Maar dat moeten we even afwachten.
2: Ja, en hoe is het voor de omgeving? Of hoe is het voor de omjouwing?
1: Ja, nou, gelokkig, dat is een gelok bij een ongeluk, zit de wien gunstig. Dat wil zeggen dat het net richting omlezende wenningen gaat. De reek gaat over de diek heen, richting de vleerbasis die het in Jonker leidt. Nou, die is informeren en die hoort daar rekening mee.
0: Sietske Balt van de Bronwacht, in beteer mijn correspondent Jaring Rismus van de Moorn. En die diek tussen Stiens en Jelout, die is intussen weer open. En het zijn brandmeester is intussen aanjoen voor die bron. Leerlingen van basisschool Oranje Nassau in Koortse Tillendam, die hebben de hon uit de mouwen stutsen voor Oekraïne. De scholen die kregen dit december nijmobulair. En ze kon daarom de oude tafels en stonden aan helporganisatie Friese Rijders. Dat vertelt Matty van Essen, de directeur.
3: Voor de vakantie hebben wij al ons oude meubilair in dit lokaal neergezet, omdat we in de vakantie het nieuwe meubilair kregen op deze school. En we wilden dit heel graag op een juiste plek brengen. En zo hebben we het hier eerst opgestapeld, bij elkaar gezet, om het te kunnen doneren aan de Friese Rijders die het naar Oekraïne voor ons gaan brengen.
4: Ja, je hebt gekozen voor de Friese Rijders. Waarom de Friese Rijders?
3: Nou, omdat de Friese Rijders hebben wij een goede contactlijnen mee. Zij vroegen ook om oud schoolmeubilair, wat ze daar weer kunnen inzetten in Oekraïne. En wij vinden dit dus heel iets moois om kinderen ook te vertellen van jullie tafeltje en jullie stoeltje kunnen we in Oekraïne nog een tweede kans, een tweede leven geven. Want daar zijn kinderen die het nodig hebben.
4: Wat vinden jullie ervan dat dit nu naar Oekraïne gaat?
5: Best wel fijn en leuk en zo.
4: Deze tafels die gaan naar Oekraïne toe, zoals je al zei. Wat vind je daarvan dat de kinderen daar straks ook aan jullie tafels zitten?
5: Heel leuk. Want dan hebben ze ook hele leuke spullen. Dan kunnen ze ook heel goed werken.

0: Level 42 en Running in the Family, wie dat vanzelfs. Kom je tussen nog aardig bruggen binnen door Dolly Parton onder oren. Bestien dus ik een plaat liet een antwoord binnen op Jolene. Of eigenlijk vanuit het orenperspectief.
1: Ja.
0: Dat stuurt, is even zien, waar stuurt dat dus? Tineke die stuurt dat dus. Nee, dat is net die Tietzker. Die stuurt dus dat.
1: Ja.
0: Zet hoi, wist niet dat er een mooi antwoord is op het nummer Jolene van Dolly Parton. Dat heet Diana en is van Cam. Van het perspectief van de vrouw die haar man drie gaat kwijtraakt.
2: Oké.
0: Die mag er even bij, zie ik je nou.
2: Nou, inderdaad.
3: De media van de morgen.
0: Via direct nog covers die instort worden.
2: Ja.
0: Ik heb misschien nog wat van kwijt. En een verhaal over dat mooie gebouw dat vannacht in vlammen opgegaan is.
2: Ja, de Vijverzaten. Een Rijksmonument uit 1890. Ja, we kennen het vooral als de jedere plaats van Jan Rietstra. Die is in 2009 verstoren. Zo'n tijd stiert het leeg. Alleen nog, ja, nou is dus... dan doe ik je toch even de historie in van zo'n Rijksmonument. En dan is een absoluut hoogtepunt is de bezitter van de Sjaar van Perzië in 1959. En doen we de plaats die we in handen van de familie Wassenaar Boltstra. En die is hier internationaal bekend om haar een topkwaliteit fokvee. En dat heeft dus een heel soort meesten landbouwdelegaties, adel. En dus zelfs de Sjaar van Perzië naar Friesland bracht.
0: Nou, Tineke,
2: dus een heel soort historie daarover.
0: Tineke stuurde dat verhaal, dus ik heb jullie leuk op ziek naar een bal af, zei je.
2: Ja, ja. Ja. Nou ja, het Fries Dijkblad sluit hier een beetje op oor trouwens. Minder koeien, meer melk per koe. De melkveestapel is dit jaar landelijk maar 1% aannam. Tegelijk is de melkproductie per koe tanam en zit er nog heel die te volle fosfaat in dom. Melkvee neemt 60% van de uitstoot van stikstof en 53% van de fosfaatuitstoot voor zijn rekening. En dan meldt de Ljouwte Kranten, die meldt nog voorop, honderden Friese werknemers gaan staken. En dat zijn mijnwerkers uit de metaal-, bouw- en wensector. En die lezen op 11 september het werkdeel uw protest in de plan van kabinet Jetten om de sociale zekerheid te versoberen.
0: Arjen Overmaat, wat zit er daar niet nodig voor?
4: Nou, het Spierballenfestival.
0: Het Spierballenfestival?
4: Ja, dat is in Wezen. Er komen al je sterke meisjes. En dan kiest ik maar die vreunenploeg sterke wijzen. Ja, het is nog wat ingewikkeld, maar het Spierballenfestival, dat vonden wij een nieuwsgierige titel. Ik maar even jaren wat dat nou is.
2: Arjen, laat zien spierballen dan zien jaren. Dus,
0: ik schrik ervan.
4: Ja. Ja. En ik kijk sterke, noffelijke muziek bij de koffie.
0: Nou,
4: ja, komt echt goed.
0: Ik zou zeggen, Autoradio, vooral nog voor nodig voor. Morgen dan ben wij er weer, Friesland van de Moorn. Ik wens jullie voor Joet een hele lof gedij.
3: Krijg je allemaal in de mail?
5: Hij is vergees en hij is super actueel.
6: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
8: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
5: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
13: Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited apps.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD, CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen, slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

allerlekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Voor Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD, CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie, en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen, slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Muziek met Erik. Met Erik Klumper.

Een hele goede morgen en welkom weer bij Muziek met Erik. Tot 12 uur neem ik je mee door een reis van 50 jaar popmuziek. Of nog veel langer. Begon met Billy Joe Spears en Blanket on the Ground.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Thomas, Hey, Want You Play. En dat was eventjes een aardige natuurlijk, hè. Oké, we gaan door met Bill Anderson. Dit is de Po Fox.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

0: meisjes met rode haren. Arne Jansen, een van zijn zomerhits.
1: I've got a tiger by the tail, it's plain to see.
0: Is Buck Owens.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september... omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt nu juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria tropica, de gevaarlijkste vorm van deze ziekte. In totaal raakten 6 mannelijke luchthavenmedewerkers besmet via mug uit een malariagebied die per vliegtuig binnenkwam. De overige 4 besmette personen herstelden succesvol na behandeling. Het risico voor de Frankfurters is verwaarloosbaar. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september. Tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD en CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

Billy Joel. Nou, dan gaan we maar weer verder, denk ik zo hier. Hier is Connie Francis, Bye Bye Love.

0: Wiebe van Dijk en de H10, jawel. De kleinschijf van deze week. Oké, en Danny Vera gaan we draaien. En wat zing je?
1: Het is Rollercoaster.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

En de Kings waren dat even. Thank you for the day. Jawel. En daarmee zijn we alweer aan het einde van Muziek met Erik op deze donderdag. Morgen zijn we er weer vanaf 1 uur. Ik wens je voor nu nog

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op twee plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer: in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: De droogte van deze week had zijn sporen nijlitten. BM dit betiert haar blijden loslitten. Gele plakken in het gas. Het is een beeld dat we heel vaak in sensibelen als we er niet aan doggen. En de gemeente Leeuwen, die is er al met wanden. Dus het waar met Jitske en de eerste rubriek. Die is uit van Nick Kershaw.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
8: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
7: Kom naar EasyZet in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
9: Want in mei oktober bloeit Pluktuin de Waan. Kom naar Twiesmerheide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en oorbloemen. Zoek voor meer info op pluktuindewaan.nl.
10: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Oudebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerk met cremen, theater en muziek. En ook voor de benen is er genoegte van. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Oudebongen.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
12: Noe in Friesland.
13: Jacob Stelwagen.

0: Nick Kershaw, wie dat mij The Riddle.
1: Van Tol woont hier in Oren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met editie van Tongsdie, 27 augustus. De droogte van deze week had zijn sporen neerlitten. Gem die betiert haar bladen loslitten. Giele plak in het gas. En Ljouwert beschikt het green tattooen op zulke situaties in de toekomst. En de gemeente Zuid-West-Friesland die heeft al een hier een proef met kabelgoten. Om vast te komen dat mensen mijn elektrische auto maar geen oplaadpunt losse snoeren over de stoepenlijzen. Nou eerst het waarbedocht in het kwad. Jessica Wiepenga, een goeie meetje.
3: Een goeie meetje. Nou, de zin is kind nou aardig door de hege wolken heen. En je biest het nou opwarmen naar een gratis 22. De wien is nog eerstelijk en wordt letter op de dij meer westelijk. En zakert in trogsneed aan. Van de midden in juni dan is het op de meeste plakken droog. Maar vannacht dan komen zwieren tongenbuien en kinderen soortwetter in kwartetiert vallen. Morgen is er eerst droog, maar zinnen. Matig ontvrij krachtig zuidwestenwien en maximaal 21 graden. Maar in de midden volg je op een naaitong. Mogelijk maar hagel en zwieren wie zitten.
1: Oort in oren.
2: Noe Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De droogte van deze week had zijn sporen neerlitten. Bem, dit betiert haar bladen loslitten, giele plakken in het gas. Het is een beeld dat wil dit vaker zien zullen, als we er niet ontdoggen. In de toekomst komen er nog maar meer warme en droge periodes. De gemeente Ljouwert beschikt het green in de stad dat op dat terrein en oort te passen. Verslaggever Amber Otter hier praat met Nico Kelderhuis. Hij is beheerder green bij de gemeente.
5: We staan hier in het midden van de stad Ljouwert, tussen het green, want er is hier een soort lidspaakje online. Werd ik op een soort plakken zug dat er best wel volle bledjes van de beermal binnen en dat het wat dor is dat net hier zo. Waarom is dat zo?
6: Ja, we staan hier eigenlijk op een hele grote Rijntonne. Dus het park is over Twaardelien online en hieronder zit eigenlijk een waterreservoir waar ongeveer 120 tot 180.000 liter Rijnwetter kunnen weer opslaan. Dus van alle kalken hieromheen, of het Rijn, gaat het ook weer onder deze Bjemmerweide eigenlijk en wordt het opslaan voor droegere perioden. Dus toen het nou de oude aan de week niet zo droeg weer, ja, kon die Bjem nog steeds drinken uit het Rijnwetter wat jij er wie valt in het dier.
5: En Jim had dat dien als starriering eigenlijk op de takkomst. Is dit het jinnigste plak waar dit zo is?
6: Nee, we gaan eigenlijk in de hele gemeente jou het vergrienen. Want was just, het klimaat gaat eigenlijk in best tempo veroordeeld. En vooral in bebouwd gebied. Hè, dus net als in Ljouwert, maar ik in Steens en Grauw bijvoorbeeld. Dus ja, terug de bebouwing en de schinnige omjouwing. Dus dat het steeds extremer wordt in steden. Dus wij moeten eigenlijk bjemsoorten en grien uitzieken. Die goed zijn die veroordeelde omstandigheden kennen. Dus het is soms wel eens wat te droeg. Maar het is soms ik wel eens wat te weird. Ja, en wat we dan doen, we zuchten gewoon naar bjemsoorten die echt de schin kennen. En die helpen mij optimaal te koelen. Maar ik zie niet droogte en weird omstandigheden kennen. Ja, en het lauwst wisten we dat er nog wat oude, maar wat onderbeplantingen rond. Dus mijn strukken en mijn planten erbij, zodat we eigenlijk een beetje een combinatie kennen, meidje. Maar dat slag er net overal vanwege de rond.
5: Ja, maar binnen dan ik bepaalde soorten die wij kennen uit de stad, die in kwatten het verrooiende klimaat en meer droogte nooit meer weer omkomen?
6: Ja, een beukenbeer bijvoorbeeld, een reerde beuken bijvoorbeeld. Ja, die ben echt heel erg stressgevoelig. En de sociënt dat de beuken de komende jaren echt wel geen ouw nemen. Want die horen net zo van die verorderde omstandigheden. Dus dat is echt wel een heel bekend voorbeeld in Friesland.
5: We staan hier nu bij het wetter. Hier achter jou een hele riege om bjemmen die het net zo goed ontap binnen. Wat is hier gebeurd?
6: Ja, deze bjem die ben ongeveer van jochtje 80. En die steen, de groeiplak is eigenlijk op. Dus die is te liet worden. Ze hebben last van wat zuurstoftekort en vertichting. Dus ja, deze bjem is juist eigenlijk die aan het oudstjeren ben op het moment.
5: En hoeveel plakken in de stad dit soort bjemmen steen?
6: Eigenlijk hebben we ongeveer, ik denk 5300 bjem zo'n beetje. Die slecht tot zeer slecht binnen. Dus die groeien net zo goed en daar geven we wat aan om te zorgen voor NIBM en goede groeiplakken.
5: We zijn nu een stukje verderop bij de Widdemediek. Hier achter een hele grote beer, maar hij is echt wel heug, grut, soort bladen erom. Wat is dit voor beer?
6: Dit is een plataan. Deze plataan die stiert hier af van ongeveer een jochtje 100. En dit is eigenlijk hoe de BM met lauw sugger is. Hoe grutter, hoe gezonder de BM, hoe meer hij doet voor afkoeling, fijn stof uit de lucht, helje en gezondheid en biodiversiteit.
5: Nou zit er omheen een perkje en dat zit er een stukje minder uit.
6: Ja, de zusje hier een perkje. Deze BM die had het in 2018 is ik heel erg droeg geweest. Het had heel erg moeilijk gehad. En in die tijd, wie er ook een bestrating, dat onder de stam eigenlijk aan tafel van de BM. Ja, wat we toen doen hebben is die bestrating vertel je. We hebben maar soort speciale lansen hebben wat voeding in de groen gebracht. En we hebben die bestrating, vertel en beplanting ombracht om te zorgen dat eigenlijk een beetje de natuurlijke circle of life, om het zo maar eens te zetten, couverse, en dat ze organische stof in de groen kregen en dat soort dingen. En de BM is er hartstikke van opknap, maar de just nog maar die droeg inderdaad dat het plantvakje wel verdord is, maar wij verwachten dat dat hier wel goed weer omkomt. Dus dek en deze was Jen.
5: Nou is dit dus een heel mooi voorbeeld van hoe het wolk in. Zullen jullie hem dit op meer plakken ik dat passen, zo'n perkje eromheen bouwen?
6: Ja, dus wij hebben wel in beeld. Wij zeggen elke BM in de hele gemeente minstens één keer per traaien hier. Dus wij weten welke BM een beetje achtergroeien qua groei. Wij weten ook welke BM eigenlijk een beetje in zinloze verhudding, nemen we dat dan steen. Dus wij kennen die BM zich een beetje oppimpen door die verhudding voor te helpen en green er onderhand te brengen. En misschien nog wat orenmaatregels. Ja, dan komt die BM volle beter weer vooruit.
0: Een bijdrage weer dat van verslaghouder Amber Otter.
2: Noi Friesland,
1: Media Oersjoch.
0: Fijke Wouda, goeiemiddag.
7: Ja, goeiemiddag.
0: Wat kan zin in de media?
7: Nou, het Pieter Seeman Lyceum in Zierikzee die beziekt het spijblien te gaan door de onwijzigers van leerlingen te belenen. Dus gewoon gedrag wordt beleend. Ze hebben voor alles uit de kast. Tractages, snipperdagen en zelfs een kans op een dij naar het pretpark. Ja, gewoon dus als het naar school geest. Hè? Wat goed
0: gewoon,
7: voor die is, voor die ontwikkeling.
0: Als volgens, dat was beleend.
7: Dat was beleend. Dus, maar ze zorgen daar dus dat het versom taneemt. Het past bij een landelijke trend. Soms gaan ouders gulzig met onderwijstijd om, zei de directeur. En wanneer een leerling bij geliefd 12 lesuren op een dij heeft, dan wordt hij nog wel eens oorslijn. Maar diezelfde directeur die was al getik. Als je eenmaal begint met gemakkelijk zijn, dan gaat het steeds verder. Leerlingen die 95% van de tijd onwijzig binnen, die krijgen wat lekkers. En ik mij de opmerking dat het fantastisch is dat ze er zo vaak binnen.
0: Nou mooi.
7: Jacob, ik vind het fantastisch dat ze er ik bij best.
0: Ja, ik vind het fantastisch. Dat is een tote best.
7: Ja, daarom.
0: Nou, is dadelijk een snoepje.
7: Ja, doof. Trouwens, als het worstpijbelst, dan was het nog heel die wol bestraft, hè? Dit we dat even helder, hè? Maar goed. Maar dus kerst ik snipperdagen winnen. Die kerst dan inzetten om onder squaltiet een pretpark te bezieken. Want er is ik een verlating dat ze naar een pretpark kerst. Nou, dan ga ik even naar Spanje. Want een crimineel die al vier keer mijn succes uit een veensnis wist te ontsnappen, is in Spanje Tien de Lamperon. Hij heeft vervalse identiteitspapieren bij hem. Maar de politie die herkende hem om zijn opvallende tatoeages en een litteken op zijn wang. De man is in Albanië binnen en hij is bekend komen te staan als meester ontsnapper. Hij wist hem vier keer uit verskate Europese veensnissen te bevrijen.
0: Dat is knap.
7: Dat is heel knap. Drie keer in Italië, één keer in België. Hij had een paar keer had hij lekkens broekt om, dat is een beetje de klassieke manier om te ontsnappen. Maar hij had ik een keer een menselijke piramide, die we farmen terug oren detineren, kon hij oer de boetenmoorden klimmen.
0: Creatieve man.
7: Het is een hele creatieve man. Het dan wel een sprong van 6 meter hecht te maken. En dus die een vlechtauto stier kleden. En toen wist hij dus weer te ontkomen. De vierde keer, eind 2024, wie dat, toen hier er een file als zeggen, lekkens en bezemstallen hier die om fut te komen. Dus hij is wel creatief inderdaad. Nou, hij zit nu op een hele sfeerveilige feestnis. Dus lid voor een hoopje. De meiwerkers die ben al waskogen voor zijn profiel. inspecteur van de politie het dat zijn. Dus Lutwe, hoop je dat hij nou ver zit in bloot. Nou, hier net van, ik bedoel, hier onder horen moord op zijn gewissen. Dus deze man had wel van streten helen worden.
0: Ja.
7: Wat ik van streten helen is, er is een Amerikaan die mij een guillotine in de laadbak van zijn pick-up truck tegen het Amerikaanse Hege Gerioshof Sean weer. Hij hier heeft geparkeerd naast dat gebouw in een steegje. Dus die ik nog illegaal geparkeerd. En de politie is ging erop al en die zeggen, hier is een guillotine in de laadbak steen. De man die zei van, ik ben net van doel om meestal echt wat om te dwaan, maar ik ben wel heel bot de Democraten en de Republikeinen, hoe die nou regeren. En ik heb er een hekel om president Donald Trump.
0: En dus, dat meldt je mij in guillotine?
7: Dat meldt je, een symbool van afkeuring is dat, Jacob.
0: Oh.
7: Ja, dus.
0: Ik vind het vrij dreigend in het oorkomen.
7: Ja, dat komt net helemaal lekker, hè. Nou, dan is de gemeente Veren, die zullen ze even kritisch zien uit aantal ontheffingen voor voertuigen die op het strand meien. Ze hebben 30 kilometer om strand en ze hebben 150 vergunningen uitsteen. Deze wethouder, ik wil een beetje van schrokken. Van, hé, dat ben wel een heel soort. En er gebeurt ik wel eens ongelokken. Die liggen lekker op straat. Ja, dan komt er iets een trekker omrijden of zo. En dat is even goed onderzocht. En ja, die wethouder die zei ik heb best bewondering voor de ondernemers. Maar sommige supermarkten bezorgen nu bijvoorbeeld op het strand. Nou, je kunt je afvragen of dat wenselijk is.
0: Nou ja, het antwoord zit eigenlijk al in de vraag.
7: In de vraag. Dus dat is even kritisch naar Shin. Een van die mensen die daar dus mijn trekker ontwerp is. Want ze moet ik die strandhuisjes opbouwen en weer afbrekken. En er ben van die sliephuisjes. Er is een bagage changed en alles. Nou, een van die mensen die dus wel gauw is met zijn trekker op het strand riet. Die had ik wel een tip. Blijf uit de buurt en kijk naar de sporen van de trekker. Ga daar niet in liggen met een handdoekje bijvoorbeeld.
0: Nee.
7: Zoek net wel.
0: Nee. Nou. Dat is een vrij logisch, maar toch wel weer een volle tip, denk ik.
7: Dacht ik.
0: Oké. Okay. Fijke Wouda, dank u wel.
7: Gradien.
0: Het is nou Santje minuten over 12. De gemeente Zuidwest-Friesland die in het ordineert een proef met kabelgoten. Om vart te komen dat meestal mijn elektrische auto maar geen oplaadpunten losse snoeren over de stoepen lezen. Weer het Nederlandse muziek van Juanes.
8: Omroep Friesland.
9: De hast van die radiostuurders.
10: Och, herkes, och, misschien.
9: Die zissen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
10: Dat is al die commerciële ingesteld. Die zissen dat ze de grootste prijzen dealen. Ja, dingen. En dat wordt druk. Maar dat was meer.
11: Zonder meer?
10: Dat was wat oors.
11: Je bent een beetje op een uitgebloven van alle naadjes, of net?
9: En dan zit goed bij Omroep Friesland.
10: Ach, te mooi, man.
9: De beste muziek.
10: Ik weet ervan. Maar ik het lijst ernaast.
11: U gebruikt en biedt goede informatie.
10: Omroep Friesland.

0: difunto.
1: Juanes en La Camisa Negra. In heel iets meer gemeenten is het een probleem dat mensen wel een elektrische auto hebben, maar die net opladen kennen op Big League's eigen oprit of een officieel oplaadpunt. En daardoor komt het heel iets vaker voor dat kabels los over de stoepen lezen. Om derde einde om te meiden, die de gemeente Zuidwest-Friesland het oorlog hier een proef met kabelgoten. Dat binnen stoeptegels dat een uitspanning in maken is, dat die oplaadkabel dan indrukt worden kennen, zodat er in de stoepen leidt in steen van de roerhinnen. Wethouder Henk de Boer van Zuidwest-Friesland.
2: Sjurs, dat hield dit meer meisken een elektrische auto krijgen. En dan hebben we de mogelijkheid om een, om laadstations te plaatsen. Maar een heel soort meisken herstelt ik, verlet van een laadstation thuis. Ja, en dan is er een, komt er een kabel bij. En dan hebben ze net altijd parkeerplak bij het huis. Dus we komen een heel soort situaties in dat men voor huis parkeert, naast huis parkeert. En dat er dan, ja, dan moet de kabel ergens liggen. En dan willen we graag een veilige oplossing van bieden als gemeente.
3: Want waarom is dat onveilig? Kabels over de stoep?
2: Ja, kabels over de stoep heen. Ze liggen nooit mooi plat over de stoep. Ze liggen altijd maar wat krullen. Ja, en meestal kennen roestrukkeli. En dat is voor iedereen vervelend.
3: Gebeurt dat eigenlijk wel?
2: Nou, het is net zo dat wij daar nou wekelijks melding van krijgen, maar het zal zonder twijfel gebeuren.
3: Nou, en daarom hebben we dus deze proef die in. Wat had de proef krijgt die?
2: Nou, de proef is dat wij we zijn begonnen met 5, maar uiteindelijk ben het een stuk als 8 plakken west. We hebben dus kabelgoten deadline hè, en op fysiek van een 8-tal inwoners. En we hebben nou schoen hè, we rennen zij zijn aan. Mooi het laden van hun auto en nou kleren. En daar willen we ervaring mee opdwaan. Ik mooi het gemak, vooral ik mooi hè, als er toe struikelgevaar heeft. Nou ja, hoe speelt dat dan? En nou kleren, dat is een ier, dat rent ongeveer, dat heeft ongeveer een ier roen. En nou sissen we, nou keer sissen van dat we eigenlijk je mooi een veilige oplossing hè, waarbij we tanken we een heel soort mensen helpen en ik werd een extra stukje veiligheid verzwaren hier op streten.
3: Dus de resultaten zien er goed uit?
2: Ja, de resultaten zien er goed uit. We hebben eigenlijk geen opmerkings. Er is volgens mij één van de 8 die een lids bezwier hier, maar het hier meer te krijgen, maar dat er wel eens een oorzien auto op het plak stier, waar zij dan graag laden wonen. He, want dat is natuurlijk wel het punt. Door kerst net claimen dat het plak voor die huis, dat voor die auto bestemd is. Dus ja, daar ken ik wel eens een oren auto steen. Maar dat weer en ik het enige wat wij vanuit de proeven die wij dienen hebben, waarom kregen hè.
3: Ja, want als je Derek zorg om je stip het ambitie om, ben je net bang dat mensen kunnen al massaal hun plakje claimen?
2: Dat zou dan misschien ook al gebeuren. Meesken die hebben nog natuurlijk ook al een plak waar ze vaak hun auto deel zetten. Ja, ik denk ik dat. Daar moet je dan ik op praten. Moet je eventjes met elkaar in contact wezen. En ja, het kan gewoon gebeuren dat er hun auto deel zetten. Ja, dat is dan spietig. Dan kan je hem even net opladen. Je hoeft overigens een auto ik net altijd te laden natuurlijk. Hè? Dus op het moment dat een auto opladen moest, was natuurlijk graag dat plak vrij hebben. Maar hij hoeft in principe net elke dag onder de stroom te staan.
3: En hoe gaat het nog verder? Als mensen zeggen van nou, ik zou zo'n tegengoord wel zitten. Kunnen ze dan iets aan?
2: Nou ja, ze kennen hun opjaan. Op de website bij de gemeente. En met ze even oorjaan, werd ze ween je. Er zitten wel kosten in oor. Het is denk ik wel belangrijk om dat ik eventjes te benemen. Wij lezen die kabelgoed tegels del voor €50 per tegel. Dus ze moet even op een stoepje zien hoeveel tegels dat binnen. En dan eenmalig komt er nog €25 bij. En die tegels die lezen wij als gemeente Del. Die bloeien ik. We bloeien ik eigenaar van de tegels. Dus die ben net van de inwenders. Maar clear, omdat we daar dan verantwoordelijk voor binnen, zorgen we er ook voor dat ze daar op een goede manier lezen bloeien. Ik naar de toekomst sta. He, maar de inwender maat hem zelfs skeen horen. He, want dan ken ik wel wat zo'n in die tussen die rouwen kinderen komen. Ja, dan maat de inwender zelfs verzwaar je. Maar clear, dat komt vast goed.
4: Oort in oren. Nooit Friesland.

0: The Beatles en Eleanor Rigby. Het is haast Halloween, dadelijk het regionale nieuws in het kwart met Erik Erma hier in Noord-Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is nou Jalwin. Het regionale nieuws van dit moment, mij, Erik en Emma. Een goeiemiddag.
8: Ja, goeiemiddag. De politie in Snits ziet het zorgen van een mishandeling op stadion 12 augustus op de Gosse Pjaal in de stad. Een fietser werd er om 1 uur 's nachts mishandeld door een oorman. De politie is dwaande maar onderziek, het meerdere personen jet en flyers verspraat om nog meer duidelijkheid te krijgen over die mishandeling. Doch de politie nou een oproep om zorgen of meestal met camerabeelden om haar te melden. In de jouwer en omkrieken komt Juste Jong geen of haast geen wetter uit de kraan. De steuring heeft nevens wetleringbedrijf Vitens te krijgen, maar een leringbrek. Vitens heeft de monteurs op een paard stuurt, maar het kan wel ontjoen saais hoe het wordt voor dat de steuring verholpen is. Om die tijd komt er dus geen of haast geen of zelfs bruinwetter uit de kraan. Op een jouwer en in de omjouwing daarvan. De gemeente Ljouwert is erop dwanen maar het onpassen van het green in de stad. In de takkomst krijgen we namelijk hield dit vaker warme en droge periodes. De gemeente wil voorkomen dat BM te betiet haar bladen verliezen en alle greene perkjes verorie in brune perkjes.
9: We moeten eigenlijk BM-soorten en green uitzieken die goed zijn die verorende omstandigheden kennen. Dus het is soms wel wat te droeg, maar het is soms ook wel eens wat te wit. Ja, en wat we dan doen, we zorgen gewoon dat BM-soorten die echt de zin kennen en die helpen mij optimaal te koelen, maar ik zie die droogte en witte omstandigheden kennen. Ja, en het lauwst wisselen we dat er nog wat oude, maar wat onderbeplantingen eronder. Dus mijn strukken en mijn planten erbij, zodat we eigenlijk een beetje een combinatie kennen, meidje. Maar dat slag er net overal vanwege de rond.
8: Ja, dat krijg je in heel veel meer gemeenten. Is het een probleem dat mensen willen een elektrische auto hebben, maar die net opladen kennen op bijgelijks de eigen oprit of een officieel oplaadpunt. Daardoor komt het heel veel vaker voor dat kabels los oer de stoepen lezen van het hoes naar de auto. En om daar een einde te maken, die de gemeente Zuidwest-Friesland het houden hier een proef met kabelgoten. Daar hoort wethouder Henk de Boer.
10: Ja, kabels oer de stoep heen. Ze lezen nooit mooi plat oer de stoep. Ze lezen altijd maar wat krullen. Ja, en meestal kennen hoe strukkelen. En dat is voor iedereen vervelend.
11: Gebeurt dat eigenlijk wel?
10: Nou, het is net zo dat wij daar nou wekelijks melding van krijgen. Maar het zal zonder twijfel gebeuren.
8: Zij wethouder Henk de Boer dus van de gemeente Zuidwest-Friesland. En ons Xavier Jacob het kwarte regionale nijs.
7: Oké, Erik Herma.

0: ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. Balt.nl.
1: Personeel tekort? Zet met langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
2: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Noi Friesland.
4: Jacob Stelwagen.

0: Omroep Friesland. De beelden van de natuurramp in Nepal gaan de vraag door. Enorme modderstream vernietigen alles en els neer. We bellen aan bij Sonja Rusticus. Ze komt verjaard en wennet in Nepal. Hoe is het waar bedocht? Tjitske Huberga, een goeiemiddje.
1: Goeiemiddje.
0: Ja, we hebben al je meesten al cordial en zoek zo wat. Maar het noodhuis is nog hartstikke vreunlijk.
1: Ja, het is zeker nog vreunlijk en het warmt ik lekker op. De temperaturen op dit stuit. Vlieland 21,3. Kwaim het hart 22 graden. En de waarnemster zei ik, het is nou nog net broeierig. Nee, dat klopt, want het warmtefront moet nog oer uus heen komen. Nou, dat ieder hart kan ik vertellen. Nou, dan wordt 22,8. Isbrecht om dan 22,4. Laaksum zit al op 23,2. En in Siegerswater is ik dik 22 graden. Nou ja, wat ik zie is dat warmtefront, dat is dus nou onderwijs. En dat kennen we zien op de radar toch een perlitse buikers bopper de IJsselmaar nou. En ik verwacht ze dat die het westelijke pad van de provincie nog wel aandagen. Dus daar zou de komende oeren even een dripke Rijnwetter vallen kennen. Dat zou ik nog wel wat verder uitgroeien kennen. Daar een bui. Een klaptonger is erbij trouwens. Ik nog net heel veel uitsletten. Maar verder op de meeste plekken verwacht ik dat het van een beetje droeg bloed. En mij helpt van die zinnen en die vochtige lucht die dus achter die buikers aankomt, ja, dan warmt het broeierig warm op. En verwacht ik een maximumtemperatuur van 28 graden nog van een beetje. Dus het warmt nog wel wat meer op. Nou, de wind komt ik nog heel uit het eerste, maar die wordt al wat meer zuid-eerstelijk, zeg ik in het zuiden van het land. Maar die komt uiteindelijk aan het einde van een beetje uit in het zuidwesten en het westen. Dus er komt nog wel een windsprongje. Nou, en verder van een beetje ik nog aardig de zinnen erbij. Jong hebben we nog kalm waar, maar ik zie het wel, het is een beetje stilte voor de storm. Want jong hebben we nog een gratis 24 en is het ik nog vrij warm. Brotsig ik. Maar in de jong tiert, of letter in de jong. En dan heb ik eigenlijk sinds het begin van de nacht verwacht ik vanuit het zuiden wij dus die eerste tongerbuien. En die ontsteen ik buizien omkrieten, maar die kom ik vanuit het zuiden wij opzetten. Dus het is echt, nou, van nou verwacht ik roen oerst zien. Toch wel al de radar wat in de gaten houden, had je dan nog op een paard binnen. Dus ja, het zo wat jij er komen kennen, met ken ik letter komen. Want ze ontsteen, maar ze komen ik mijn biolintje vanuit het zuiden wij opzetten.
0: Ja, en is dat morgen stilte na de storm of geven we nog even terug?
1: Tijdelijk even. Ja, morgen hier, dan hebben we nog even stilte na de storm. Het is wel zo dat er dan al wel een matig, want vrij krachtige zuidwestelijke wind stiert. Daar hebben we eigenlijk even op de meeste plakken dat het droeg is, maar wat zinneskien waar. En de temperatuur die dan alweer oprint, nou krijgt onder de 20 graden. Maar het tweede part van de dijk, dan zullen we toch vanuit het westen en zuidwesten toch weer naar je buien opkomen. En die ken ik weer ontsteen, maar die ken ik mijn lintje mij naar het noorden toe. En ik daar hield dan weer koorde giel voor. Voor tonger, hagel en ik dan zwieren wienpoesters. En de temperatuur maximaal zo'n 21, misschien nog 22 graden.
0: En dan het weekend en eventueel de dijk erbij. Je had het een mooie wat del?
1: Nee, absoluut net. Nee. Het is zo dat eigenlijk van nou morgen joen en morgen de nacht, dat we dan eigenlijk wel stellen kennen dat er een behoorlijke westelijke streming op gang komt. En dat wil zeggen dat we dan alle dagen wel een steuring voorbij loekt of een leeg drukke bier dat krijgt even wat westelijk bij ons deel loekt. Betekent dus dat we verskate steuringen krijgen, buien, maar tussen terug. Ik wil droeger rietjes, maar wat zin is geen waar. Maar de wien ken ik eens even behoorlijk onhellen. Wien krijgt size en zo. Verwacht ik ook wel een peker in het weekend in het westelijk kustgebied. Nou, de maximumtemperatuur erbij, 21, misschien nog 22 graden op snijn. Maar op mei, dan krijg ik alweer wat tonger verwacht je bij de buien. En dan ik zo'n 20 of 21 graden. Dan ik een stevige wien

0: uit het Zuidwesten, waar je dus ja, het waarbeeld verorert toch wel echt. Er komen behoorlijk wat millimeters bij. Omdat ik wil zeggen, het giert hier om buien. Dus het kan me zo wezen dat er een heel groot verschil in millimeters is. Want de silik gewoon plakken wezen. We hebben misschien maar één of twee buiken zo door de hinder loeken. Wielst 10 kilometer verderop misschien wel 40 millimeter valt.
1: Ja, nou, stabiel, onstabiel zal ik maar zeggen. Ja, maar even zoeken naar hoe te simmer voor doen is. Dat is vrij stabiel, droog, warm.
0: Ja.
1: Ik liet vanmorgen al verhalen over een recordwarme simmer.
0: Ja.
1: Maar dat is landelijk. Hoe zit dat in Friesland?
0: Nou, in Friesland is het eigenlijk, ik zou de trogsneetemperatuur die stier op zandje komen 9 graden voor de simmerieten. En dat record, dat is ik al vrij oud, komt uit 2003. Maar intussen ken ik zeggen dat we op 18,2 zitten. Dus dat record dus verbrutsen is. En dat de trogsneetemperatuur eer nog net zo heeg west het als dat het deze simmer west het. En het maximum temperatuur big least, of de trogsneet maximum temperatuur had ik jij net zo heeg geweest, dat zie ik op haast 23 graden. Dus het is ik voor Frieske begrippen wel een record. Hege simmer, warme simmer moet ik zeggen. Maar qua tropische dagen en simmerske dagen valt de buurt wel wat daar.
1: Ja, want onderlijk wordt het spullen nog 26, maar dat is weinig heli.
0: Nee, wij komen op vleenbasis Ljouwert, moet ik wel even bij zeggen, nou op 8 tropische dagen. Maar dat is heel lokaal in het Zuid-Eerst wel wat meer wijzen, verwacht ik.
1: Dank je wel. En voor nou een offerke middie.
0: Ja, hetzelfde. Dank je wel.

de stinky fly, een fijne shoe eraan. Maar er moet wat gebeuren, voor het zover is. Klauwen en schrijven die geen kattenpees, maar in het lijf.

0: Muziek van het beeld van de Feetwarmers, dat wie rode star. Het is 16 minuten. Vrienden, we binden rond hier in orde, mij nou in Friesland. De beelden van de natuurramp in Nepal gaan de vrouw te horen. Enorme modderstream vernietigen alles in Elsen hier. Het derde half stier het wedstrijd op 273 en er worden 2 Nederlanders vermist. Sonja Rusticus komt van Ljouwert en Dennet in Nepal. Ze werd in het rampgebied. Dat leidt op meer dan zo'n 100 kilometer. Ik heb haar nou onder telefoon. Sonja, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, hoe kwam het nijs van deze ramp bij jou?
1: Ja, nou, ten eerste, hè, ik woon 730 kilometer van dit rampgebied vandaan, in het verre westen van Nepal. En ik was aan het werk eigenlijk en ik hoorde iets over een overstroming. En daar schrik ik dan niet meteen van, want dit is het seizoen in Nepal dat er veel regen valt en rivieren overstromen. En dat er ja, wel eens vaker mensen helaas vermist raken door een rivieroverstroming. Dus ik besteedde er eerst niet zoveel aandacht aan. Ja, en toen kwam het natuurlijk toch via de social media en de mensen tot mij. Ja, en toen schrok ik natuurlijk enorm.
0: Ja, want toen begon Freun uit Nederland te appen, gaat alles wel goed. En ja, ook die grote gek wel in de gaten, hier is wat meer dan de hand.
1: Klopt, toen realiseerde ik mij van laat ik even het nieuws van Nepal tot mij nemen. En ja, dan denk je eerst nog van nou goed, dat zal toch nog wel meevallen. Maar ja, gedurende de middag vorderde en het nieuws kwam binnen. Ja, toen realiseerden wij dat dit echt een hele grote ramp is.
0: Ja, er binnen vaker gebeurt een ramp in Nepal. Ken je eens dat de meesten er wel een beetje onwend binnen?
1: Nou, dit went natuurlijk nooit. En zeker niet een ramp van zo'n omvang. We hebben natuurlijk in 2015 de grote aardbeving gehad in Nepal. Maar ook vorig jaar, of eigenlijk elk jaar in de zomer, rond augustus, september, vinden er misschien wat kleine rampen plaats. Hè, waar mensen overlijden door aardverschuivingen of rivieroverstromingen. Maar dit is wel een van de heftigste.
0: Ja, want het is
1: leuk. Wol, dat je Nepal wel hebt gezien. Ja.
0: Ja, het is leuk. Augustus, september, wol. De periode waarin Elsien de vingers kruist. In de hoop dat alles goed gaat.
1: Ja, zeker. Hè? De regentijd begint hier vaak rond begin juli. Dus zo rond augustus, als er dan nog steeds regen valt, dan wordt die aarde steeds zachter. Waardoor er steeds meer kans is op aardverschuivingen. Nu is dit natuurlijk niet een. Dit is gewoon een uitbarsting. Ja, hoe zeg je dat? Een gletsjer die tot uitbarsting is gekomen. IJs dat is gaan smelten. En een enorme tsunami, zeg maar. Hè, van water die de rivier inkwam. Ja, dat is gewoon. Dat zou ik zeggen. Ja, onbeschrijfelijk wat daar nu is gebeurd.
0: Ja, de wens er vier van al. Maar wat krijg je er dan uiteindelijk van mij? Hoe kan je het goed volgen?
1: Ja, nee, zeker. Hè? Social media kanalen zijn nieuwskanalen zijn zeer actief op Facebook en Twitter. Dus je kunt er heel veel van meekrijgen. Dus we krijgen ook sinds vanochtend zie je steeds meer beelden van wat daar, die grote watertsunami die daar de dorpen is binnengekomen. Je ziet natuurlijk veel beelden van leger, wat mensen aan het redden is met helikopters of die door modderstromen waden om mensen uit huizen te halen. Dus je krijgt heel veel beelden mee. En het komt ook steeds dichterbij in die zin dat er ook mensen zijn die in dit gebied, in deze gemeente waar ik woon, ook getroffen zijn. Mensen die daar aan het werk waren in hydropower stations, die elektriciteitscentrales die daar veel gebouwd worden. En er zijn veel mensen uit de omgeving in het westen van Nepal die daar ook helemaal aan het werk gaan. Ja. En die dus ook getrokken zijn of vermist zijn. Ja.
0: Ja, want wat krijg je daar berichten over terug? Hoe gaat het? Zo had men elkaar op in
1: Ja, je krijgt veel berichten op Facebook te zien. Hè? Mensen die familieleden die een oproep doen van mijn zoon of mijn man wordt vermist. Als jullie iets van hem horen, laat het mij alsjeblieft weten. We hebben de laatste 24 uur niks meer vernomen. Ja, dan vrees je natuurlijk al wel voor het ergste dat zij ook onder die vermisten vallen. Op die manier krijg je dat heel erg mee. Maar ook wel telefoontjes van wat vrienden van ons die ergens een familielid missen. Ja, en ja. Die op zoek zijn naar. Ja.
0: Ja. Een heel triest verhaal. Dank je Wol voor het verhaal. En een heel soort sterkte.
1: Ja, nou vooral veel sterkte voor de mensen die natuurlijk direct getroffen zijn in dat gebied. En we hebben iedereen in Nepal kent elkaar en weet wel iemand die getroffen is. En als het je rechtstreekse familieleden zijn, is dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar ook alle schade aan de huizen, noem maar op. Het is een ongekende ramp. Ja.
0: Oké, duidelijk. Sonja Rustikus, hier als Kontus, van oorsprong uit Leeuwarden, wen het nou in Nepal.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Jacob Stelwagen.

0: muziek weer uit van Shakira, Whenever, Wherever, in hier. No, in Friesland. Voetbalclub VSV IM30 van Friesland komt erom in de voetbalcompetitie. Het vorige seizoen vond teleurstellend voor de Frieslander club. Want minstens de helte van de tjinstanders kwam hielendal net naar het eiland aan. De lange reistijd, wie vaak de reden. De voetbalclub lutst hem doen waarom uit de competitie, maar het zal op een ei bezocht worden. Voorzitter Kees Visser, een goeiemiddag.
1: Mietje.
0: Ja, je hem door het erom?
1: Ja, natuurlijk. Voetballie.
0: Ja, ja, Jim wel, maar die hoorden vaak net.
1: Nee, dat weten we. Maar we willen het wel weer heel graag. Dus we hebben gewoon weer inschrijven. En we zijn mooi weer indeeld door de KNVB. Dus we zullen zien met het skip dit hier bij strand.
0: Ja, want de soort clubs gaan net onder het lang reizigen is. En ze dan een hele dijk kwiet binnen. Ja, dat is op hemzelf net verloren.
1: Nee, en dat giet ik nooit verhoring, ben ik bang. Dus nou, we moeten toch zien dat we het zo aantrekkelijk maken om op Vlieland te voetballen. Omdat dat die clubs hier wel komen.
0: Ja, of is het misschien een missie hoopt in beter wie het niet?
1: Ja, misschien wel. Maar goed, het is of het net doggen, dan weten we het helemaal net. En we hebben ook wel seizoen in hand die ook gewoon voetbal kon. Dus wellicht, het is wel zo'n seizoen.
0: Ja, Vlieland is er zelfs net als de grut, net een heel soort inwenners. Dus de ondermeester het letterste is van de voetbalclub is zeg maar behind. 26 BN binnen lid, begreep ik, dus 60% van de BN-bevolking. Dus het libbert vol bij hem.
1: Ja, en dat is ik de reden dat we wel graag terug voetballen willen natuurlijk. Hè? Want dat eerste elftal, ja, het speelt reserve vijfde klasse. Maar het is wel een soort van vliegwiel. Ik voor de rest van de voetballerij op het eiland. En inderdaad, we hier een oude man die bij de eerste training zijn op de training staan. Nou, dat wil ik graag horen natuurlijk.
0: Ja, en hoe is mijn accommodatie? Ik begreep dat er wat problemen mee binnen.
1: Nou, geen probleem meer. Dat is al je voorzien. Maar we hebben natuurlijk elke keer Into the Great Wide Open op Vlieland. En die staan nu op het sportfield. Hetzelfde field waar wij straks voetbal in moeten. Maar ja, dat moet er eerst al je straks verhouden naar dit weekend. En dan moet veel toe de kop. Dan moet weer inside worden. En dan pas kunnen we erop. Dus dat zal net eerder als december worden, denk ik.
0: Nee. En wat betekent dat in de praktijk? Dat je meest alle uitwedstrijden spelen met Rossa?
1: Ja, klopt. Volgens mij op INA spelen we alle uitwedstrijden van december. En dan, als het goed is, dan alle uitwedstrijden ging het alleen maar.
0: Ja. Nou, ik hoop op een positief seizoen. En ik hoop dat de clubs met z'n opdagen komen. Want het is toch eigenlijk gewoon leuk om even een Dijn en Vlieland op de voetballing.
1: Het liep het dus wel. Maar ja, blijkbaar is dat net voor Els niet zo.
0: Nee, nou, let op, hoop je dat het dit seizoen oors is. Ik wens je een soort succes. En dank wel voor de duidelijking.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Kees Visser, wie dat? Hij is vastzitter van de Vlieslander voetbalclub VSV. Jentrietig vrienden die in de pijn gaan onder competitie. Van de Sinstanders kan het wat dagen. Maar dit hier, Sils het werd, besiek je.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeie Mietje, met Johan Tensel. Johan, goeie.
3: Hey, Mietje, Jacob, hoi.
0: Wat was in de show?
3: Nou, van een beetje twirlen, zocht in Burgen. Ja, Redbed komt al even van Ben. Het mysterie van de Sinneblom bij een maisfield in Wiedmarsum. En vier jonge regisseurs smieten een stien in de vijver. Maar daar is eerst rennen, 400 kilometer. Best wel wat van het rennen? Doorstel er even een blokje om, jongens?
0: Net zulke grote blokjes.
3: Nee, 400 kilometer, dan ken ik dat wel uit. He, maar Pieterpad van Maastricht naar Pieter. Buren, of oorsom, kan ze mee rennen of fietsen. In een Pieterpad onderziek, onder meer als 1600 kuiders, blikt dat meisje gemiddeld zo'n 2 uur door oer het hele pad. Nou, dat vind ik wel logisch, zeg maar, ja. Een beetje opsplitsen. Natuur, boetenwijs binnen de wichtigste drilveren. En waarom is het zo populair? Nou, daar praat ik met de directeur over. En daar platen bij betinken. Vier linkwoord, boek maar even mij aan. Ken geen oer Pieterpad, wat van verske kerst en bij betinken. Rennen en terugzetten.
0: Dat is in de trein, dus zo'n vijf steken we het niet aan.
3: Ja, nou ja, wat zullen we meer betinken kennen, hé? Wat zei je stel?
4: Regpoeder.
0: Dat is een mooie.
3: Dat is een mooie. Ja. Dan nog in je geertje? Rinskwon.
0: Rinskwon.
3: Nou, gaan we de vijf, hè?
0: We hebben vijf, ben we compleet.
3: Denk en link bij.
0: Met dank ook de vijf.
3: WhatsApp 0620, jou en Jochen, Ian, Jochen. Of broek de omroep, app even voor de plaatjes. Kom maar op.
0: Oké. Soort succes en vooral een soort willen van de medium. Johan Trep, staan we dat? Dit weer No in Friesland, met editie van Toonsie Zonen. 20 augustus 2026. We binden werd. Morgen ontal worden. Graag tot dan. En voor nou een noffelijke mini. Dag.
2: Omroep Friesland.
5: 12.8.12 FM.
2: Alles wat er spielt.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Bel 0800 2020. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkus van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: feel good.
1: De lekkerste muziekmix. Sales. Voor Noordwest-Friesland. Olivia. De lekkerste muziekmix.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep Zilt.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkus van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De twee verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de twee bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo, dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in de Achterhoekse plaats. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkes van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Wie staan?
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 4 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In een flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. En hij werd ook beroofd en iemand probeerde hem met een mes te steken. Waarom de groep in Zoetermeer het op de man had voorzien, wil de politie niet zeggen. En ook is niet bekendgemaakt hoe het slachtoffer eraan toe is. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Reacties in Jalsum op de albaan van Vijverzaten vannacht. De monumentale pleers die voelt de prooi om vlammen. We zullen het record hebben wat er nou eens krijgt verlenging is. En dat is nogal wat. Jesse Daansers, Miloen de Wijs.
9: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijselenrijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
10: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
11: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
13: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
12: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzonen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij ook goed.
14: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
15: Hoe kom ik je waai?
14: Of een die tij wekker houdt.
16: Hoe kom ik aan het werk?
14: Vragen die toe in toekomst keer.
15: Waar kan ik veel over werk leren?
14: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
14: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
5: Koop blauw ik zo in mijn werk.
14: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
15: Onderwijs.
16: Mijn Erik Enema.

0: Zullen we weer mooie feestjesvest hebben? Maar Jimmy Cliff erbij. Ja, dat is niet voorzien. Dit is solo hit. Ze noemen Reggae Nights.
1: Van Fjouwer
0: ons wijs. Ons wijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nu 8 minuten door Fjouwer. Goedemiddag. Vanuit de welkom bij onderwijs. Van deze tongsdag van 20 augustus 2026. De dag dat we toch opschrokken van een gutterbron bij de monumentale Pleers Vijver zaten in Jelsum Verlengier.
2: We moeten eigenlijk bjemsoorten en grien uitzieken die goed zijn die verorende omstandigheden kennen.
0: Ja, dat heb je een heel hoog verhaal. Dan komen we de droogte natuurlijk. Maar goed, het verhaal dus van Vlieland, daar gaan we dadelijk ook eventjes over hebben. De dag dat de VSV, de voetbalvereniging van Vlieland, toch weer meidocht door de competitie. Het vorige seizoen kwamen met meer dan de helft van de tegenstanders heelendal net naar het eiland daar. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de reisafstand. Maar VSV wil het webbesiekje, al is het misschien een beter wieten in.
3: Ja, ja, misschien wel. Maar goed, het is dan wat net toch, dan weten we het helemaal net. En we hebben ook wel seizoen aan die ook gewoon uitvallen kon. Dus wellicht wordt dit weer zo'n seizoen.
0: Ja, ze hadden de motor in derde op Vlieland. En ik ben in Zuidwest-Friesland, die het aan hier een proef met kabelgoten. Om vat te komen dat meesken met een elektrische auto maar geen oplaadpunt tegen bij hoest losse snoeren hoe de stoepen lezen. Ja, dat kan gevaarlijk wezen.
4: Nou, het is net zo dat wij daar nou wekelijks melding van krijgen. Maar het is wel zonder twijfel gebeurd.
0: Nou, dat zei de wethouder Henk de Boer dus van de gemeente Zuidwest-Friesland. Van daar dus die speciale kabelgoorten in tegels in de gemeente Zuidwest-Friesland. Dat ziet er in onderwijs, dat is Joet het Nijs. Verbinder maar dit programma van ons saai zoet het aan. Maar muziek Nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren dus omtinken vaar die brand der in Jelsum. Bij het vijver zaten verlengen hier. Maar eerst vanzelfs het waar in het kwad. Sjitske Wiebinga, een hele goeie middje.
5: Een goeie middje. Nou, vanuit het Zuidwijk komt de Sinder er nog even bij. En warmen het nog even op naar 24, ontlokaal 28 graden. Jong is het op de meeste plakken droeg. Maar vannacht komen zware tongenbuien en kinderen soort wetter in een kwartetier te vallen. Morgen is het eerst droeg, maar zinnen. Een matig rond vrij krachtige zuidwestenwind en maximaal 21 graden. Maar in een middje volgen op naai tongenbuien, mogelijk maar hagel en zware windstitten. En zet je mij een wisselende riet.
0: Ja, de bron in Vijverzaad in Jelsum. Met vannacht de hele pleers, de hele monumentale pleers in de Jiske Line. De pleers via monumentaal, Rijksmonument. En voor Gutte Vierde, zeker voor Jelsum en om jou in. Via lange tijd bewennen we zelfs met de laatste heren wie het verteurt eerst. En vooral een doorn in het oog van de meesten die erom heen wijnen. Slagjouwer Pelle Numan trof vanmiddag een aantal van die omwenners bij de oude baan de pleers.
6: En zo jongens, maar je komt uit Jelsum, je bent gekrekt met de fiets. Wat vind je van dat dit nou heel wat oorbaan is?
7: Nou, dat vind ik wel heel erg. Want het is wel een heel mooi pond. Ja, de laatste jaren weer wat, wat verteurd is. Maar toen ik hier kwam te winnen, dat is 43 jaar geleden. Toen vond ik het een fantastisch pond altijd. En het ik wel wat ja, monumentaals. Dus het had ik wel wat bij zo'n dorp dan weer.
6: Ja. Ja, want je fietsen hier dan wel geregeld tel. De laatste jaren weer wat verteurd is.
7: Ja. He, dan fietste ik was daar. Vroeger fietste ik hier altijd langs, want dan moest ik naar Leeuwarden. Maar daar heb ik mijn woord nog niet mee. Maar dan ga ik dan naar Leeuwarden fietsen. Dan zie ik dat is juist altijd.
6: Nou, een pad is al iets wat een pad zit nog. Ja. Het is net meer te rijden, hè?
7: Er is niks meer te rijden, nee. Tenminste, was die een kist, hè? Dan is er niks meer te rijden, nee.
6: Hoe tragisch is het voor zo'n dwarpers Jelsum, maar ik van de skiën is van ja, place, oude place, monumentale place.
7: Ik vind het wel heel jammer van zo'n monumentale place, hè? En dan misschien hier in de oase wat mensen komen, misschien weer woonden we wat opknappen, hè? Maar ja, dat is er nog net meer in orde natuurlijk. Maar ja, ik vind het erg jammer. Want ik vind wel dat monumentale denk ik wel bestemd blijven, maar in Friesland.
6: Ja. Ja. Piet Bouma, wat vind je ervan dat dit pand albaand is en hij is op instwat te zitten?
8: Verschrikkelijk.
6: Ja?
8: Ja. Maar het is een gebouw, als je dat vergelijkt met wat er in Nepal gebeurt, dan is dit natuurlijk niks. Maar ja, persoonlijk, ik vind het verschrikkelijk.
6: Wat voor gebouw wie het?
8: Het was een boerkerij wat vroeger door de familie Wassenaar, die het van beeld al kwam, rondom 1800 hier stichtte.
6: En hoe herinner je dit pond?
8: Nou, ik ben ook een werkgroep lid van de historische vereniging van Leuterdeel. Documentatiestichting Leuterdeel, zei je het officieel. Dus ja, wij samelen alles over gebouwen en mensen in de oude gemeente Leuterdeel.
6: Dus nou, dit is een monumentaal pand. Ja, Git Weffelen en een oude place.
8: Ja.
6: Hoe tragisch is het dat het dit ik weer verlengd?
8: Nou, vooral de boerenpleetsen in deze omjouwing, die ben maar de laatste jaren verdwenen die eigenlijk toch naar gebroek. Nou ja, daar kun je wat van vinden. En je moet ook een Libië en Werkje kennen. Maar dit wordt al wel even een heel specifiek monument.
6: Waarom wie is het dan zo specifiek?
8: Hij heeft aardig intact blijven maar alles. En dat wie een monumentenstatus. En dan maakt het zo vol mogelijk in de originele staat blijven.
9: Dit was een, ja... Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar Riestra heeft hier wel gewoond.
6: Ja.
9: En ja, toen was het allemaal piekfijn in orde. Maar daarna heeft het twee, drie, vier jaar heeft het leeg gestaan.
6: Want hoe stond het de oranjeren erbij?
9: Ja, zoals nou... Bebossing heel groot en dat spul.
6: Ja. Wat vind je ervan dat het nou heel urbaan is?
9: Ja, zonde, ja, weet ik niet. Het was een monumentpand, dus dat is in principe wel zonde. Maar ja, in principe kun je er ook niks mee. Ja, het stond al heel lang leeg. Dus op een gegeven moment kun je er wel, denk ik wel op wachten. Maar dat weet ik niet zeker. Maar.
6: En wat denk je nou dat er mee gebeurt, Sil? Want het zit een beetje verlamd bij.
8: Het zal er helemaal al gegooid worden. Ik denk net dat dit weer herbouwd wordt. Want om hem al te restaureren, wie al dreeg. Dus dan helemaal opnieuw herbouwen. Nee.
6: Het wordt dus misschien een beetje een doorn in het eeg van omwenners. En misschien ook wel van jou. Is het dan niet net goed dat er weer wat oors komt?
7: Ja, maar net op deze manier. Nee. Als er wat oors komt, moet je zich in restaureren. En dat ik wel heel mooi vond. Maar net dit net. Nee. Dat niks konde.
0: En dat is Etsy Jansma, inwenter dus van Jelsum. Hoe de brand nu krijgt ontsteenkoer daar in Vijver zaten. Dat is dan net duidelijk. De politie had alle scenario's hierpen. En dus ik, die van Brandstichting. Dadelijk na jouw vieren praat ik met een kenner. Hoe is het pleert? En wat er nou eigenlijk voor Friesland verlenging is.

0: Tina Turner, is ik alweer. Nou, treien wij. Een van de hits van deze jongerenjaren, Let's Stay Together.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. En maar dat hebben oer mensen, het meest niet zwaar die varen oerlijst. Dat helpt van de mensen die oerlijst veroorzaakt, toch verward gedrag komen ten onrechte te lonen bij de GGZ. Dat zei de GGZ Friesland. Hier op 4 meldingen die de politie via 112 binnen krijgt landelijk. Het veroorzaken toch mensen mij verward gedrag, onbegrepen gedrag, wil het ik wel neemt. Maar dat is dus lang net altijd een zaak van de eerstelijke zonzwaar. Praat erop met Gerre van der Meer van de GGZ Friesland. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Dat zwaardig dus voor een hoop drokte bij hem. Wil je hem er eigenlijk net voor binnen?
2: Ja, dat klopt. En je zoon sissen kennen we binnen natuurlijk wel van, hè? Want wij hebben GGZ Friesland, de 24-zoon crisisdienst taak in de provincie Friesland. Van mensen met een psychiatrische stoornis. Alleen nog wat je zuggen dat we doeken in alle meldingen die wij krijgen, de meesten die wij binnenkrijgen of hebben op Augen, dan gaat dat voor een heel groot pad net om mensen die een psychiatrische stoornis hebben. Maar vooral om mensen die inderdaad gedrag vertonen wat we net begrepen. Hè? Dus nou ja, daar moet je denken om mensen die bijvoorbeeld onder invloed van alcohol of drugs binnen, die schreeuwen te zitten en dat gebeurt nou eenmaal vaak in de avondnacht en weekend. Hè? Had de reguliere voorzieningen net bereikbaar binnen. Mm-hmm. Dus ja, daarom krijgen wij relatief zo'n een soort van deze mensen. Ik ben.
0: Maar is dat dan omdat de mensen niet reageren op die 112 meldingen, dat zijn vaak toch politiemeesken, die diagnose net goed stellen of net goed stellen kennen, over wat er bij zo'n persoon aan de hand is?
2: Nou, dat natuurlijk ik. Hè. En in Friesland zijn we vrij uniek. Hè. Wij hebben Rapid Responder. Dat is een initiatief van de politie, Keilstra Ambulance en GGZ Friesland.
0: Dat is een soort ambulance en, eigenlijk voor mensen die inderdaad zijn er waar binnen, hè?
2: Juist. Nou, dat werkt heel goed. Hè. Dus dan kan de politie vrij snel ons bellen en dan komen er twee mensen van ons weer in ieder geval een sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij is. En nou, die kan natuurlijk inschatten wat er precies onhaan is. Dat helpt, hè? Want dan kun je zeggen van wat is er nou eigenlijk nodig. Maar daarnaast binnen natuurlijk een hele soort situatie waarin je dat ik net heel scherp zien kan, omdat mensen bijvoorbeeld onder invloed binnen. Hè? En omdat er weinig alternatieven binnen, jongens, in de weekend en s'nachts, is dat ingewikkeld. En daarnaast, en dat zou het rapport ik in, wat je hem nou behandeling. Daarnaast is het aantal meldingen, de E33 meldingen, die hebt de politie dat, de meesten maar overlastgevend gedrag, gaat het eigenlijk om. Dat neemt daar. Elke keer neemt dat enorm daar. Dus dan kun je vaststellen dat de druk op u en op uw crisisdienst ik enorm daar.
0: Ja, wil je hem er eigenlijk in een kutongeluk geval, in de held in elk geval, vanuit je hem GGZ achterhoek net zo vol een dwang kennen. Het mensen die inderdaad onder invloed binnen, misschien wel een psychose krijg je terug. De middelen die ze gebruikt hebben. Wat voor druk leidt dat op Jim en je werk?
2: Nou, dat luidt een enorme druk op uw werk. En dat luidt ik een enorme druk op de zware van de meesten die ons het huis nodig hebben. En daar hebben we juist voor. He, dus in dat rapport zie ik, of in ieder geval de politie zei dat ergens, dat een vrij beperkte groep voor een hele soort meldingen zwaagt. Ja. En dat is voor een deel binnen dat ik meesten waar wij wel wat van dwang kennen. He, maar omdat die druk onder vader zo enorm is, reed ik het risico dat die net genoeg zwaar krijgen. He? Dus daarom hebben we in Friesland de handen in een slime, de gemeente, de politie, de woningbouwcoöperaties om te jaren te zien van hoe kunnen wij er nou verzwaging dat meesten wel in het goede vakje komen. Om het even oneerbiedig te zeggen. Zodat wij die hele ingewikkelde doelgroep gewoon goed helpen kunnen.
0: Ja, de meeste weet je hem eigenlijk van binnen, zeg maar, zoals GGZ. Maar hoe zwaar is je er nou voor dat je inderdaad de meesten op het goede plak krijgt, niet van oerles zwaar, niet klachten opleveren?
2: Ja, ja. Nou, een van de projecten in het Friesa, hè, dat is het Fries Integraal Zorgakkoord, hè, bedoeld om juist die zwaar op de goede plak te krijgen. En vooral een van de projecten is de 24/7 crisisdienst. En de bedoeling daarvan is dat je de crisisdienst die wij hebben, of bereikbaarheid die er eigenlijk komt, verbreden naar andere partijen. Hè, nou, bijvoorbeeld de groep mensen met licht verstandelijke beperking is in de rin van de jaren natuurlijk volle meer, en dat is een hele goede ontwikkeling, zelfstandig geen wenning, geen werkje, et cetera. Uh-huh. Maar de maatschappij is dagelijk volle complexer worden. He? Dus je zorgt ik bij die groep meer problemen in het openbare
0: die belibben eigenlijk, ja.
2: Nou, dan is het superbelangrijk dat we bijvoorbeeld straks, ik in die 24 zone, maar partijen samenwerken die daar volle meer verstand van hebben. Hetzelfde hield van de verslavingszorg. He, waarbij het heel goed zou zijn dat we ik maar die verslavingszorg de triage zat dat jette. Dus dat is eigenlijk
0: de beoordeling,
2: de selectie
0: zeg maar.
2: En diagnostiek onder poort, precies. Ja.
0: Ja.
2: Dus dat zijn oplossingen die helpen. En wat ik help, dat hebben we eigenlijk in Friesland te weinig meer respijtvoorzieningen zoals ze dat nemen.
0: Ja, in Grijns hest dat, in de stad Grijns hest ook, hè?
2: Precies. In Grijns, nou, de wien we pvk leent om te zien hoe doen ze dat nou. Nou, dat is feitelijk een logeerhuis van mensen die in de war dreigen te raadselen. Let ik het zo zeggen, of enorm overbelast binnen. Dus waar het risico op een crisis heel groot is. En dat is geen zwaargestelling. Het is een huis wat rund wordt met name door vrijwilligers. Het is oprichtend door professionals. En der mooie mensen een week, twee weken maximaal blue om tot rust te komen. Nou, je kun je vaststellen, dat helpt enorm. Als je mensen daar in die avond, nacht en weekend ik naar het tasje horen kennen. Ja. Als een psychiatrische kliniek net nodig is, maar wel een plak waar ze tot rust komen kennen.
0: Zijn hoe soefies dan ik hem had eigenlijk?
2: Nou ja, daar zoek ik zeker van pleiten willen. En nou is overigens binnen Dirk Friesen die daar voor ons nog welkom binnen. Maar ja, je kan je vaststellen dat het is krek opstarten. En dat kan nou nog. De wie bijvoorbeeld toen ik de wie ik een vrouw uit Drachten die daar een paar nachten verbleeuwde. Maar ja. Het is heel belangrijk om die gesprekken inderdaad om te gaan. En ik in het kader van Friesa ben er allerlei initiatieven die de komende jaren ik ontwikkeld worden. Ik in deze richting.
0: Dat wordt werken, dat mag duidelijk wijzen. Gerda van der Meer van de GGZ Friesland, dank u wel voor je verhaal. Hier is Supertramp, Breakfast in America. Of in Friesland, breakfast worst.

0: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook, de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: Het heet Kreekje Alve Vievenwest, heet niet. Van het laatste nijs uit Friesland. En dat heet Jacob Zelwagen. Jacob, goeiemiddag.
9: Een goeiemiddag. In Kollen binnen Zwarg en Noerden, daar komt van de huisdokterszorg in het dorp. Die dreigen te verdienen en vervongen te worden door een chat-huisdokter. Een schotlin, waar duidelijk dat voor de praktijk van huisdokter Mariska Bergervoet geen opvolger voor wordt gekozen. Nevens Hurtvierder van zorgverzekerder De Friesland binnen oplossingen onderzocht en bleek een nieuwe praktiekholder voor Kollen net te vinden. Wat er nou volkomt, is een nieuwe praktiek van Oostergo-huisartsen, net in Kollen, maar in Dokkum. En daarbij is in die keer voor de zogenaamde chat-first huisdokterspraktiek. FC Twente had de laatste dagen nog bezocht om toch uitsupporters mee te krijgen in de wedstrijd in Cambuur van Noos Nijn. Dat schreeuwen ze op de eigen website. De burgemeester van Ljouwert, Voorst van Oosten, was in besluit om de haast 820 supporters net dat lid Nikkels net weer omdraaien. FC Twente was bereid om SC Cambuur met van alles te helpen, te ondersteunen en een mooie publieksactie te organiseren, schreeuwt FC Twente. Net de club uit Enschede bleek juist te doen dat daarvoor net genoeg draagvlak weer bij Cambuur en de lokale Treienhoek. De jeugd in Som maakt op ziek naar een ordenrompte voor de jeugdzorg. De gemeente wil het gebouw dat ze nou in zitten sluiten. De jeugdzorg bestaat al 50 jaar in het dorp. Om de weken komen er zo'n 15 bij in het dorp bij elkaar. Vrijwilliger Danielle Atema, oer die sluiting.
10: Daar balen we onwijs van. We wisten eigenlijk wel dat het eraan zat te komen. Hè. We hebben nog gaskachels. Het is gewoon echt een oud gebouw. Dus we zijn nu in overleg met de gemeente en het dorpshuis wat daarin mogelijk is.
9: Dus dit staat nog net een goed alternatief voor. Het kenwijzen dat er plakken is in een dorpshuis. En ik wil besjoen dat er een mogelijkheid bij de ijsbaan is. In de komende orde van dit programma onderwijs meer ontdekking voor dit onderwerp. Op de Helikonwei in Ljouwert had ze een beetje een kopstutbotsing geweest. Politie en ambulance kwamen naar het plak en joeg een persoon het advies om zelfs naar een dokter te gaan. De auto's waren onder concept om het dikke vrij te krijgen. De politie had het incident verder al handelen.
8: Dank u wel, Jacob. Het Frieske Nijs is in de lezen op de site en op de app van Omroep Friesland. In het Frieske, in het Nederlands en een heel soort horen te houden.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
12: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries skriuwen, verstehen en praten.
13: Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. Avoek, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
15: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
16: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
17: Onderwijs. My Erik Enema.
18: Alles wat te spelen.
8: Wat is er nou eigenlijk precies verlengongen bij die bron, bij die vijverzaten, die prachtige monumentale boerderij? Ik zei het eigenlijk al, in Jelsen, die vannacht toch bron verlengingen is. Wat is nou eigenlijk de weer van die boerderij? Nou, daar praat ik aan zo'n mooie man die er alles van weet. Maar eerst, het waren bij de ochtend, ik weer een hele goeie middje. Oh, wacht even, zal ik die microfoon even niet opzetten? Dat scheelt enorm. Hij is kijk even boetenwedstrijders. Hoe wie dat?
19: Nou ja, ik ging even naar boetentaal om even te feelen van nou is dat dan nou wolbrotsig? Ja. Nou ja, dat warmtefront is dus nou oerlutsen. De zinnen komt er vanuit het zuiden waar ik al weer bij. En ja, ik stapte naar boeten en toen dacht ik, ja, dit is nou weer, nou voelt het weer vochtig en brotsig. En juist, ja. en,

0: echt even flink, nou ja, voor het gevoel ik omheen. En dat komt omdat die luchtvochtigheid dus nou echt wel taanneemt. Dus van jong, dan is het echt even zoel, warm. En bloed de temperatuur ik lang onder hege kant. 24 graden in trogsneed verwacht. Ik zei jou waar de jong die dus. Ja, dat zoelen, dat ben we voor eerst nog net kwiet. De wind die jouwt hem ik heel dat deel. Ja, en dat zorgt ervoor dat we dus echt wel even een zoele jong hebben. Maar ja, het bouwt wolf vanzelfs wel
1: ja,
0: op. Hè?
1: Die, dat komt het on, hè?
0: De energie die bouwt hem op. Nou, dat is ik al wol onderwijs. Ik zeg dan in het noorden van Frankrijk de bewolking eigenlijk al wat aannemen. En ik zeg ik boven België alweer wat stapelwolking op. Ploppen. Ja, dat is al je onstabiliteit. En nou, daar hebben we dan vooral aan het eind van de nacht. Of aan het eind van de joentiet, moet ik zeggen. En begin van de nacht kunnen we daar rekken mee houden. Want dan vanuit het zuiden waar je komt, dat tongerfront eigenlijk uw kant op. Maar er ontsteen ik vlak voor dat front uit al wat losse buikers. Dat zou ik rap geen kennen. Ik neem dat altijd een popcornbuien. Maar dat giet heel makkelijk voor zo'n front uit. Zeker in die onstabiele lucht van nou. En ja, daar zit dan ik al heel vlug tonger in. Dus ja, dat binnen de vooruitzichten van let op een jong en in de nacht. En dan, ja, in de nacht zelfs, dan scoot dat front uiteindelijk wel weer richting het noorden te fut. En dan zakken de temperatuur nog naar een graad, dus 8. Maar ja, dat is vanzelfs heel dan net koud.
1: Het is een warme nacht. Mai Tonger, krijg je flink ontladingen, verwachten?
0: Ja, ik verwacht je wel flink wat ontlading. Maar de nijdruk leidt hem voor het komende complex echt voor de deelslag. De kernlokaal in een kwartiertje behoorlijk wat rijn werd.
1: Oké. En hoe lukt het morgen?
0: Nou, vanmorgen, nou, daar kunnen we er heel even van bekomen. Want dan is dat front vierde lutsen. En dan zetten we de dij alles wel droeg uit eind. Maar ik dan wel wat rond voor de zinnen. Maar die vochtige lucht, die zit er eigenlijk nog heel tiet wel. Dus het is, zei jou bij de maand, die het ik nog weer vlug werd. Een gratis 8 jochentje. En dan, ja, in de midden komt dus vanuit het zuiden waar ik alweer nog weer op naar onstabiliteit opzetten. Daar zit dan ik alweer een koorde gielwaskorging op. Vanuit 12 uur midjes, dat ik het even zo uit te hollen. En dan, ja, daar zit dan ik weer tong erbij. Maar dan is er een kans op zware windstoten. En ik werd op hagel. Dus ja, ik mooi een beetje. Dus toch weer even wat flinke, pittige buien.
1: Ja, nou, dan is het weekend. Dan hebben we dan een beetje mooi waar.
0: Nou, het niet mijn rietes. Ja, nou, het is in elk geval wel compleet oorzaak wat we wend binnen van de A-ronde tiert. Want er komt een hele westelijke streming op gang. Het hele drukke biert, waar we eigenlijk al tieren mee te krijgen hebben. Dat is echt futluts na het eerste. En dat betekent dus dat er vrije baan komt voor de lege drukke biert nu het westen en die zullen ik komen. Er binnen wel een stik of traaien. Verwacht ik hoe het weekend hinnen, maar ik de meenjes nog, of terug het weekend hinnen met ik zissen. Er zit genoeg wien bij, ik geregeld buien, maar daar ben ik wel wat droegerietes mij, wat zinneskien waar, hoe dijs. De temperaturen erbij, nou normaal voor de tijd van het jaar, 21, misschien nog 22 graden, maar mij die wien en die bewolking in de nacht zorgt dat ervoor dat de temperatuur in de nacht onder de hege kant is, maar zo'n 14 à 16 graden. En dan op meenje, ja, dan komt het toch wel weer na je onstabiliteit, dus kant op mij behoorlijk wat wien en dan eerder ik weer kans op een tongerbui.
1: Ja.
0: Dus ja, het wordt wat. Nou ja, ik zou haar zeggen,
1: Bietje jester,
0: komt
1: heel. En
0: dan
1: krijgen we de R in de maand, hè?
0: Dus, absoluut, ja. De meteorologische jest, die zet dus ik op 1 september uiteind. Dus,
1: okay.
0: Neffens het boekje.
1: Neffens het boekje, al hier, keurig. Dank je wel, Jiske.
0: Graag gedaan.

0: guitarist. All about that bass.
1: Ja, en daarvoor je zag Sam Brink, Maaike Terveske, muziek.
2: Onderwijs.
3: Maaike Erik Ellema.
1: Ja, heb je toch alleen maar schrikken voor de mensen die ter wien in elk geval. Maar ik voor de mensen die de belangstelling voor hebben. De Gutte Bron vannacht in Jelsum. Waarbij het de monumentale pleerts vijver zaten. Uit 1890 eigenlijk volslaan verlengongen is. Het wien een Gutte Bron. De dijk tussen Leeuwen en Stiens. Daar hebben Jelsum. Die moest tijdelijk uitsletten worden. De Bron wachtte het van alles dwan matten om te voorkomen. Dat de Bron verder miskeer onrecht is. Maar dat wie eigenlijk net te dwan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar ik praat er maar de politie uit. En die zei ze, ja, we horen alle scenario's hier. En één van die scenario's is dan brandstichting. Ik praat erover met Henk Dijkstra. Hij is vastzitter van de Boerderijenstichting in Friesland. Welkom, fijn dat je er binnen. Wanneer ben je over het laatst in vijver zaten?
4: Nou, dat is hier het signaal in West, denk ik. Toen, ik denk dat er toen de Kerpstie en toen weer de Avron, dat is een club van verzamelaars in Friesland, die op een of andere manier daar niet op een hoes regelen en toen kon we de pleats in beschermen.
1: Ja, wat zeggen je toen, Sinelien?
4: Nou, het was een pleats die toen eigenlijk al wat een beetje vertutteerde weer. Ik koest zien dat er al langdurig net vol onderhoud om die
1: weer. Net in wennen, ik?
4: Nee, toen even net. Maar het is wel heel mooi om zo'n pleats te beschermen van binnen, omdat het is een monument en het is wel een icoon in Friesland.
1: Ja, Jan Ristra, de Cambuurman, zie ik nog maar even zeggen. Ja. Die had er heel lang in wennen. Het wie eigenlijk van ons de pleats van de Wassenaars. Hè? Waar wien de Wassenaars?
4: Wassenaars wien veefokkers. En het mooie wie, en daarom is het zo spierig dat zo'n pleats verlenging is. Die had de traaie pleats gebouwd. Hè? De vlakbij stiet dan een hele grote pleats. Haskra staat er, die. En de Skeeftje in Oren, de Trolsterbij stiet nog een pleats. En die kennen elke keer wel met dat platte dak erop. En dat die ekkingen van hun. Dus van die traaie pleats is nog hier voort. En dat maakt het echt bij extra.
1: Ja, wie dit het mooiste van de truien?
4: Nou, oh, die Haskra staat is ook heel mooi. Hè? Dat is ook een heel bijzonder gebouw. En daar wordt gelukkig wel goed te past. Dus ja. Dat is wel heel mooi.
1: De Wassenaars topfokkers, Sanje, die hebben zelfs, en dat is natuurlijk een heel bekend beeld, want er is een mooi filmpje van maken. Jochen 50, de Kening en de Keningin, de Juliana, wie dat natuurlijk nog, maar Bernard. En de Sjaar van Persie hebben daar op die players vijver zaten West.
4: Ja, zeker. Die hadden wat kei en bol, dus jongen. En later ben er een stuk wat exporteerd, want ja, hij wie wel het uithangboord van de Friese veevalkerij, hè, deze pleats. Daar ging elke niet in hinnen om kei te keepen en te beschermen. Zo. En hij net in de herde, wie in de stekker wat hele grote fokkers in Friesland, die in de jaren 50, 60 toen wel die hele merk beheersten.
1: Ja.
4: Dat is best wel een mooi verhaal.
1: Ja.
4: Het is ook heel opgehouden voor zelfs, maar de wet van de Verhemmer de voorsprong.
1: Ja.
4: Maar dat wien toen wel de topjaren inderdaad.
1: Nou ja, die pleats wie misschien wel een personificatie van, zoen je ze eens kennen. Even die pleats zelf, je hebt erin geweest, Sanje. De net alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant vind je bijzonder.
4: Ja, van binnen is sowieso bijzonder, want ik de score zelf, en dan zit ik die stal, die win ik echt voor de valkerij in Jochten. Het win ik een Hollandse stal. Hij is lettertochtig nog een keer verbouwd, omdat nog meer geschikt voor de meidje. En die voorlijn die win neoclassicistisch, dus dat wie ik al bijzonder in Friesland.
1: Ja, net zo vol, hè?
4: Nee, en de buitenkant wie fantastisch, maar er zit denk ik hele mooie ramen in, Baranskilder en Ruten. Er zit een serre aan en zo. Dus dat wie best wel een zekere grandeur hangt daaromheen.
1: Ja.
4: Je beeldhouwwerken op een stoep en neem erop.
1: Ja, je vindt echt een verlies, hè? Voor
4: ja, het is sowieso, ik zeg eens wat, het is traaie keren verlies, want het wie een pleats met een hele mooie voorrein, een bijzondere score en een prachtige tuin net de vierten, een Vlaskamp tuin. Het wie een onderdeel van die traaie pleats en het wie eigenlijk ook een onderdeel van dat hele landschap daar, hè? Met Maarten en Zaten en Dekema Staten, daar wie het eigenlijk ook een onderdeel van. Dus we gaan traaie keer wat verlenen. Dus dat is heel jammer.
1: Ja. Oké, je afvreeg je het wie een Rijksmonument, de tuin, net van Roodmaat, maar van Vlaskamp, maar een leerling van hem eigenlijk. Ja. Maar in elk geval die prestige verlenging, het via Rijksmonument, die tuin wie ik een monument beschermen in elk geval. Waarom is er net beter op post worden?
4: Ja, dat is een ingewikkeld ding. In principe mag toen een Rijksmonument onderhouden en daar wordt ik geld voor beschik besteld. Hè. Daar ben allerhande subsidies voor, maar een gemeente mag er wel tasticht op horen.
1: Ja.
4: En die had het op een gegeven moment ook wel dingen. Er is ook een dwangsom op kam voor hier in juli, had het me net meest. Een behoorlijk bedrag, meer dan een ton, volgens mij. Maar ja, goed, dan versielst in allerhande procedures en juridische dingen. En dan ben je samen bij Jelle hier verder. En ondertussen gaat die achteruitgang heel hard terug. Hè. Ja. Maar dat één keer begonnen is, dan gaat het snel.
1: Ja, Rutensteking, dakkie, zaken,
4: Nou ja, alleen dat rijdt een tek, dat kost al meer dan 12 ton om dat te vervangen.
1: Ja,
4: dus dat ben grote bedragen.
1: Ja. Probleem daarbij wie ik nog eens een keer wat jaarder, van waar de Blitz nodig nog is, ik noem maar eens die wil in de score appartementen zetten, ja. Maar dat mocht het vanwege die vleermbasis.
4: Ja, klopt. Dus dat is ook een beetje een apart verhaal, want je zoon denken, wat keer heb je, dan ga je eerst wel eens even niet ziekje, wat is er mogelijk?
1: Ja.
4: Wat ik krijg, wat is, weet ik net, maar dat kon in elk geval net trokken en dat had het proces ik wel vertragen.
1: Ja, in de brand, uit de brand, wordt dan ik wel saai, dat wordt ik in Jelsum een soort saai, Erik, van de verslaghouder, dat er toch iets van, ja, verzekeringsjlt in spul is.
4: Waar
1: ja.
4: Zlt is, ik weet het net. Ja. We moeten even rustig houden, ik ben er van de media even geweest en toen mocht ik het trein net op, want het heet dan een PD te wijzen, een plaatsdelict.
1: Ja, ja.
4: En er werd onderzoek die en dan laten we dat even afwachten en daar zal grip wat uitkomen.
1: Ja, maar goed, dat mag helder wijzen, er is wat moois verlengingen.
4: Absoluut, het is heel spietig en deze combinatie die we gewoon meiden toen en alles erbij, dat we uniek in Friesland.
1: Ja, ja. En Dijkstra van de Boerderijenstichting Friesland, dank u wel voor je komst.
4: Graag.

Westlife, ja, is dan When You're Looking Like That. Hier een hartcyclist in, nu 66. Simon de Garfunkel.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenoy-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. En volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, dat waar, hè. Dat waar dat het komend weekend is te wachten. Maar het is haar in haast, denk ik, wel een beetje zwaarder genoeg. Want de visserijdagen zijn voor de door. Nou, praat dadelijk maar de organisatie van dat evenement, Terring Haas.

0: van Level 42. Hier is Something About You.
1: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
2: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
3: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Oudebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg te doen. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk gemaakt door de EK, de energiecoöperatie Oudebongen.
4: Zo hast een hoes aan het wetter en was dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die wijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
5: Onderwijs. Mijn Erik Enema.

0: Animal. Dat is de titel van het nummer van Cat's Eye.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nu 2 minuten of 4. Welkom bij de 12 uur van Onderwijs. Op de Setonsie San 20 augustus. Dit is daar dat de gemeente Ljouwert zocht naar het green in de gemeente. De droogte van haar onderwikkeling heeft zijn sporen nailitten. Die hem die het petit haar bladen loslitten. En gele plakken in het gers.
2: We moeten eigenlijk bjemsoorten en green uitzieken die goed zijn die verorende omstandigheden kennen.
0: Ja, dat is dus nederig net alleen in jou, denk ik. Maar de oeral was ambitie. Het is daar dat er heel dit meer duidelijk werd door de gutte natuurramp in Nepal. Het dierental ziet nu op 324, met een heel soort vermisten. Dat verneemt ik de Ljouwerter Sonja Rusticus, die in Nepal op zo'n 100 kilometer van het rampgebied wennet.
3: Veel mensen uit de omgeving in het westen van Nepal, die daar ook helemaal aan het werk gaan.
0: En het is ik daar dat we nu praten over de Witte Braan, haar houdende nacht voorbij. De monumentale pleersvijver zaten volslijn aanbaande.
4: Ja, maar wat het is een gebouw waar je dat vergelijkt met wat er in Nepal gebeurt, dan is dit natuurlijk niks. Maar ja, voor zaad persoonlijk, ik vind het verschrikkelijk.
0: Ja, toch een beetje relativering. Ik bij die Braan daar in Jalseman, Spietigestwold, die haar monumentale pleers verrenoveren en uiteindelijk oudbaande. Nou, op dit situatie ben we er nog, ons aan zoeren, maar dit programma, onderwijs, dadelijk praat ik met Mirka Antolovic, de Ljouwter ex-politica, ik zei ze. Zij komt uit dat gebied met Ratko Mladic Igwajkam, de butcher van Bosnia, wat er wel neemt. Hij is uw stoorn. Haar gedachten bij dat verhaal, die hebben we dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst, het waren het kwartjes. Gebiedbinga, een hele goeie meetje.
5: Een goeie meetje. Nou, vanuit het Zuidenwijk komt de Sinder er nog even bij. En waren we het nog even op naar 24, ontlokaal 28 graden. Jong is het op de meeste plakken droog. Maar vannacht komen zware tongenbuien en kan er een soort wetter in een kwartiertje vallen. Morgen is het eerst droog, maar zinnen. Een matig want vrij krachtige zuidwestenwind en maximaal 21 graden. Maar in een meetje volgen op naai tongenbuien, mogelijk maar hagel en zware windstitten. En zet je mij een wikselende rieten uit.
0: De eerdere Bosnisch-Servische legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is hoort in zijn cel in Den Haag stoon, is 84 jaar geworden. Hij ziet zo'n 2000 alve Veensen in een streng bevaardigd paard van het Veensenscomplex in Scheveningen. Bestemd voor vertochten en veroordeelden van het Joegoslavië-tribunaal en het internationaal strafhof. In 2000 werd Mladic veroordeeld tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdrijven in dat eerdere Joegoslavië. Mirka Antolovic is directeur van Tumba, het kenniscentrum discriminatie en diversiteit. Kwam ooit als vluchteling uit datzelfde Bosnië en is nu aan de telefoon. Mirka, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dan juist dat verhaal van Mladic, dat hij was natuurlijk al langer ziek, maar wat wie die in eerste gedachte doet, juist dat hij stoorn is?
6: Ja, hij is weg.
0: Ja.
6: Weet je dat? Fijn. Ja, weet je, het roept vooral de herinnering op aan een oorlog. Weet je, die zowel van mij, maar ook miljoenen anderen het leven voorgoed heeft veranderd. Weet je, ik kom echt uit Bosnië, waar die oorlogsmisdaden plaats hebben gevonden. Zelf van Servisch-Kroatische roots. Dus ja, ik vond dat altijd lastig dat je om de naam die je draagt, het geloof waarmee je bent opgevoed, door iemand bepaald wordt of je mag leven of niet.
0: Ja.
6: Dus ja, weet je, hij is veroordeeld voor de verschrikkelijke misdaden. Maar wat ik vooral hoop dat men zich beseft, zijn misdaden maken niet een heel volk schuldig.
0: Nee.
6: Het is niet dat de Serviërs dit gedaan hebben. Dit heeft Mladic gedaan en hij is daarvoor veroordeeld. Dus ja, ik hoop, echt mijn hoop is dat zijn dood, met zijn dood ook de haat wordt begraven. En dat we, ik lees net op social media, de ene groep is blij. Er wordt gezegd, ja, vanavond vuurwerk en ieder jaar gaan we deze dag vieren. En de andere, ja, die zijn verdrietig en die bedanken hem voor het voordat hij voor hun is opgekomen.
0: Ja.
6: Dus het verdeelt weer. En ik zou het zo fijn vinden dat dat niet dus zijn gedachtegoed van verdelen, van het volk verdelen en veroordelen, dat we dat niet doorzetten. Maar
0: ja,
6: dat we juist dat begraven met hem en alle andere misdadigers. Want Hij is helaas niet de enige. En dat we dan juist het tegenovergestelde gaan doen. En dat is met elkaar samenleven.
0: Ja, dus ik was dan voor eigen hersen als directeur van Doe Maar in Ljouwt. Het is geen discriminatie, geen diversiteit. Verdeeldheid en haat. De Sarsen, hij is veroordeeld vanwege de moordpartij. In 1994 in Srebrenica. 8000 Bosnische jongens en mannen die ben doen vermoorden. Op gezag natuurlijk wol van Mladic. Hij is er van veroordeeld. Dat Guste massamoord in Europa zoent het Tweede Wereldoorlog. Aan de andere kant, de Sarsen zelf, hij is bij een hoop Serviërs nog altijd een held.
6: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja, want kijk, lees dat maar eens even nu.
6: Hoe leg je dat uit? Deze groep voelt zich door hem gered. Want als hij er niet was geweest, waren zij, is hun overtuiging wellicht er ook niet. Als hij dit niet had gedaan, had de andere groep dat tegen hem gedaan. Ja. Dus dat. En dat is lastig, omdat. Te ontkennen of iets anders. Dat
0: ja, nou, is het nooit verstellen. Nee,
6: dat, dat weet je niet. Want voor hetzelfde was dat ook zo. Geen idee, ik weet het niet. Nee. Ik zal dat nooit kunnen ontkennen of iets anders. Maar ja, haat heeft ons nog nooit, in de hele mensheid, heeft ons nooit iets goeds gebracht. En toch verdeelt dit weer. En wat ik zeg, het is 32 jaar geleden, 31 jaar geleden dat de oorlog is beëindigd. Ja, weet je, langzaam hoop ik dat al dat soort mensen overlijden en dat je het daar niet meer over hebt.
0: Ja.
6: Ik zou bijna ook zeggen van herdenk ook niks meer. Nee. Ga gewoon door.
0: Ja, ja. De Bartje van Zand, 20 augustus, net een speciale dag. Net met vuurwerk.
6: Vergeet zo iemand. Vergeet dat zoiets maar kan. Dat zou mijn boodschap aan iedereen zijn. Maar daar tegenover begrijp ik ook mensen die de verschrikkingen hebben meegemaakt. En gelukkig behoor ik daar niet toe. En ook niet mijn familie. Nou ja, dat ze stiekem ook blij zijn. Ik kan me dat wel voorstellen.
0: Ja.
6: Dat kan ik ook wel weer zeggen.
0: Ja, dat zou stiek. Mirka, Antonovic, dank u wel. Dat is dus even te wensen woorden. Dat ligt niet van het feit dat inderdaad Mladic stoorn is. Ik wens jullie een hele mooie dag verder.
6: Ja, dank je wel.
0: Oké. Okay.
6: Hoi.

0: Niet wat van. Ik ben echt vernederd om een mooi feestje te bouwen in elk geval. Marvin Gaye, dat is zelfs een Kim Weston en It Takes Two. Onderwijs. Ja, juist hebben de visserijdagen in Haanswijk begonnen. Het evenement dat voor de 64ste keer gehouden wordt, is ooit opzetten ter ere van de visserij. En wordt eigenlijk alle jaren groter. Dit hier is weer een grootvol programma. Nou ja, omdat het meesten tijds moeten door gehouden wordt, dit festival, deze visserijdagen. Is het waar vanzelfs wel een belangrijke factor? Nou, ik praat er onder andere door met Jules Dutreux. Hij is vastzitter van de visserijdagen. En goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, kijk hier met een angstige blik naar de buienradar voor de komende dagen.
1: Ja, we houden dat nauwgelet in de gaten.
0: Ja, maak je zorgen.
1: We gaan ervan uit dat het gewoon prima weer blijft.
0: Oké, okay, op basis van wat? Niet op basis van de voorspellingen.
1: Als je de weerberichten ziet, dan is het voornamelijk de komende nacht heel slecht weer.
0: Ja.
1: En volgens mij is het daarna allemaal wel weer aardig goed.
0: Oké, okay, jullie gaan ervan uit dat het toch voornamelijk droog zal blijven tijdens de festiviteiten.
1: Ja, ja. Daar gaan wij vanuit. En als je daaraan denkt, dan komt het vast goed.
0: Ja, ja. Positief blijven, dat lijkt me ook heel verstandig.
1: Ja hoor.
0: Even over het festival zelf, want het wordt steeds groter. Ik zei het net al. Waar merken jullie dat aan?
1: Nou ja, wij organiseren steeds meer programma-onderdelen. En we zijn een paar jaar geleden van 4 naar 5 dagen uitgebreid. En dan zie je ook dat het programma daarmee ook groter wordt. Maar ook op de eerdere dagen. Ja, het wordt steeds voller.
0: Ja, ja.
1: En we hebben het daar ook wel heel erg druk mee. Daar werken ook een heleboel vrijwilligers aan mee. En heel veel samenwerkers aan mee. En we hebben ook al situaties dat we een heel leuk idee hebben. Maar dat we gewoon in de stad er helemaal geen plaats meer voor hebben. En dat is wel weer een ander ding.
0: Ja, dan zit er wel een grens aan de groei dus.
1: Daar zit wel een grens aan, ja.
0: Ja. Ja.
1: Dus het is af en toe eventjes passen en meten. Want je kan je wat nog organiseren. Maar tot nu toe gaat het gewoon hartstikke goed. En we zijn gewoon heel erg blij en ook trots dat we dat allemaal toch waar kunnen maken.
0: Ja, 5 dagen. Wordt het ooit een week?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Moet je aan denken?
1: We hebben ons echt heel veel aan
0: of anders. Ja, ja, ja. Ja,
1: behalve, ja, ja.
0: Hoeveel mensen verwachten jullie over deze periode in de visserijdagen?
1: Ja, weet je, dat is in een evenemententerrein als een binnenstad is dat heel moeilijk meten. En dan hebben we ook nog het havengebied, waar op zaterdag een heleboel mensen komen. Ja, weet je, er is wel eens een keer een schatting geweest van 150.000 mensen. Er is ook wel eens een schatting gemaakt van een stuk minder. En het zal ergens daartussenin zitten.
0: Ja, ja. Maar
1: we
0: toch,
1: weten het gewoon niet.
0: Toch altijd iets voor 100.000 mensen die Harlingen weten te vinden, lijkt me zo.
1: Dat denk ik wel. Ik denk wel dat we in die orde zitten.
0: Ja, ja.
1: Hey, je hoort dat je ook een heleboel...
0: Nou ja, je hoort van heel veel organisaties van dit soort evenementen, zoals die visserijdagen in Harlingen, dat het steeds moeilijker wordt om dat te organiseren. Omdat er zoveel eisen, zoveel vergunningen moeten komen. Je moet aan zoveel zaken voldoen. Jullie zullen er ook mee te maken hebben.
1: Daar hebben we zeker heel veel mee te maken. En dat wordt ook elk jaar wel ingewikkelder. Maar wij hebben echt heel veel mazzel dat wij een gemeente hebben die met ambtenaren werkt, die ons helpen dingen mogelijk te maken. En er wordt heel vaak afgegeven van nou, daar zetten we weer die regels. Nou, die regels hebben wij hier ook. Maar we worden vreselijk goed ondersteund door het ambtelijke apparaat om het mogelijk te maken.
0: En, ja, dat is goed.
1: Ik kan niet vaak genoeg zeggen, wij kunnen echt niet beter wensen zoals het nu gaat in de samenwerking met de gemeente.
0: Nou, een veer op de hoed van van de gemeente, van het bestuur en van de ambtenaren. Ik zou zeggen, een hele fijne voortzetting van die visserijdagen daar in Harlingen.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, Jules Dutreux, wie dat? Hij is van de organisatie.

0: Omroep Friesland. Als vriend stiepet u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/vriend.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is Jelvis Huizen en Oesje van het Nijs van Dissertonsie. Het Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. De brand in Vijverstraten bij Jelsum vannacht had hier de plaats in Iskelein. De plaats viel monumentaal en van gutte weerde voor Jelsum en omkrieten. Lang wie het bewennen, maar de laatste jaren waren het vertutteerzen. Deze omwenner hier graag zoen dat de plaats onder hand nam weer.
13: Ja, maar net op deze manier. Nee, had er wat oors komen, ja, ze gingen me restaureren en zo. En dat ik wel heel mooi vond. Maar net dit net. Nee, dat niks konden.
12: De gemeente Leuthen drok dranden met de ompassen van het grien in de stad. In de toekomst krijgen we namelijk heel het vaker warme en droge periodes. De gemeente wil voorkomen dat Bjem betiet haar bladen verliezen en alle griene perkjes verrooien in bruine perkjes.
14: We moeten eigenlijk bjemsoorten en grien uitzieken die goed zijn die verordende omstandigheden kennen. Dus het is soms wel eens wat te droeg, maar het is soms ik wel eens wat te weird. Ja, wat we dan doen, we zorgen gewoon dat bjemsoorten die echt de zin kennen en die helpen mij optimaal te koelen, maar ik zie niet droegte en weerde omstandigheden kennen. Ja, en het lauwst wisten we dat er nog wat oude, maar wat onderbeplantingen eronder. Dus mijn strukken en mijn planten erbij, zodat we eigenlijk een beetje een combinatie kennen, meidje. Maar dat slagen net vooral vanwege de rond.
12: In heel dit meer gemeenten is het een probleem dat mensen wel een elektrische auto hebben, maar die net opladen kennen op bijvoorbeeld zijn eigen oprit of een officieel oplaadpunt. Daardoor komt het heel dit vaker voor dat kabels los over de stoepen lezen. Om der een einde te meiden, die de gemeente Zuid-West-Friesland het oorlog hier een proef met kabelgoten. Wethouder Henk de Boer.
15: Ja, kabels over de stoep heen. Ze lezen nooit mooi plat over de stoep. Ze lezen altijd maar wat krullen. Ja, en meestal kennen hoe strukkelen. En dat is voor iedereen vervelend.
16: Gebeurt dat eigenlijk wel?
15: Nou, het is net zo dat wij daar nou wekelijks melding van krijgen. Maar dat zal zonder twijfel gebeuren.
12: Feyenoord neemt bij de komende 2 uitzendingen geen eigen supporters mee. Die maatregel volgend naar de ongeregeldheden snijden in het Kooistadion bij de wedstrijd in SC Cambuur. Daarbij rekken zo'n Cambuur-supporters verwoenen door vuurwerk van Feyenoord-supporters. Riemer van der Velde, oud-voorzitter van NC Heerenveen, ere-voorzitter zelfs, zegt de wedstrijd voor de televisie en had een oplossing die nevens hem voor altijd werkt.
17: Ik roep al heel lang dat je ophouden moet met de uitsupporter. Dus in één keer van bovenaf, de overheid, de burgemeesters, de clubs bij me kwamen, die moeten stoppen met de uitsupporter. Dan is het probleem opgelost.
12: VSV Jim Trittig, de voetbalvereniging van Vlieland, wil toch weer competitie spelen. Het vorige seizoen vond teleurstellend voor de Vlielander club, want meer dan de helft van de zinstanders kwam hier net naar het eiland ta. De lange reistijd, wie missen is de reden. De voetbalclub lust hem doen waarom uit de competitie, maar omdat het voetbal in op het eiland Wolbot libbert, wil de club het toch weer bezieken. Enkel is dat misschien een beter wit niet. Voorzitter Kees Visser.
18: Ja, ja, misschien wel. Maar goed, het is of het net doorgaat, dan weten we het helemaal net. En we hebben ook wel seizoen aan die ook gewoon uitvoetbal ik kon. Dus wellicht wordt het weer zo'n seizoen.
12: Meer reis op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app in het Fries, in het Nederlands. En nog een stickers zien in Oortaan.
11: Jazeker, dank u wel. Jacob, ja, die verbinding, maar Vlieland, ik voel me trouwens op in het peteren. Ik het fragment was, ik kreeg eerder. De verbinding met de boot is soms wel lastig, maar ik telefonisch, ik kan even zeggen.
12: Het is toch midden in het wetter ergens.
11: Dat is ik zo. Goed, dadelijk verder mij onderwijs en dadelijk ik het waarbejocht.
19: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Trommeestje mij in beëining.
21: Maar gewoon CA plus een certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
22: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.frl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
23: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
24: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
25: Hoe kom ik je waai?
24: Of een die tij wekker had.
26: Hoe kom ik aan het werk?
24: Vragen die toet in toekomst keer.
27: Waar kan ik van uw werk leren?
24: Vragen die praktisch binnen.
28: Hoe vind ik personeel?
24: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
29: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
24: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vandaag.
30: Onderwijs.
31: Mij Erik Enema.

0: ja, het bouwt Wolfers zelfs wel
1: ja,
0: op. Hè?
1: Die, dat komt het om, hè?
0: De energie die bouwt hem op. Nou, dat is ik al wel onderwijs. Ik zeg dan in het noorden van Frankrijk de bewolking eigenlijk al wat aannemen. En ik zeg ik boven België alweer wat stapelwolking op. Ploppen. Ja, dat is al je onstabiliteit. En nou, daar hebben we dan vooral aan het eind van de nacht. Of aan het eind van de joentiet, moet ik zeggen. En begin van de nacht kunnen we daar rekken mee houden. Want dan vanuit het zuiden wij komt dat tongerfront eigenlijk uw kant op. Maar er ontsteen ik vlak voor dat front uit al wat losse buikers. Dat zou ik rap geen kennen. Ik neem dat altijd een popcornbuien. Maar dat giet heel makkelijk voor zo'n front uit. Zeker in die onstabiele lucht van nou. En ja, daar zit dan ik al heel vlug tonger in. Dus ja, dat binnen de vooruitzichten vaar let op een jong en in de nacht. En dan, ja, in de nacht zelfs, dan scoot dat front uiteindelijk wel weer richting het noorden te fut. En dan zakken de temperatuur nog naar een graad als 18. Maar ja, ja. Dat is vanzelfs heel dan net koud.
1: Het is een warme nacht. Mai Tonger, krijgen we flink ontladingen, verwachten?
0: Ja, ik verwacht je wel flink wat ontlading. Maar de nijdruk leidt hem voor het komende complex echt voor de Delslag. De kernlokaal in een kwartiertje behoorlijk wat rijnwet.
1: Oké. En hoe lukt het morgen?
0: Nou, vanmorgen, nou, ik heb er heel even van bekomen, want dan is dat front vierde lutsen en dan zetten we de dij alles wel droeg uit eind, maar ik nog wel wat rond te voor de zinnen. Maar die vochtige lucht, die zit er eigenlijk nog heel tiet wel, dus het is aan jou bij de maand die het ik nog weer vlug werd een gratis achtje en jochentje. En dan, ja, in de midden komt dus vanuit het zuiden waar ik alweer nog weer op naar onstabiliteit opzetten. Daar zit dan ik alweer een koorde giel waskorging op. Van nou, 12 uur midjes, dat ik het even zo uit te hollen. En dan, ja, daar zit dan ik weer tong erbij. Maar dan is er de kans op zware windstoten. En ik werd op hagel. Dus ja, ik mooi een beetje. Dus toch weer even wat flinke, pittige buien.
1: Ja, nou, dan is het weekend. Dan heb je dan een beetje mooi waar?
0: Nou, het giet mij rietes. Ja, nou, het is in elk geval wel compleet oorzaak wat we wend binnen van de A-ronde Tiet. Want er komt een hele westelijke streming op gang. Het hele drukke biert waar we eigenlijk al tieren mee te krijgen hebben. Dat is echt futluts na het eerste. En dat betekent dus dat er vrije baan komt voor de lege drukke biert nu het westen en die zullen ik komen. Er binnen wel een stik of draaien. Verwacht ik hoe het weekend heen, maar ik de meenjes nog of terug het weekend heen met ik zissen. Er zit genoeg wien bij, geregeld buien, maar er binnen ik wel wat droegerietes mij, wat zinneskien waar, hoe dijs. De temperaturen erbij, nou normaal voor de tijd van het jaar, 21, misschien nog 22 graden, maar mij die wien en die bewolking in de nacht zorgt dat ervoor dat de temperatuur in de nacht onder hege kant is, maar zo'n 14 à 16 graden. En dan op meenje, ja, dan komt het toch wel weer na je onstabiliteit, dus kant op mij behoorlijk wat wien en dan iedere keer kans op een tongerbui.
1: Ja.
0: Dus ja, het wordt wat. Nou ja, ik zou haar zeggen, een beetje jester.
1: Beetje jester,
0: komt heel.
1: En dan krijgen we de R in de maand, hè?
0: Dus, absoluut, ja. De meteorologische jester, die zet dus ik op 1 september uiteind. Dus,
1: okay.
0: Neffens het boekje.
1: Neffens het boekje, al hier, keurig. Gewoon Jiske.
0: Graag die in.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Ja, Irene is van Rotterdam, die binnen haar van de morgen te pletten schrokken, kan ik me wel voorstellen. Want er was een kutte anti-terreuroefening die de luchtmacht van de morgen uitvierde. En dat was redelijk betiet, om zijn oren size van de morgen begon de luchtmacht met het nabootsen van een gijzeling. 8 helikopters, er waren militairen uitgedropt. Ja, het is natuurlijk belangrijk dat je oefening en dit soort zaken. En ik in een sterrelijk om jou, ik mijn heegmest, nou weet ik het al hier. Dus het is vers belangrijk. Maar ja, we maat dat al eens appetiet. De Rotterdammers zien er net zoveel begrip voor. Om een oer signaal van Johan en Wiener of jou weinig officiële klachten binnenkaan bij de milieuinstelling in Rotterdam. Mega herrie hier ze door. Welke grapjes had bedacht dit oefenen op dit tijdstip? Nou ja, de luchtmacht die schrijft, dat is ecologisch dat je dat vreeg. Maar er wordt altijd oefenen op zo'n tijdstip, zo appetiet mogelijk. Want nou ja, de zin opkomt, dan aan het van de nacht dan zitten de meeste gypsy naar sliep. En dat hield dus ik voor de vijand. Die spakkenworst. En dat maakt het een goed moment om om te vallen. Nou, dan werd dus zo'n situatie goed nabootst. Maar ja, de Rotterdammers die te braaf lijn te sliep, niet zo dacht hebben van, moet dat nou? En ik dacht, daar zit een plaat in van het slotstuk. Is er een plaat bij betinken, bij die oefening? Hier en betieten in Rotterdam. Meestal gaat het wekkerschrokken binnen. Sommigen dus ik een klacht in zinnen hebben en net al te volle begrip hebben voor die actie van de luchtmacht. 06 20 4 9 9 9 9 9 broek de app van Omroep Friesland. Het mijn loerde plaat was het. Mijn hele zachte plaat was het. Kijk, worst. Ik ben heel benijd. Wist maar komst. En de leukste, die draaien we. Want dat is

0: Jeroen Baarbaaier en ik joegde hij alles.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: De jeugd in Tjom die moet op ziek naar een oren rondte van haar jeugdsoos. De gemeente wil het gebouw dat ze nou in zit te sluiten. De jeugdsoos bestaat al zo'n 50 jaar in het dorp. En om een week komen er zo'n 15 ben uit Tjom bij een oor. Vrijwilliger Danielle Attema vertelt wat er ben der dan al je dogen.
3: Voornamelijk activiteiten voor de jeugd. Vanaf groep 5, 6 tot met groep 8. En dan hebben we om de week hebben we avonden dat we activiteiten doen. Dus een jachtseizoen, een lasergame, filmavonden, dat soort activiteiten.
4: En over hoeveel jeugd hebben we het dan ongeveer?
3: 15 kinderen ongeveer.
4: Dus je kan wel stellen dat het spinnenweb een belangrijke plek is in het dorp.
3: Zeker, zeker. Ja, we horen steeds meer ook dat het weer meer gaat leven en dat er steeds meer kinderen heen komen.
4: Nou heeft de gemeente gezegd, het pand is te oud, we hebben andere plannen voor de locatie, het moet dicht.
3: Klopt. Ja, ja, daar balen we onwijs van. We wisten eigenlijk wel dat het eraan zat te komen. Hè. We hebben nog gaskachels. Het is gewoon echt een oud gebouw. Dus we zijn nu in overleg met de gemeente en het dorpshuis wat daarin mogelijk is.
4: Want er worden best wel wat activiteiten georganiseerd vanuit de jeugdsoos. Is daar straks dan nog plek voor in het dorp?
3: Dat hopen we wel, maar dat weten we nog niet helemaal zeker. Dus we hopen dat we met het dorpshuis daar goede afspraken over kunnen maken. En anders dan, ja, zullen we moeten kijken waar het anders kan. Maar waar weet ik dan ook nog niet.
4: En stel dat het niet kan, wat zou dat betekenen voor de jeugdsoos in het dorp?
3: Ja, dat de jeugd dus geen activiteit meer heeft. Dus ook eigenlijk geen samenkomen meer op de sporten na. Want we hebben natuurlijk wel een sportvereniging. We hebben ook contact met de ijsbaan. En daar staat een hok voor alleen de ijsbaan. Dus dat zou ook mooi zijn als we die konden uitbreiden. Dat we dan daar erin bijeen zouden kunnen. Dus daar loopt nog wel een project voor om te kijken van nou, hoeveel kost dat dan. Maar daar hebben we het met de gemeente ook nog niet over gehad.
4: Heb je enig idee wat voor plannen de gemeente heeft met dit pand?
3: Ja, waarschijnlijk dat er woningen gerealiseerd gaan worden.
0: Ja, dat is ook belangrijk. Maar dat is natuurlijk wel sneu voor mensen die het geregeld uit spinnenweb daarin in Tjom winnen. Die zult dus een oorplakje zieken, Matt, van vrijwilliger Danielle Attema. Die hoopt dat toch gauw schraag is. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Hè. Dit is Amy McDonald. Dit is de live. Daar heb ik nog even een plaatsje oor. Die helikopters die de Rotterdammers van de morgen wekker maken. Kom maar op, de Maai.

0: Des komt in Schotland even bij. Dat ken ik haast door zijn achternaam. Amy McDonald. Het is vol meer van een jets. Eigenlijk stond dit nummer. This is the life, jarest.
1: Het slotstuk van
0: onderwijs. Ik weet de antiterreuroefening het vanmorgen naar Rotterdam wekker maken. Om een oren size begon het al hier al. Helikopters die vliegen oer de stad. Stikkers 8 winter ook. En nou ja, er waren militairen u dropt, zie ik nog maar zeggen. Die moesten een gieseling beëindigen. En dat doen ze dan zo betiet. Omdat dat een goed iets is. Omdat dan, zo zei Defensie bij de collega's van Radio Rijnmond. Ja, want dan lees ik de vijand te sliepen. En dat is een goed moment, want sliepen heel jip en dan, nou, daarmee je kansen griepen. Nou, net iedereen weet dat wie is, maar zelfs dat wie een bak herrie van heb ik jou daar. Een van de klagers die zei bij Rijnmond dat hij uit zijn bed trillen weer tot een mega herrie en hier in een oorzaai welke grapjes had bedacht te oefenen op dit tijdstip. Nou, dat wie dus de reden dat Defensie dit besletten heeft. Ik denk dat heel veel mensen denken van, dit hoeft op mij net weg. Nou goed, wij dachten, er zit een plaat bij. En dat tocht hem gelukkig. Ik kreeg aan wat het brug van binnen. Even Shen, wat kriegen we? Ja, Goodnight Saigon van Billy Joel. Beginnen met helikopters. En het gaat inderdaad door de oorlog in Vietnam. Gerrit Krikke komt bij de suggestie. Lambert Kalsbeek docht dat ik. Even Shen. Meneer Erik, dit is keert mij in het zin. De wekker rottelt vol heel het Zimmerman van Pieter Wilkens en Raymond de Jong. Zegt Gerrit Labor. Dat is ook wel een leuke inderdaad. Ja. Renden Auta, die zei van ja, laten we dan inderdaad ik maar een stevig verske draaien. En die komt dus mijn Ramstein. Ik wil. Michel, Jesse zelf, die zei van het slotstuk met de Rolling Stones worden. Painted Black, krijg ze noemen ervoor. Ja, ik snap wel wat bedoeld. Dat het vaak ik in series en films over de Vietnamoorlog broek natuurlijk. Als je een helikopter ziet, waar die. Dat was trouwens Jacoba Ekel, die zei de tune van MASH, van de televisieserie. Want ik dacht, Suicide Spelers, volgens mij, begint met die helikopters die dan naar het ziekenhuis. Dat veel ziekenhuis staan vliegen. Doeken die zoiets, come on, feel the noise. Dat hebben ze er die in. Sleet, prachtig noemen natuurlijk. Jelle, ik maak hem die zoiets van, hoi Erik, blinden, dan schrik je toch rot. Dan kan je Midnight Oil draaien, my beds are burning. Jelle Senior komt mij dat voorstel. Alive and Kicking, zoiets Henk van de Simple Minds. Het is een mooie titel om on Two Tribes te denken. Sure, Frankie Man of Hollywood, zoiets Remco. En Willem Gjaltema, die het Veske Rotterdam. O Rotterdam, van Paus Roffa. Draaien suggesties. Die draaien geweldig binnen. Maar ja, we kennen maar hier een draaien natuurlijk. Hè? Dat is Joost.
1: Slotstik van onderwijs.
0: En het is een suggestie die heel vaak hier binnenbracht is. En ik snap dat ik wel een beetje. Ik heb door In the Army Now. Nou, binnen er zelfs 2 uitvieringen van dat noemer. De Kiskie is voor de bekende versie van Status Quo. Maar ja, dat vind ik net zo leuk. Ik denk, lid ik dan die Haagse broers die dat Veske Skreun hebben, Bolland en Bolland eens eren. Nou ja, hoe dan ik In the Army Now. John, die kwam de mij. Gerben Holverda, die zei van doog dat nummer maar. En is even Schenka weer nog vaker binnen? Ja, ik doe het al. Nou ja, goed. In elk geval, het origineel dus. Het jongetje 81 van In the Army Now. Bolland en Bolland. De Wien onderwijs. Dat hij de bom weer met Jan Durk. Dadelijk Noorderwien. Ik wens je nog een hele mooie tongensie. Hoi.

0: op Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Hé, hey, wat is dat?
0: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
0: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
3: Greenwave.
0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Doen! Het Forte en Vesting Festival. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. De dood van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic brengt nabestaanden van de genocide in Srebrenica weinig opluchting. Zijn veroordeling tot levenslang in 2017 was voor hen veel belangrijker. Nabestaanden waarschuwen dat de ideologie achter de genocide nog voortleeft. In Servië is volgens hen nog steeds sprake van genocideontkenning en verheerlijking van de verantwoordelijkheden. Bij een school in Gosen-Neu-Zittau, vlakbij Berlijn, zijn twee mensen om het leven gekomen. Een 18-jarige leerling en een 30-jarige man. Een 19-jarige verdachte is aangehouden. Hij zou de ex van de leerling zijn. De 30-jarige werd vermoedelijk gedood toen hij de dader probeerde tegen te houden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
10: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
11: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Zilt Klassiek.

Beste luisteraars, welkom bij Omroep Zilt met het programma Zilt Klassiek. Een uur klassieke muziek samengesteld en gepresenteerd door Jelle Spits. De techniek wordt deze keer verzorgd door Marlies van Bon. En verder helaas geen concertagenda. We begonnen deze uitzending met muziek van de Engelse componist van Duitse afkomst Georg Friedrich Händel. Hij werd op 22 februari 1685 in Halle aan der Saale geboren. Hij verloor heel vroeg zijn vader. Aanvankelijk studeerde hij rechten. Händel kreeg in 1694 les van Friedrich Wilhelm Sackhoff, die de basis legde voor zijn latere muzikale stijl. Vaak wordt gezegd dat Händel de schakel was tussen Monteverdi en Mozart. In 1712 ging hij naar Engeland en keerde nooit weer terug naar Duitsland. Hij liet zich naturaliseren en werd na zijn dood begraven in de Westminster Abbey. Zijn orgelconcert in Bes Groot ging op 27 februari 1740 in het Lincoln Inn Fields Theater in Londen in première. En daar heeft u net naar geluisterd. Fikret Amirov groeide op onder de sfeer van de volksmuziek. Zijn vader, Mesmedi Jamil Amirov, was een beroemde zanger uit Susha, die ook componeerde en de taar bespeelde. In zijn kindertijd begon Fikret met het componeren van stukjes voor de piano. Nadat zijn afgestudeerd aan de Ganza Muziekschool, begon hij te studeren aan het Staatsconservatorium van Baku, waar hij les kreeg van Boris Seidman. Amirovs muziek werd sterk beïnvloed door Arbeidsjaanse volksmelodieën. Hij creëerde een nieuw genre genaamd de symfonische mugam. Amirovs symfonische mugams waren gebaseerd op klassieke stukken en zijn wereldwijd uitgevoerd. Luister u naar zijn Azerbaijan Capriccio.

De Oostenrijkse componist Franz von Suppé werd op 18 april 1819 geboren in Spalato in Dalmatië, het huidige Split. Hij was een echte wereldburger, want zijn vader was van Italiaans-Vlaamse afkomst en zijn moeder was een Weense met Tsjechisch-Poolse roots. Van zijn ouders kreeg hij weinig steun voor zijn muziekcarrière. Hij kreeg les van de plaatselijke dirigent van het muziekkorps en van de dirigent van het kerkkoor, bij wie hij fluit en compositie studeerde. Op aandrang van zijn vriend Donizetti begon hij te componeren. Zijn stijl stond onder invloed van Jacques Offenbach. Het origineel van de operette Dichter und Bauer is een blijspel met liederen uit 1846. Oorspronkelijk had dit een operette moeten worden, maar met als basis het komische toneelstuk van Karl Elmar. Maar ja, de operette is nooit echt van de grond gekomen. Zelfs de ouverture werd in het begin nauwelijks gespeeld. Maar nu echter wordt ze zo vaak gespeeld en is heel populair geworden in Weense programma's. Luistert u naar de ouverture Dichter und Bauer.

De Hongaarse componist, muzikoloog en pedagoog Zoltán Kodály stamde uit een muzikaal gezin waar veel aan huismuziekbeoefening werd gedaan. Hoogst geïnteresseerd in klassieke muziek leende hij uit de bibliotheek van het naburige stadje Nagyszombat partituren van de grote meesters en bestudeerde deze zo nauwkeurig dat hij reeds op 16-jarige leeftijd in staat was een mis voor koor en orkest te componeren. Kodály wordt na Béla Bartók als de belangrijkste Hongaarse componist gezien. Evenals bij Bartók is de ontwikkeling van Kodály als componist onlosmakelijk verbonden met zijn werkzaamheden als onderzoeker van volksmuziek. Zijn werk is meer traditiegebonden dan dat van Bartók en in tegenstelling tot diens oeuvre ligt het accent vaak op de vocale composities. Luistert u naar zijn adagio uit zijn duet voor viool en cello.

Giacomo Meyerbeer, geboren als Jacob Liebman Meyerbeer, was een Duits componist en dirigent van Joodse afkomst. Hij was een van de succesvolste operacomponisten uit de 19e eeuw en de voornaamste vertegenwoordiger van de Grand Opera. De laatste werken van Meyerbeer, die toen afwisselend in Berlijn en Parijs leefde, waren L'Étoile du Nord uit 1854 en Dinora ou le Pardon de Ploermel uit 1859. Deze ging op 26 juli 1859 in de Royal Opera House in Covent Garden in Londen in première. En uit deze opera hoort u de Schattentanz.

Antonin Dvorak werd op 8 september 1841 geboren als zoon van een veehouder die tegelijkertijd dorpslager was in een boheems dorp ongeveer 70 kilometer ten noorden van Praag. Dvorak schreef slechts 4 soloconcerten. 1 pianoconcert waarin de invloed van Beethoven overduidelijk is, 1 vioolconcert geschreven voor de violist Joachim en 2 celloconcerten. Het eerste is in de vergetelheid geraakt. Het tweede werd het celloconcert van Dvorak. Het was zijn laatste werk dat hij in de Verenigde Staten componeerde. Hierin legt Dvorak zijn gehele ziel bloot en klinkt vooral zijn verlangen naar Bohemen, zijn vaderland. Dit concert ging in 1896 in première en was al heel snel een van de meest gespeelde werken. Het symfonische karakter van dit concert blijkt al uit de uitvoerige orkestinleiding van het eerste deel. Een ander opvallend element is de enorme melodische rijkdom van dit gedeelte, maar liefst 4 thema's tot onderwerp heeft. Ik draai direct voor u de finale uit dit concert en met deze muziek van Dvorak komt de uitzending van Omroep Zilver Klassiek weer ten einde. Heeft u reacties of verzoeken, laat het ons weten. Stuurt u een e-mail naar redactie@omroepzilver.nl. Samenstelling en presentatie Jelle Spits. De techniek was in de vertrouwde handen van Marlies van Bon. Bedankt voor het luisteren en nog even als mededeling, we zijn er pas weer over 14 dagen.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. De dood van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic brengt nabestaanden van de genocide in Srebrenica weinig opluchting. Zijn veroordeling tot levenslang in 2017 was voor hen veel belangrijker. Nabestaanden waarschuwen dat de ideologie achter de genocide nog voortleeft. In Servië is volgens hen nog steeds sprake van genocideontkenning en verheerlijking van de verantwoordelijkheden. Bij een school in Gosen-Neu-Zittau, vlakbij Berlijn, zijn twee mensen om het leven gekomen. Een 18-jarige leerling en een 30-jarige man. Een 19-jarige verdachte is aangehouden. Hij zou de ex van de leerling zijn. De 30-jarige werd vermoedelijk gedood toen hij de dader probeerde tegen te houden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

Ja, beste luisteraars. En dan is het weer donderdag en dan is het weer tijd voor Uit de Schatkamer van. Hadden wij voor de verkiezingen politieke mannen, vrouwen uit de politiek bij mij in de studio om een beetje kennis te maken. Toen zeiden ze, vinden we zo leuk, we willen nog wel eens terugkomen. En gelukkig, vanavond heb ik Ingrid de Vries. Nu als Ingrid de Vries van haarzelf, maar toen was ze voor Haarlingen Belang. En we gaan het komende uur luisteren naar haar muzikale schatkamer.

0: Ja, en alles wordt beter. Nou, kijk, daar gaan we voor. Emma Heesters. En tegenover mij in de studio is Ingrid de Vries. Ingrid de Vries, wij.
1: Jazeker.
0: Jazeker. Het is alweer een tijdje geleden. Ik zeg, maar het voelt eigenlijk al zo vertrouwd. Heel gezellig, alsof we nou regelmatig samen in de studio zitten. Het is gewoon helemaal gezellig.
1: Heerlijk.
0: Welkom in de studio weer.
1: Dankjewel.
0: Ondanks dat het visserijdagen is, vind ik het leuk dat jij hier zit bij mij.
1: Maken we tijd voor, zeker.
0: Er zijn ook mensen die hoeven niet de stad in en die willen heel graag luisteren. Dus daar ben ik gewoon heel blij om dat jij die uitnodiging wilde aannemen. We hadden het al afgesproken toen we voor de verkiezingen zaten. Van straks als het helemaal allemaal achter de rug is, dan moet je nog een keertje terugkomen. Want het is natuurlijk ook veel te leuk.
1: Ja, want toen hadden we ook minder nummers. Hè? Want toen gingen we toch met Katie Arends en ik zaten hier samen. En dan moesten we toch even splitsen.
0: Een half uur. Ja, maar een half uur. En een uur is zomaar om. Een half uur is helemaal zomaar
1: daarom.
0: Om. Dan kom je nooit eigenlijk echt aan je eigen muzikale schatkamer toe. Ik bedoel, 1, 2, 3 nummers hooguit. Nou, dan heb je het wel gehad, hoor.
1: Dan ben je ook een beetje aan. Hè? Want je bent natuurlijk in de verkiezingen. Dus je bent een beetje aan. En nu is het gewoon helemaal ontspannen. En ik heb lekker mijn muziek bij je aangeleverd.
0: Ja, lekker. Lekker. Heerlijk. Ja. En het is toch een leuk rij. Wel relaxte nummers. Rustige nummers. Ik vond het heerlijk. Ik denk, oh, heerlijk. Want van tevoren moet je het natuurlijk even uitzoeken.
1: Ja.
0: Sommige nummers dacht ik, die ken ik helemaal niet. En die andere bijvoorbeeld van die Emilia Jones. Ik denk, die ken ik wel, maar die ken ik van iemand anders.
1: Die is natuurlijk van Joni Mitchell. Die is officieel in 1966 geproduceerd. En ze hebben hem gebruikt in deze film. En ik vind de cover van dit meisje gewoon heel mooi.
0: Nou kijk, dat bedoel ik. Maar goed, daar komen we straks op. Dus blij dat je... Hoe is het je vergaan na de verkiezingen? Want ik denk, jeetje, hoeveel ballen moet jij in de lucht houden? Daar hebben we toen ook wel een beetje over gehad, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar hoe lukt het tot nu toe?
1: Ik heb een heel mooi balletjesveld. Nee, het is, weet je, ik heb natuurlijk een groot gedeelte van mijn eigen agenda. Ik werk voor mezelf, dus die beheer ik ook zelf. Kijk, ik heb nu 20 uurtjes in de week, 23 uur, iets meer eigenlijk officieel bij de griffier liggen. En de rest, dat is door mezelf in te delen. Ik ben eigen baas en ik heb de kinderen, de planning, de huishouding, alle anderen eromheen. Dus wat dat gaat, en ik heb een hele sterke man die achter mij staat.
0: Ja, waanzinnig. Ja. Maar dat moet ook wel, want anders dan lukt het ook gewoon niet. Ja,
1: dat gesprek heb je ver voordat je de verkiezingen ingaat al.
0: Ja.
1: Wil jij lijsttrekker zijn, dan zeg ik eerst nee. En je hoort volgende week van mij. En dan hebben we samen de tijd al voor genomen.
0: Goed overleg gehad van, realiseer je dat?
1: Ja, want... maar ook meenemen dat het mijn ambities zijn. Dat hij echt wel zag van, je vindt het leuk. Je doet het al meer dan 9 jaar. Je vindt het interessant. Het interesseert je. Je vindt het belangrijk. Ja, en dan nu op die zetel kijken of je daar komt. Ja, gaan we.
0: En nou zitten we er.
1: Ja,
0: ja, leuk man. Ja. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Maar we zitten hier dus ook voor jouw muzikale schatkamer.
1: Ja.
0: En Emma Heesters, alles wordt beter. Heb je daar een bedoeling mee? Of waarom zit hij erin?
1: Nou, zij bracht het nummer later uit. Maar ik ben zelf 15 maart 2024 geopereerd. En kort daarna nog 2 keer.
0: Zo.
1: En Emma Heesters bracht toen in 2025 dit nummer uit. Zij was toen zelf gediagnoseerd met baarmoederhalskanker.
0: Oef.
1: En ook bij mij... Dat was geen kanker, maar dat was bij mij preventief handelen. Maar toch 3 hele pittige operaties, waarvan 1 heel heftig.
0: Ja.
1: En dat nummer sloeg wel op mijn momentje toen.
0: Ja.
1: Dus dat is wel, alles wordt beter.
0: Alles wordt beter, kijk.
1: 2 jaar verder.
0: 2 jaar verder. En we zitten in de politiek en alles wordt beter. En En we zijn aan het jong leren met allemaal ballen. Kinderen, gezin, partner, politiek.
1: Ja.
0: Vul maar in.
1: Ja, is het nog jong leren? Het is al jong doen, denk ik. Want je hebt al, alles loopt en de kinderen gaan goed. Het 10-minuten gesprek, dat doe je ook weer samen. De planningen doe je ook weer samen. Heel veel overleggen. Godzijdank hebben we tegenwoordig WhatsApp. Lieverd.
0: Ja, heel snel.
1: Anders had ik jou ook niet kunnen antwoorden. Ja, ik kan wel.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel echt dat je dus zegt van, oké, hoe gaan we, welke bal moet ik nu weer opvangen? Maar dat gaat goed. Dus helemaal goed, man.
1: Ja.
0: Oké. De volgende. Welke wordt dat?
1: Dat is een zangeres uit Engeland, Amerika. Ik weet even niet heel eerlijk. Dat is Rachel Platten. En dat nummer heet Girls.
0: Ja?
1: Nou ja, dat slaat natuurlijk op ons derde kindje. Dat werd toch nog een meid. Na de 2 jongens. En ik moet heel erg aan onze dochter denken als ik dit nummer hoor. En dan denk ik, ja, girls, you're born to run.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: Voor de kleine meid.
1: Ja.
0: Komt-ie.

0: hoe oud is de kleine meid inmiddels?
1: Ze wordt 14 september 6.
0: 6.
1: Ja.
0: Als ze later groot is, dan gaat ze deze tekst helemaal begrijpen.
1: Ja.
0: Dat wordt hartstikke mooi. Ja. Goed bewaren, dit nummer.
1: Ja, dit staat standaard in mijn... Ik heb zo'n lijstje, zo'n playlist. Lang leven Spotify natuurlijk. Even reclame. Maar ja. Het is, ja, weet je. Je hebt gewoon al die nummers erin. Alle oude nummers.
0: Ja.
1: Nou ja, weet je. Gewoon zo'n mooi nummer wat hier dan niet tussen staat. Van Dikhout, Mijn Houten Hart. Maar dan akoestisch en zo'n a cappella versie. Dan die staat er bij mij altijd in. Ja. Me wel, ja.
0: Ja, nee, dan hoef je niet. En dan moet je je niet spijten. Dat is gewoon heerlijk.
1: Ja. Ja.
0: En weet je, je kunt nu voor elk kind een eigen lijstje maken. Dat je zegt van, kijk, die vind ik belangrijk.
1: Dan en dan denk ik aan jou. Bij jou denken. Ja, absoluut.
0: Weet je,
1: ja.
0: Dus dat is hartstikke handig.
1: Ja,
0: dan heb je het altijd bij de hand.
1: Ja.
0: Helemaal bij de hand. Prachtig, mooi nummer, Rachel. We gaan naar Louis.
1: Ja, Louis Capaldi. Sowieso is zijn stem natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk geweldig. En hij is best wel ook een advocaat voor mentale gezondheid. Hij heeft zelf ook wel wat mentale struggles gehad. En dat nummer sloeg bij mij er wel in. Het gaat ook voor hem over iemand die heeft verloren. En dat hij de liefde en iedereen heeft iemand nodig. En dat sloeg bij mij heel even op een artikel uit de Leeuwardenkrant. En dat vond ik dit nummer wel mooi aan koppelen. Over de taboe en de schaamte die soms in de mantelzorgers leeft. Dat artikel was van Marcia van der Vlies.
0: Ja.
1: En ze hebben de avond van de mantelzorg georganiseerd. En er kwamen gewoon, ondenkbaar weinig mensen heen. Terwijl je weet dat er gewoon heel veel mantelzorgers zijn. Maar ben je mantelzorger of liefde of geliefde? En hey, je verliest die liefde. En je hebt altijd, you always need somebody. En weet je, dat is gewoon echt zo'n gevoel. En dit nummer vond ik, daar wel mooi bij passen.
0: Voor
1: dat artikel maakte wat indruk. We kregen hem binnen onze app op Harlingen Belang van een lid. En ik vond dat wel...
0: Want die avond die was afgelopen... Of dinsdag vorige week terug? Dinsdag vorige week terug was die avond. Bedoelde je die avond ook?
1: We kijken wanneer... dat we de vergadering hadden. Je bedoelt...
0: Nee, van die avond van de mantelzorg. Dat er heel weinig op...
1: Nee, die was...
0: ook niet belangrijk. Maar
1: nee,
0: het is...
1: Nee, het is, weet je, het was een avond. En naar schatting, zoals het onderzoek... hoe ze dat landelijk wat rekenen... en dan op Harlingen berekenen... zou je tussen de 300 en 350 mantelzorgers... alleen hier in Harlingen al moeten hebben.
0: Ja, ongetwijfeld.
1: Die mensen, die hebben ook gewoon een steun... en een hart onder de riem nodig. En je hebt gewoon altijd iemand nodig.
0: Ja.
1: En dat was zo'n avond mooi voor.
0: We gaan hem draaien. Louis Capaldi. Someone You Loved.

0: dat gun je iedereen.
1: Ja, zeker.
0: Toch?
1: Nou, we hadden het nog even over de naam. Linda Miedema.
0: Juist.
1: Zij gaf dat interview. Ze werd geïnterviewd door Marcia van der Vlies. En dat, ja, dat maakt wel indruk.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel tekst, ja.
0: Ik hoop ook dat de andere mantelzorgers dat lezen en snappen. Ik sta er niet alleen voor.
1: Nou, ja.
0: Dat.
1: Maar ik ben zelf niet een mantelzorger. En het lijkt me... Nou, door dat artikel kan ik weer een beetje wat meer in dat... Hè, meer meevoelen.
0: Ja.
1: Maar ik zal het nooit helemaal snappen. Dus dat heb ik echt alle respect voor.
0: Maar daar had ik het met Linda toen ook over. Van wanneer stopt het moederzorgen en de liefde voor je kinderen... en begint het mantelzorgen? Want dat is natuurlijk een hele dunne scheidslijn.
1: Ja.
0: Ik bedoel, je zorgt ervoor dat je kinderen liefde krijgen... dat ze aandacht krijgen, dat ze... alles wat ze nodig hebben om zelfstandig in het leven te staan.
1: Ja.
0: Dat hoort allemaal gewoon bij de opvoeding.
1: Ja.
0: Maar wanneer gaat dat knopje om en wordt het mantelzorg? Als de zorg extra wordt omdat de kinderen drugs gaan gebruiken. Of als kinderen gepest worden op school.
1: Ja.
0: En daardoor eigenlijk alleen nog maar verdrietig kunnen zijn.
1: Ja.
0: Want dat is er ook nog steeds. Ik snap het niet.
1: Heel dun lijntje. En het is het erkennen en het herkennen. Hè? Dat is ook hoe Linda Miedema dat zegt. Ik zag het bij mezelf en de signalen herkennen. En ik ben er zelf over gaan praten. Nou, dat is heel waardevol.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Heel goed. Goed, wetende dat je er niet alleen voor staat.
1: Nee.
0: Someone to love. You loved. We gaan naar B.O.B. Wie is dat? Bob?
1: Ja,
0: B.O.B.
1: featuring Harley. Rap?
0: Nee. Dit is echt helemaal onbekend terrein voor mij. Vertel.
1: Nee, dit is een beetje hip-hop, rap, R&B. Wat is het? Een mix. Het is een liedje. Airplanes heet het.
0: Ja.
1: Als je een vliegtuig door de lucht ziet vliegen... dan zie je natuurlijk altijd dat lichtje wat aan de onderkant s'nachts.
0: Ja. Knipper, knipper, knipper.
1: Meestal doe je een wens op een ster. Maar hoe makkelijk is het als je even het lichtje van de vliegtuig elke avond kan pakken? Dat je elke avond gewoon even die wens kan doen. En elke avond even die wens. Dat is in principe...
0: Oké.
1: If airplanes in the night sky.
0: Oké, we gaan er naar luisteren.

0: Ja, kunnen we eigenlijk allemaal wel een beetje gebruiken soms.
1: Ja, en als je dan gewoon net doet alsof dat vliegtuigje die vallende ster is, dan heb je gewoon net even je wens.
0: Kijk. Oh, ik ga hem vanavond even zoeken.
1: Ja.
0: Heb ik dan zoveel te wensen? Nee hoor, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. We gaan heel wat anders doen. Nederlandstalig.
1: Ja.
0: Jeroen van der Boom.
1: Ja, Jeroen van der Boom, jij bent zo. Ja, heerlijk. Is wit in de mode, draag jij zwart. Weet je het zeker? Dan nog volg jij je hart. Ja, weet je, de goede tekst voor elke vrouw. Doe je ding.
0: En niet naar iedereen naar luisteren.
1: Nou ja, weet je, het is niet op dat ik denk van ja, is mijn nummer, is mijn beat. Want ik denk dat elke vrouw dit lekker zo aan mag horen en doe je ding. En jij bent zo.
0: Wijsraad van Jeroen. We gaan er naar luisteren.

0: jij bent zo. En weet je wat zo leuk is? Als je dan inderdaad een relatie hebt, dan is dat werken. Dan is dat hard werken. En niet zo van, ik heb ja, ik wil gezegd, dus we zijn klaar. Nee, dan begint het pas.
1: Ja. Nee, het is ook een beetje samen erin opgroeien natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is ook niet zomaar even gemaakt. En ik geloof dat ruzie met me maken erbij hoort. Af en toe even de discussie en weet je, het goed maken is weer zo leuk.
0: Oh ja, leuk is dat. Te veel informatie.
1: Okay.
0: Nee, ja. Nee, ja, je hebt wel gelijk. Ja. Ja. Nee, maar dat is toch ook samen je weg vinden in het leven zelf. En, ja. En met alle dingen. Natuurlijk, de een heeft de opvoeding zo gekregen en de andere zus. En die twee, die vinden elkaar leuk. En, ja. Maar die moeten wel weer samen zus en zo bij elkaar voegen. En dus, ja, maar wij doen het altijd zo. Wij deden dat altijd zo. Nee, ja, maar wij moeten het samen doen.
1: Ja, nee, ik denk dat mijn man en ik het er nog wel eens over hebben. Dat ik ben een kindje uit een gescheiden ouders verhaal. Hè, de, ja. En hoe dat dan ook vroeger ging. Er was nog niet alles zo geïnstalleerd als nu. Dat je hè, waar nodig de hulp krijgt. Gebiedsteams, jeugdzorg. Of wat ook maar niet. Hoe erg het dan maar moet worden. Het was vroeger, nou ja, nee, de kinderen gaan naar de moeder. En de vader is aan het werk. Dus ja, wat wil je, nou, daar.
0: Ja.
1: Dus ik zag mijn vader pas weer op mijn 21ste. Maar goed, ander verhaal. En mijn man, die heeft gewoon... mijn schoonouders zijn 60 jaar getrouwd. En weet je, dat is... Nou ja, helaas is ze afgelopen jaar overleden.
0: Ach, ja.
1: En daar kwam ik in terecht. Dus hè, ik weet heel goed hoe het niet moet. Hij weet heel goed hoe het wel moet. En dat hebben wij samen.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Dat voegt mooi aan.
0: Ja, mooi is dat, hè?
1: Ja.
0: Ja. En wel leuk om dan zo'n gezin te zien... Waar mensen dus inderdaad zo lang nog liefdevol met elkaar kunnen zijn.
1: Ja.
0: Dat is toch prachtig?
1: Ja, maar ook gewoon een paar maanden hadden ook gewoon lekker de discussies waar wij natuurlijk bij zaten. Ja, dat is helemaal niet serieus.
0: Als wij dat ook hebben, dan zegt dochterlief... Nou, lief spelen. Zo leuk. Zo leuk. Goed, jij bent zo. Maar wij gaan door, want het is al 7:30 geweest. We hebben nog heel veel nummers. En als we nu helemaal niet praten, kunnen we bijna ook nog alles draaien. Maar dan geloof ik niet dat dat gaat lukken met ons. We gaan naar Emilia. Emilia Jones. We hadden het begin van het programma al over. Dit nummer ken ik heel goed.
1: Ja.
0: Van Way Back.
1: Ja.
0: Maar hoe komt dat dus bij jou terecht?
1: Nou, weet je, Joni Mitchell, ik kende het nummer ook al wel. Maar dit is gewoon een hele leuke, frisse uitvoering van het nummer. En het is natuurlijk, hoe ken je de liefde? Hoe ken je de wereld? Hoe ken je het weer? Hoe ken je de zon? En ja, misschien ken ik het wel allemaal helemaal niet. En ik ben nu in de 40. Hey, de plusjes te vertellen.
0: Oh, je mag een beetje al meedoen met de grote mensen. Ja, ja, nee, precies. Ik snap hem.
1: Ik moet soms ook nog nadenken. Misschien weet ik het soms ook nog wel niet. Misschien leer ik ook nog wel van mijn kinderen met de wijze opmerkingen. Die zei in een nieuw wereldje, weet je, wie weet wat van. En dat is natuurlijk door Joni Mitchell, 1966, al op papier gezet. En dit is gewoon een mooie vertolking vanuit de film Coda. En dat meisje dat heeft dove ouders en zij zingt.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Mooie film was dat, hè?
1: Ja, prachtig.
0: Komt-ie.

0: En dit is dus kippenvelmuziek.
1: Ja.
0: Ja, prachtig. Ja. Weet je, ik word hier eigenlijk heel blij van. Mooie muziek.
1: Aan de ene kant ook weer wel, inderdaad. Want het is, je kan ervan genieten. Ook hoe het is gezongen.
0: In de schoonheid van de diepgang van de tekst. Ja, dit is gewoon puur genieten.
2: En een heel klein nootje eindigen.
0: Ja. Maar dat maakt het juist de finishing touch. Dat je denkt, kippenvel. Ja. Goed, we blijven toch een hogere sfeer hangen.
1: Ja.
0: We gaan naar Isaac.
1: Ja.
0: En wie is dat? En wat doet hij?
1: Nou, Isaac Matters. Ja, die heb ik een beetje gevonden via TikTok. En in de stream van liedjes horen en in een bepaalde sfeer hangen. Dan gaat AI voor je uitfilteren wat je kijkt.
0: Ja. Wat staat er op jouw menu? En dit krijg jij voorgeschoten. Ja, dit vind jij leuk? Oké, dan vind jij dit misschien ook wel leuk.
1: Nou, dit is een nummer dat is... ik vind het mooi. Vind ik het leuk? Ik vind het een heel mooi nummer. En ik bleef er ook in hangen. Heaven couldn't wait for you. En dat schreeuw ik dan denk ik wel in 2020 naar mijn vader. Nu afgelopen 16 mei naar mijn lieve schoonmoeder.
0: Ach.
1: En nu afgelopen 23 juni naar een lieve oom van mijn man. Dus ik hang wel wat in de tekst.
0: Ja.
1: We haven't couldn't wait for you.
0: In deze fase. Nou, we gaan er gelijk naar luisteren.

0: Nou, op ons moeten ze nog even wachten. Want ja, we hebben nog zoveel leuke dingen die we nog willen doen.
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Wij stellen dit nog hopelijk even een hele poos uit.
1: Ja.
0: Maar voor de mensen, de dierbaren die aan

0: gene zijde zitten.
1: Ja. Ja, nou ja, heaven could wait for you. En ja, weet je, het is... Als je soms te lang bij ze nadenkt, dan zit je ook nog echt wel even in het verdriet. En dat is ook oké. Okay. En dat is ook prima.
0: Heel
1: en,
0: belangrijk dat je daar ruimte voor neemt en dat je er tijd voor neemt.
1: Ja, nou, dat zegt hij ook wel. They say time heals all wounds. Nou ja, dat is niet altijd helemaal waar, maar het wordt wel ietsjes makkelijker.
0: Je leert er beter mee omgaan.
1: Ja.
0: Nee, het heelt nooit helemaal, maar je leert er wel beter mee omgaan.
1: Ja.
0: Dat is zo. Dat is de tijd. Door de wind. En dat hebben we vannacht en morgen. Heel veel wind.
1: Ja, hij loopt een beetje over in het nummer hiervoor. Hè? Door de wind. Dus eigenlijk ook... Ik wil je nog niet missen. Ik kan je nog niet missen. Ja, het sluit een beetje aan op... het is ook gewoon een heel mooi nummer. En Kimberly Fransen, die zingt het gewoon. Ik vind het een van de mooiste covers. Volgens mij is hij officieel van... Montreal? Is dat zo?
0: Ja. Miss Montreal.
1: Ja. Maar ik vind dit gewoon een hele mooie versie. En hij doet...
0: En het is jouw schatkamer. Dus mag jij daarvan genieten.
1: Ja.

0: Dit was een hele mooie cover van Kimberly Fransen, Door de Wind. Ja. En we zeiden van Miss Montreal heeft dat gedaan. Die heeft het inderdaad ook gecoverd. Ja. Maar Google is mijn beste vriend.
1: Nou echt.
0: Door de Wind is het nummer van de Belgische zangeres Ingeborg, geschreven door Stef Bos. En tevens was het het nummer waarmee ze haar land vertegenwoordigde bij het Eurovisie Songfestival in 1989. Ja. Waarvan acte? In Zwitserland.
1: Nou, het is toch ook gewoon leuk dat wij even daar ook even induiken.
0: Dat is toch leuk? Ja. Ik vind dit leuk.
1: Ik hou ervan.
0: Ja, nou kijk, dat bedoel ik. Maar het blijft dus eigenlijk een tijdloos lied.
1: Ja.
0: En ik, ja, dat is mijn persoonlijke mening. Toen werden er dus nog echte liedjes geproduceerd. Want tegenwoordig heb ik daar toch wel mijn twijfels over.
1: Ja, ik heb met heel veel spijt en met heel veel weemoed ga ik toch wel zeggen. Ik schaam me diep, maar ik heb ook een paar AI-nummers in mijn playlist staan.
0: Ja, dat kan.
1: Ja,
0: maar, die, ja. Ja. Maar dat zijn gewoon hele goede nummers dan.
1: Ja, dat AI is heel mooi heeft, in elkaar gevoerd.
0: Ja. Maar die heeft ook zijn kennis en know-how. Dag Evert van Bon. Zijn kennis en zijn know-how van andere goede zangers, zangeressen. Want anders kan AI ook niks bedenken.
1: Nee,
0: die moet ook ergens een inspiratiebron weghalen.
1: Nou, dan is misschien het volgende nummer toch ook wel weer het leukste, hè?
0: Oh ja? Vertel.
1: Ja, nou, hij staat gewoon altijd in mijn playlist. Ik zei net al, ik ben ergens in de 40. Maar de tijd van de goede tijden, slechte tijden was natuurlijk met Anthony Kameling. En toen ging hij ook nog zingen. Mm. Hij staat gewoon altijd in mijn playlist. Toen ik je zag, ik kan niet zonder. Nee, leuk, ja.
0: En denk je dan ook aan je man?
1: Nee.
0: Oh, nee, sorry. Ik heb het geprobeerd, hè. Nee, sorry. Maar
1: nee, ik heb het wel meer als ik de cover van Doe heb. Want Doe heeft hem ook gedaan in volgens mij een van die eerdere muziekprogramma's. En dan zie
0: Beste
1: zij
0: zangers.
1: Hem. Nee.
0: Oh.
1: Nou, ik weet hem even niet. Maar Doe heeft dan de versie toen, de vrouwelijke versie ervan. Dan denk ik wel aan mijn man.
0: Oké, okay, nou vooruit. dit is, om het goed te maken.
1: Ja.
0: We gaan naar Hero.
2: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: Oké, ik krijg hier een prachtig bericht binnen. Hey Marlies, Ingrid kan ook mooi zingen. Leuk voor de uitzending. Groetjes Dennis.
1: Hoezo?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat gaan we een keertje uitproberen. Nee, dit was een prachtige uitvoering van Anthony Kamerling. Toen ik je zag. Heerlijk. En weet je,
1: ik vind het gewoon een heerlijk nummer ook gewoon. Het is gewoon echt. Het is hoe hij dat zong ook. En ja, Anthony Kamerling, het hele verhaal kennen we. Hij staat gewoon altijd in de playlist.
0: Poster op je kamer, heerlijk.
1: Vroeger wel, ja. Zeker, vanuit de breakout.
0: Ja. Dat bedoel ik. Ja. Dat is toch machtig? Ja, nee, ik ben natuurlijk van een halve generatie verder. Dus ik had, wat had ik ook alweer? De Wrekers.
1: Ja, die kijken wij ook. Die hebben wij thuis op zo'n datastation staan. Dus die kijken wij ook.
0: Nou ja, dat is gewoon zo'n oude Engelse serie. Prachtig. Goed, we gaan weer naar jouw playlist, want dat is veel veiliger. Niels Geuzebroek.
1: Ja, dit is ook wel even een nummertje van... Niels Geuzebroek kan sowieso met zijn stem. Die komt ook binnen. Hè? Ik weet, iedereen die weet het nog wel met Hanneke. Nee, hoe heet ze nou?
0: Hè, ik gun jou ook je seniorenmoment.
1: Ja,
0: dat mag.
1: Heerlijk.
0: Denk er
1: Hij
0: even over na.
1: Hij heeft een nummer geschreven op de echo-geluiden van het hartkloppen van zijn collega. Dat liedje.
0: Oké.
1: Give it all up. Nou, maakt niet uit. Dit is Niels Geuzebroek, maar dan want later is nu. Later is niet later. Zeg niet, ik ga het een keer doen. Zeg niet, goh, komt wel. Zeg niet, hè, weet je, dan zie ik wel. Zeg nu. Nou ja, ik wil dansen in een tutu. En later is nu.
0: We gaan naar luisteren.

0: Want later is nu. Ja, daar knoopt dat goed in je oren. Wil je nog wat leuks doen? Moet je het nu doen.
1: Rennen rond de wereld, dansen in een tutu.
0: Ja, heerlijk. Ja. Nou, als jij een tutu wil hebben, lieverd, ik maak voor jou een tutu.
2: Oeh. Ik voel wat aankomen.
0: Nee, oké. Okay. Dennis, dit heb je niet gehoord, dus dit krijg je niet...
1: Ja, hou op met me.
0: Zo, ja, goed. Hé, hey, ik wil je niet teleurstellen, maar...
1: Ja, we gingen kiezen. Je zei, wat doen we? Pink of Abel? We doen Pink.
0: Ik heb Pink gedaan. Ik heb Pink al een beetje opgestart.
1: Go.
0: Ik wil jou ontzettend bedanken voor dit afgelopen uur. Ik vond het supergezellig.
1: Ik ook, helemaal leuk. Ik had er ook echt zin in.
0: Nou kijk, ja. Dat moeten we hebben. Dus zijn er luisteraars die zeggen, ja, maar wat Ingrid heeft gedaan, wil ik ook. Meer dan welkom, meld je. Het zij via Ingrid, het zij via mij. Direct, altijd goed. Ik kan altijd wel wat mensen gebruiken. Ik heb nog wel een lijstje met mensen die ik nog even moet bellen. Maar toch. Waarom I'm here?
1: Pink, I am here. Nou, de tekst zegt het al. Ook als je in het laatste zegt, I am here. En ja, naked and laughing. En
0: hier ben ik.
1: Maar dit is gewoon, I am here.
0: Yes! Je bent er. Hartstikke goed. Hey, bedankt, hè.
1: Hey, graag gedaan.
0: En succes
1: dankjewel.
0: Met alles.
1: Dankjewel. Fijne avond.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77-81% voor plastic flessen en 85-89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case-zaak. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Donderdag.
1: Goedenavond, luisteraars. Hier zijn we weer met Barrel House, het programma waar de piano de baas is natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: En ja, goedenavond aan de luisteraars. We zijn te beluisteren op 107.5 en 106.2. En natuurlijk via internet omroepzeeland.nl. We gaan beginnen met Christoph Steinbach met Boogie Woogie Be With Me. En dat is een nummer van Axel Swingenbergen. Ik zei al pas tegen Monister, je moet dat zien. Meat Lux Lewis met de Honky Tonk Train Blues. Albert Emmons met Boogie Woogie Stomp. En zo is ook dit nummer verbonden met Axel Swingenbergen. Maar het wordt vandaag gespeeld door Christoph Steinbach. Hier is die met Boogie Woogie Be With Me.

0: Ik kan het natuurlijk gemist hebben. Ja, applaus. Sorry dat ik daar tussendoor kwam. Ik kan het natuurlijk gemist hebben, maar Boogie Be With Me, ik heb hem nog niet zo vaak voorbij zien komen.
1: Nee.
0: Dus, maar...
1: Het werd ook tijd dat hij gedraaid werd.
0: Ja, oké, dat is dan
1: wel zo. Ze hebben straks nog een nummer, heb ik ook nog nooit gebruikt.
0: Oh,
1: maar
0: ja?
1: Dit was Christophe Steinbach. En okay. Het is een nummer van Axel Swingenberger. Die speelt hem zelf ook natuurlijk. En een heleboel boogie-woogie pianisten spelen, hebben dit nummer ook op hun programma staan. En dit kwam van het mooie album Boogie Brothers, Cents and Dollars uit 1999. En je hoort ook nog een drummer. Dat was Armin Guschler. De vorige keer gingen we eruit met Carl Sunny Leyland. Alleen wegens tijdgebrek konden we dat nummer niet meer helemaal laten horen. En hier is hij weer. Carl Sunny Leyland met Wine, Woman and Song.

0: Ja, Wine, Women and Songs, Carl Sonny Leland. En zelfs hij kan zijn eigen naam verweven in zijn liedje.
1: Ja, goed hè?
0: Ja. Ja, er zijn nog meer mensen die dat heel goed kunnen, hè? Nee, maar daar hebben we het nu niet over.
1: Nee, daar gaan we het niet
0: Maar
1: doen.
0: Dit was dus Carl Sonny Leland.
1: Ja, en die zat ook op de piano. En die had ook nog een gitarist, dat was Malcolm Chapman. En op de drums was het Brian Neville en Matt Redford op de bas. En dat kwam van zijn mooie album I'm Wise uit 1999. We gaan gauw verder met Nico Brina, ook zo'n geweldenaar op de toetsen. Just Easy Going.

0: Nou, dit was wel super easy.
1: Just easy going.
0: Ja,
1: hij kan ook heel snel, hoor. Het is een geweldig op de toetsen, zei ik al. Maar dit was een heel rustig nummer. Op die cd staan nog veel hele snelle nummers. Maar ik heb gekozen voor deze. En dat album heet The Boogie Woogie Collection. En het is een album uit 2009. Nico Brina. Dan komen we bij Harry Connick Jr. Mooi nummer voor Marlies.
0: Heerlijk.
1: Careless Love vindt ze prima.
0: Mooie uitvoering.
1: Ja.

0: Zorgeloze liefde. Careless Love van Harry Connick Jr.
1: Ja, en dat kwam van het hele mooie album My New Orleans uit 2007. En op Facebook had ik hem al aangekondigd. James Goodwin is vanavond in het programma. En dan gaan we dat gewoon doen. Hij is hij mij de Goods.

0: James Goodwin. We hebben hem toen toch ook gezien bij Kees?
1: Ja, nou, daar was dat filmpje van wat ik op Facebook had gezet.
0: Aha.
1: Van het optreden.
0: Aha.
1: Een paar meer, ik ken nog meer nummers van hem.
0: Oké, okay. Dit dus, was het nummer The Goods.
1: Dit was The Goods van die, zijn album Back to Barrel House uit 2012. Old Style Blues en Boogie Boogie Piano. Nou, laat dat maar aan James over. Een hele rustige, normale jongen. Als hij gaat spelen ook, hij gaat er eerst even voor zitten. En dan, hup, en dan komt hij. James Goodwin, The Goods. Dan komen we terecht bij Christian Bleiming. Samen met Izzy Stiles, Reckless Life Blues.

0: Ja, yeah, I really have got to go. Maar dat mogen wij nog niet, want het is nog geen 9 uur.
1: Wij blijven nog even. Dit was nummer 6 pas. We moeten nog een heel eind.
0: We mogen nog een heel eind. Ja. Nee joh, heerlijk man.
1: Christian Bleiming en Izzy Stiles. Reckless Life Blues. En dat kwam van het album, een LP, echt ouderwets vinyl, Blues Everywhere uit 2019. We gaan gauw verder met Frank Mouchal. Pine Tops, Boogie Woogie.

0: Ze gaan echt, hij mag wel wat zachter. En ze gaan helemaal uit hun plaat. Voor Frank Moeschaal. Pine Tops Boogie Woogie. Wat voor feestje was dit?
1: Dit was een feestje ergens in Duitsland. Frank Moeschaal Live, zo heet zijn album.
0: Ja.
1: En die heeft op diverse locaties heeft hij optredens gedaan. En dat was in januari en februari 2000. En er zijn zogenaamde Ausschnitten van op een cd samengebracht.
0: Juist. Ja, ja, nee, dat snap ik. Nee, ik kan het weer helemaal. Ja,
1: net zoals
0: nee.
1: Wij dit programma samenstellen.
0: Ja.
1: Wij hebben ze deze cd ook gemaakt. Dus.
0: Ja, vooruit.
1: Was hartstikke leuk. Een leuk nummer ook. Pint out boogie boogie. Lekker. Ik zei al tegen Marlies, kun je lekker op huppelen op die muziek. Dus wij komen bij Axel Swingenberger. En die heeft de Friends of Boogie Boogie meegenomen. En in dit geval was het de Mojo Blues Band. En hier zijn ze met Let Her Go.

0: Even laten gaan. Let Her Go. Axel Swingerberger, Mojo Blues Band.
1: Ja, en de Friends of Boogie Woogie, de Mojo Blues Band. En dat kwam van zijn mooie album Heat It Up uit 1993. Heel mooi album ook. Dan komen we bij Henk Bluesharp Huisman uit Deest. Die stuurde van de week, of vorige week was dat, een pakketje op. En had hij nog even een dubbel cd in gedaan. Hij zegt, ik heb er nog een heleboel van. Want toen ik die cd mee begon, toen brak corona uit. Hij zegt, ik heb nog dozen vol staan. Dus, en het is een leuke cd en ik heb er ook een solo nummer van hem uitgehaald. De Howlong Blues. Hier is Henk Huisman.

0: Ja, een hele mooie uitvoering. How Long Blues. Maar had voor mij wel wat langer mogen duren.
1: Nou, het was, ja.
0: Nou, het zei
1: was
0: zo.
1: Zonder meer gaven, dat had ik niet gedacht.
0: Henk
1: Bluesharp Huisman. En het bluesharp, dat zegt het al, want hij speelt niet alleen hartstikke leuk piano, maar hij is ook een virtuoos op zijn bluesharp. En dit kwam van het album Henk Huisman en Friends, A Boogie Blues Left Hand, A Blues Harp en Pretty Melodies.
0: Hey, wil ik van de gelegenheid nog wel even gebruik maken? Ik heb prachtige stropdassen binnengekregen van Henk Huisman.
1: Ja.
0: Hij zag dat ik hele mooie stropdassen gebruikt had op een tasje. En die heeft. Hij zegt, ik heb nog stropdassen over, ja. Dus wil jij ze hebben? Ja, nou, en hij zegt, ik stuur ze wel even op. Nou, ja. Zegt, mijn dank is waanzinnig groot.
1: Ja, en daar zat gelijk je dubbel CD bij. Ik zei, ja, we kregen goed een pakketje van Henk. Nou, jij hebt verteld wat er in het pakketje zat.
0: Ja, stropdassen.
1: Goed zo. Maar dan komen we weer bij, je weet wel, bij wie komen we nu?
0: Ja, natuurlijk. Mr. Jerry Lee Rockatoom Lewis. En When I Get My Wings.

0: Ik moet me wel stilhouden tot de laatste toon. Ik heb op wat gelijk op mijn nummer gezet.
1: Dat was weer bijna te snel.
0: Ja, nee, nee, nee. When I Got My Wings. Hij heeft inmiddels zijn vleugeltjes gekregen. En hij is gaan vliegen.
1: Ja.
0: Mr. Jerry Lee Rocketville Lewis.
1: Ja, en kwam van de Kilroy Masters. Dus 1986. Unreleased Masters. En dat, die Kilroy, dat is dan... de producer was Eddie Kilroy die deze heeft gemaakt. Maar ze zijn officieel nooit uitgebracht.
0: Nou, ik wou net zeggen...

0: Hij is dan wel een genocide, maar aan deze kant heeft hij wel heel veel mooi materiaal achtergelaten. Dus helemaal. We kunnen nog jaren doorgaan met genieten van Jerry Lee.
1: Ja, ik hoop dat je dat nog doen kan allemaal.
0: Jij wel. Ja, want je wordt 120, dus dat scheelt.
1: We hebben nog even.
0: We hebben nog even.
1: Maar we gaan nu even verder met Daniel Paterok Trio. De Chechenuga Choo Choo.

En dat was hij dan. Daniel Paterok Trio, de Chechenuga Chuchu. En dat kwam van zijn mooie album The Studio Sessions uit 2013. En dan speciaal weer voor Henk Nijlunsing. Die doet ook elk weekend weer mee, of elke week doet hij mee. Hier is Reidar Larsson. Hij is op dit moment ook in Noorwegen bij een van de concerten van Reidar. En hier is Reidar met I'm a Bluesman.

0: en daar kun je heel oud mee worden. I'm a bluesman, Ryder Larsen. Die loopt ook wel een eindje mee. Hè?
1: Ja, die loopt een eindje mee. Die zit inmiddels in de 70.
0: Ja.
1: En zo gaat dat. Dat gaan we allemaal doen.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, er zijn ook mensen die het niet halen, maar ja, dat is dan jammer.
0: Ja,
1: maar dat kwam van het gelijknamige album I'm a Bluesman uit 1982. Dan komen we Boogie Phil en de Woogie Band. Maar hij speelt op dit moment het nummer solo. En dan hebben we het over Philip Ketels met The Fives.

0: Dat was een hele mooie, maar ook tevens een hele aparte uitvoering van de Fives. En het was Philip Ketels, dat is een Belg. En normaal heeft hij ook zijn Woogie Band erbij. Dan is het Boogie Phil en de Woogie Band. Maar dit speelde hij solo. En dat kwam van het album Groovy Move uit 2005. En dan komen we bij mensen die we toen op het Breda Festival zagen.
1: Geweldige band.
0: Geweldig. Echt zo'n stelletje bij elkaar eigenlijk.
1: Ja, maar de naam van de band zegt het al. This,
0: That and Dura. Met Blue Monday.

0: Maandag is het een zootje, maar donderdag hebben wij altijd feest. Blue Monday van Dis Dat en Dura.
1: Ja, en dat kwam van het album, en dan moet ik het even goed zeggen, Jason Razzmatazz.
0: Jason Razzmatazz, ja, klopt.
1: Ja, hebben van die hele rare dingen. Dat was ook ja, heel komisch om die mensen te zien. En, maar wel goede muziek maken. Hè?
0: Hele
1: dat
0: goed.
1: Was heel leuk daar in Breda.
0: Ja.
1: En toen zeiden we van, nou, het begint aardig op te schieten.
0: Ja.
1: Dus.
0: Dit moet aftitelen.
1: We gaan aftitelen. Ik ga Marlies bedanken voor de techniek.
0: Ja, graag
1: gedaan. Ik ga Razende Roeland, die komt straks, maar die heeft ook nog een klein stukje meegedraaid met ons. Dank je wel,
0: Roeland. Ja, altijd gezellig.
1: En dan, even kijken. Ik hoop dat iedereen het een beetje leuk heeft gevonden. Nou, Marlies, Hubo, steek de vinger op.
0: Hubo die zegt van, kijk, dat heb je met een hotline. Topuitzending, heel erg bedankt. Groeten.
1: Nou. Graag gedaan, Huub.
0: En veel plezier in Barneveld met al de ballonnen die omhoog gaan. Nog tot 10:30 blijft het droog daar, dus dat gaat lukken. En over precies dan gaat het los bij Blues in Hell. Maar het is hartstikke leuk.
1: Oh, dat is bij Henk.
0: Geniet ervan daarom.
1: Ja, dat zei ik in het begin al. En dan rest mij nog om te vertellen dat dit programma zal worden herhaald op 3 september. En bij Welzijn hopen wij op 10 september weer live in de studio te zijn. Ah. En dan gaan we eruit met iets wat ik nog niet gedraaid heb van Günter Straub. En het is Old Fashioned Love.
0: Ja.
1: Doei doei!
0: Doei doei!

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. Bij de vermisten zitten ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlanders. Hulpdiensten hebben honderden mensen gered. Duizenden militairen en agenten zoeken verder naar overlevenden. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbases en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Onderminister Colby benadrukt dat Washington geen volledige vrijheid vraagt, maar vooral voorspelbaarheid. De kwestie ontstond nadat Europese landen de Amerikaanse militaire operaties tijdens de oorlog met Iran niet direct volledig ondersteunden. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77-81% voor plastic flessen en 85-89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case-zaak. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Razende Roland op deze donderdagavond bij Shine Radio, Omroep Zilt en muziek op je radio.nl. We openden vanavond met niemand minder dan Dolly Parton en Rob Halford en Biogons. En ik las een heel leuk stukje op Facebook van deze mevrouw is geen rock. Maar wel een hele grote mevrouw in de muziek. En dat was Dolly Parton. Daar kunnen we niks anders aan doen. En dat ze een rockalbum heeft gemaakt, is alleen maar goed. En zo besteden wij ook bij Razende Roland aandacht aan het overlijden van een groot artiest. Goed, we hebben vanavond in ieder geval contact met mannen in Amerika. Verder draaien we gewoon flink wat de gezellige muziek. Een van die muziek, van die mooie platen is Mindless Creatures van Moonrock. En dan hoor je weer die fantastische stem van Smully Abigail.

Ja, Iron Kingdom was dit met Dark Demands. En ja, ook zo'n heerlijke plaat. Vorige week hoorde ik bij mijn collega Jeanette in de uitzending de nieuwe van Rabia Perez. En ik dacht, van die moet ik ook maar eens draaien. Rabia Perez is een band uit Madrid. Die wordt gepromoot door Juan, onze grote collega uit Vigo. En ja, voor mij moet Celta zal wel weer moeten voetballen vanavond. Dan komt hij pas later weer, duikt hij weer op. Dus dat wordt ook weer gezellig. Maar goed, Rabia Perez heeft in ieder geval een nieuwe single. Hier is Fortis.

Rabia Perez was dit in het Fortis. Thank you, Juan, for this great music. De volgende zangeres is een Nederlandse zangeres. Ze heeft hier in Harlingen op het podium gestaan. Ja, die avond viel voor mij een beetje tegen. Maar goed, ze kan het nog steeds. Hier is Bring Me Silence, Floor Jansen.

Bluebeard's Chamber. En dat was van Blackbriar, een band uit Assen die ook symfonische metal speelt en dat niet onverdienstelijk doet. Behoorlijk wat optredens alweer gehad heeft deze zomer in Europa, maar ook hier in Nederland en ik zou zeggen zelfs hier in Friesland zijn ze geweest op het Into the Grave Festival. En het was een vermakelijke en een goede show die ze weggaven. Dus ik was wel blij om ze eens een keer live te zien. Want ja, je bent toch altijd nieuwsgierig. De volgende plaat is van Dianne. En luister naar de titel Phantom of War. Want dat vond ik wel een toepasselijke titel in het kader van interviews met Warhead.

0: Dat was weer Razende Roland van deze donderdagavond. Zometeen kun je gaan luisteren naar Jeanette en het Rockcafé. Zaterdag is John weer met Worldtime. En maandag is... Nou, moet ik even heel snel... Dit is van Shine. Maar gezellig. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en ook in 2029 langer dicht dan eerder werd gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou hij van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
4: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond, eigenlijk.
3: Ander nieuws dan. Na SC Twente heeft ook Ajax vanavond een ticket binnengesleept voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met veel doelpunten. Het werd in de Arena 5-3. Daarmee stroomt Ajax direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. Dat geldt ook voor SC Twente. De club versloeg in de play-offs Karabach in Azerbeidzjan met 4-1 na verlenging. En poetste daarmee de achterstand van de 0-1 thuisnederlaag weg. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer buien. Met kans op onweer, het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: De monumentale Pleats Vijverzaten bij Jelsum is vannacht volslijn opbaat. De Pleats is weer eigendom van de bekende ondernemer Jan Rietstra, die het in 2009 verstoor. De Pleats die stier soms in versterren leeg. Wat er vannacht wordt er van de mond betiet, kijk bad is, dat vertelt Sietske Balt van de Bronwacht.
1: We staan hier bij Jelsum. Dan hebben we vannacht om een uur of drie alarmeerd voor een brand in een Pleats. Het blikt de Vijverzaten te wezen, dus een monumentale Pleats uit 1890. Ja, bij onkomst die weer het al een volledig uitsleerende brand. En helaas is het hele pand ik verlend again.
2: Ja, je werd alarmeerd en toen weer dan grote brand.
1: Ja, er was eerst alarmeerd naar middelbrand. Maar toen de eerste tankauto spuit hier onrieden kwam, toen sloegen de vlammen al uit het dak van de skorre. En toen is er meteen opskaald naar grote brand.
2: Ja, en wat ga je hem allemaal inzetten?
1: Ja, grote brand, dat betekent dat er minstens drie tankauto's spuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij. Het grut wettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van grutere afstandhelden, zodat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone-team zetten we in. Maar de drone kunnen we van bovenuit zien hoe de brand zich ontwikkelt en wat we precies inzetten moeten.
2: Ja, ik zou zeggen dat de dik afsluiten is. Waarom is dat?
1: Ja, de dijk tussen Ljouwert en Stiens is ter richting van Jelsum afsluiten. De Pleats zit direct onder die dijk. En de reek wat vliegvuur, dat gaat over de dijk heen. Dus ja, voor de veiligers hebben we die dijk nou afzet. Ja, en hopelijk kan dat op tijd weer open voordat de spits begint. Maar dat moeten we even afwachten.
2: Ja, en hoe is het voor de omgeving? Of hoe is het voor de omjouwing?
1: Ja, nou, gelukkig, dat is een geluk bij een ongeluk, zit de wien gunstig. Dat wil zeggen dat het net richting omlezende wenningen gaat. De reek gaat over de dijk heen, richting de vleermbasis die het in Jonker leidt. Nou, die is informeren en die hoort daar rekening mee.
2: Ja, het is een monumentale Pleats. Ja, wat hoort dat in?
1: Ja, het is een monumentale Pleats uit 1890 en de tuin is echt monumentaal. Ja, wat dat precies inhoudt voor hoe dat nou verder gaat, dat is mij op dit moment net bekend. Maar ja, het is pittig dat dat verlende gaan is.
2: Ja, Heimek, een idee hoe het ontsteen is?
1: Nee, dat is op dit moment nog heel natuurlijk. De inzet is echt om de brand onder controle te krijgen. Ja, en wat de brand uitslaand is, kunnen we echt net zien op dat moment wat mogelijk een oorzaak wijzen kan. Dus daar is op dit moment nog niks duidelijk hoor.
2: Wie er meestal onwezig? Of ja, het is leegsteend, maar wie er meestal onwezig?
1: Nou, dat net voor zover wij weten. Het is inderdaad een leegsteende Pleats. De wijn geen meesken en de zoen geen beesten onwezig wijzen. Dus ja, daar geven we vanuit nou.
2: Ja, we staan wel wenningen achter, steeds maar. Ween daar wel meesken?
1: Nevens mij wijn je daar wel meesken, maar die exacte informatie waar ik die net maar 100% zeker niet te zeggen.
2: Ja, het vuur is nou net onder controle?
1: Nee, het vuur is nog net onder controle. De skorre achter de wenning die is helemaal uitbaand. En het dak daarvan is instort. Nou, de wenning die zit echt volslijn in brand. Ja, daar ben we nu druk dwaande met blussen. En het zijn brandmeester is nog net jong.
2: En ja, spelen te droeg echt nog mee, maar de BIM eromheen?
1: Ja, daar hebben we natuurlijk vanzelfs altijd erg voor. De brand is nou net oerslijn naar de tuin en de BIM daarin. Ja, en daar zijn we ook op inzetten om dat te voorkomen dat dat alsnog gebeurt.
3: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
4: Dit is de die voorbij.
0: Ja, de brand in Vijverzaten in Jelsum. Met vannacht de hele Pleats, de hele monumentale Pleats in de Jeske Line. De Pleats via monumentaal, een Rijksmonument. En voor Rutte Vierde, zeker voor Jelsum en omjouwing. Vier lange tijd bewennen we zelfs met de laatste jaren wie het verteurt is. En vooral een doorn in het oog van de mensen die eromheen wijnen. Verslagjouwer Pelle Numan trof vanmiddag een aantal van die omwenners bij de Oudbaan de Pleats.
5: En zo jongens, maar je komt uit Jelsum, je bent gekrekt, mij de fiets. Wat vind je van dat dit nou heel de Oudbaan is?
6: Nou, dat vind ik wel heel erg. Want het is wel een heel mooi pand. Ja, de laatste jaren weer wat verteurd is. Maar he, toen ik hier kwam te winnen, dat is 43 jaar geleden, toen vond ik het een fantastisch pand altijd. He, en het deed ik wel wat monumentaals. Dus het had ik wel wat bij zo'n dorp dan weer.
5: Ja. Ja, want je fietst hier dan wel geregeld hè? De laatste jaren weer wat verteurd is.
6: Ja. En dan fietste ik hier was wel. Vroeger fietste ik hier altijd los, want dan moest ik naar Ljouwen. Maar daar heb ik mijn woord nog niet mee. Maar dan ga ik dan naar Ljouwen fietsen. Dan zie ik dat is juist altijd.
5: Nou, een pad is al iets wat een pad zit nog. Ja. Het is net meer te rijden, hè?
6: Er is niks meer te rijden, nee. Tenminste, was die een kist, hè? Dan is er niks meer te rijden, nee.
5: Hoe tragisch is het voor zo'n ex-voorstandwapens Jelsum, maar ik van de skiernis van plezen, oude plezen, monumentale plezen?
6: Ik vind het wel heel jammer van zo'n monumentale plezen, hè? En dan misschien hier de Noaas wat mensen komen, misschien weer woont in wat opknappen, hè? Maar ja, dat is er nog net meer in orde natuurlijk. Maar ja, ik vind het erg jammer. Want ik vind wel dat monumentale ding wel bestemd blijven, maar in Friesland.
5: Ja. Piet Bouma, wat vind je ervan dat dit pand albaand is en hij is op instwat shit?
4: Verschrikkelijk.
5: Ja?
4: Ja. Maar dat het is een gebouw, als je dat vergelijkt met wat er in Nepal gebeurt, dan is dit natuurlijk niks. Maar ja, persoonlijk, ik vind het verschrikkelijk.
5: Wat voor gebouw wie het?
4: Het was een boerkerij wat vroeger door de familie Wassenaar, die het van beeld al kwam, rondom 1800 hier stichtte.
5: En hoe herinner je dit pongen?
4: Nou, ik ben een werkgroep lid van de historische vereniging van Leuterdeel. De documentatiestichting Leuterdeel, zei je het officieel. Dus ja, wij samelen alles over gebouwen en mensen in de oude gemeente Leuterdeel.
5: Dus nou, dit is een monumentaal pand, ja, Git Weffelen en een oude plaats.
4: Ja.
5: Hoe tragisch is het dat het dit ik Weffelen gaat?
4: Nou, vooral boerenpleatsen in deze omjouwing, die ben maar de laatste jaren verdwenen, die ik toch nou gebroek. Nou ja, daar kun je wat van vinden. En je moet trekken in Libië en Werkje kennen. Maar dit werd al wel even een heel specifiek monument.
5: Waarom wie deze dan zo specifiek?
4: Hij was aardig in takblummen, maar alles. En dat was een monumentenstatus. En dan maakt het zo vol mogelijk in de originele staat blijven.
7: Dit was een, ja. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar Riestra heeft hier wel gewoond.
5: Ja.
7: En ja, toen was het allemaal piek van in orde, maar daarna twee, drie, vier jaar heeft het leeg gestaan.
5: Want hoe stond het de oranje jaren erbij?
7: Ja, zoals nou. Bebossing heel groot en dat spul.
5: Ja. En wat vind je ervan dat het nou heel de oorbaand is?
7: Ja, zonde, ja, weet ik niet. Het was een monumentpand, dus dat is in principe wel zonde. Maar ja, in principe kun je er ook niks mee. Ja, het stond al heel lang leeg. Dus op een gegeven moment kun je er denk ik wel op wachten. Maar dat weet ik niet zeker. Maar.
5: En wat denk je nou dat er mij gebeurt, Sil? Want het zit een beetje verlijn bij.
4: Het zal er helemaal aangegooid worden. Ik denk net dat dit weer herbouwd wordt. Want om hem al te restaureren, wie al dreeg. Dus dan helemaal op naai herbouwen, nee.
5: Het is dus misschien een beetje een doorn in het oog van omwenners. En misschien ook wel van jou, is het dan niet goed dat er weer wat oors komt?
6: Ja, maar net op deze manier. Nee, als er wat oors komt, moet je hensig in het restaureren en zo. En dat ik wel heel mooi vond. Maar net dit net. Nee, dat niks konden.
0: En dat is Etsy Jansma, inwenter dus van Jelsum. Hoe de brand nog krijgt ontsteken hoe daar in Vijver zaten. Dat is dan net duidelijk. De politie had alle scenario's hierpen. En dus ik, die van Brandstichting. Dadelijk na Jelbe Vieven praat ik met een kenner. Hoe is het pleert? En wat er nou eigenlijk voor Friesland verlenging is.
8: Alles wat je

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Ja, heb je toch alleen geschrikken voor de mensen die er winnen in elk geval. Maar ik wil de mensen die de belangstelling voor hebben. Ik heb de bron vannacht zien in Jelsum. Waarbij het de monumentale pleertse vijver zaten. Uit 1890 eigenlijk volslaan verlengongen is. Het wie een guttebron. De dik tussen Leeuwen en Stiens. Daar hebben Jelsum die moesten tijdelijk uitsletten worden. De bron wachtte het van alles dwan matten om te voorkomen dat de bron verder miskeer onrecht is. Maar dat wie eigenlijk net te dwan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar ik praat er maar de politie uit. Die zei ze, ja, we horen alle scenario's hier. En een van die scenario's is dan brandstichting. Ik praat erover met Henk Dijkstra. Hij is vastzitter van de Boerderijenstichting in Friesland. Welkom, fijn dat je er binnen. Wanneer we hier over het lijst in vijver zaten?
4: Nou, is hier het Signalinwest, denk ik. Toen, ik denk dat er toen de Kerps die en toen weer de Averon, dat is een club van verzamelaars in Friesland, die op een of andere manier daar niet op een hoes regelen en toen konden we de pleats in beschermen.
3: Ja, wat zeggen je toen, Signalin?
4: Nou, het is een pleats die toen eigenlijk al een beetje vertutteerde wie. Ik koest zien dat er al langdurig net vol onderhoud om die wie.
3: Net hier in wennen, ik?
4: Nee, toen even net. Maar het is wel heel mooi om zo'n pleats te beschermen van binnen, omdat het is een monument en het is wel een icoon in Friesland.
3: Ja, Jan Ristra, de Cambuurman, zie ik nog maar even zeggen. Die had er heel lang in wennen. Het wie eigenlijk van ons de pleats van de Wassenaars. Hè? Waar wie de Wassenaars?
4: Wassenaars wie een veefokkers. En het mooie wie, en daarom is het zo spierig dat zo'n pleats verlenging is. Die had de Traaienpleats gebouwd. Hè? De vlakbij is die het dan een hele grote pleats. Haskara staat hier die. En de Skeeft in Oren, de Trolster, bij is die het nog een pleats. En die kennen elke keer wel met dat platte dak erop. En dat wie ik in van hun. Dus van die Traaienpleats is nog hier voort. En dat maakt het ook bij extra
3: zin. Ja, wie dit het mooiste van de Traaien?
4: Nou, die Haskara staat is ook heel mooi. Hè? Dat is ook een heel bijzonder gebouw. En daar hebben we het gelukkig wel goed te passen. Dus dat is wel heel mooi.
3: De Wassenaars topfokkers, Sanje, die hebben zelfs, en dat is natuurlijk een heel bekend beeld, want dat is een mooi filmpje van maken. Jochen 50, de Kening en de Keningin. De Juliana, wie dat natuurlijk nog, maar Bernard. En de Sjaar van Persie hebben daar op die players vijver zaten West.
4: Ja, zeker. Die hadden wat kei en bol dus jongen. En letter binnen een stuk wat exporteerd. Want ja, hij wie wil het uithangboord van de Friese veefokkerij. Ja, deze players, daar ging elke niet in hinnen om kei te kepen en te beschermen. Zo. En hij net in de herde, wie in de stikken wat hele grote fokkers in Friesland, die in de jaren 50, 60 toen wel die hele merk beheersten.
3: Ja.
4: Dat is best wel een mooi verhaal.
3: Ja.
4: Het is echt heel opgehouden voor zelfs, maar de wet van de helemaal de voorsprong.
3: Ja.
4: Maar dat wien toen wel de topjaren inderdaad.
3: Nou ja, die players vinden misschien wel een personificatie van zoen je ze kennen. Even van die players zelf, je hebt erin geweest, Sanje. Net al in de boetenkant, maar ik de binnenkant die bijzonder.
4: Ja, van binnen is het sowieso bijzonder, want ik de score zelf, en dan zie je die stal, die win ik echt voor de valkerij in Jochten. Het win ik een Hollandse stal. Hij is letterlijk nog een keer verbouwd, omdat nog meer geschikt voor de meidje. En die voorruin die win neoclassicistisch, dus dat wie ik al bijzonder in Friesland.
3: Ja, juist net zo vol, hè?
4: Nee, en de boetenkant wie fantastisch, maar dan zie je denk ik hele mooie ramen in, bronsschilderen, ruten, er zit een serre en zo. Dus dat wie best wel een zekere grandeur hangt daaromheen.
3: Ja.
4: Je beeldhouw werken op een stoep en neem erop.
3: Ja, je vindt echt een verlies, hè?
4: Ja, het is sowieso, ik zeg wat het is traaie keren verlies, want het wie een pleats met een hele mooie voorruin, een bijzondere score en een prachtige tuin net de vierten, een Vlaskamp tuin. Het wie een onderdeel van die traaie pleats en het wie eigenlijk ook een onderdeel van dat hele landschap daar, hè? Met Martena zaten en Dekema zaten, daar wie het eigenlijk ook een onderdeel van. Dus we gaan traaie keer wat verlenen, dus dat is heel jammer.
3: Ja. Oké, je afvreeg je het via Rijksmonument. Ja. De tuin, net van Roodmaat, maar van Vlaskamp. Maar een leerling van hem eigenlijk. Ja. Maar in elk geval die plastische verlenging. Want via Rijksmonument, die tuin wie ik een monument beschermen in elk geval. Waarom is er net beter op past?
4: Ja, dat is een ingewikkeld ding. In principe mast toen een Rijksmonument onderhouden. En daar wordt geld voor beschikbaar besteld. Hè. Daar zijn allerhande subsidies voor. Maar een gemeente moet er wel tasticht op horen.
3: Ja.
4: En die had het op een gegeven moment ook wel dingen. Er is ook een dwangsom op kaam voor hier in juli. Dat het minder het meest. Een behoorlijk bedrag, meer dan een ton, volgens mij. Maar ja, goed, dan versielen ze in allerhande procedures en juridische dingen. En dan ben je samen bij Jel hier verder. En ondertussen gaat die achteruitgang heel hard terug. Ja. Maar dat één keer begonnen is, dan gaat het snel.
3: Ja, ruitensteking, dakje, zaken,
4: Nou ja, alleen dat rijdt een tag, dat kost al meer van 12 ton om dat te vervangen.
3: Ja,
4: dus dat zijn grote bedragen.
3: Ja. Probleem daarbij, wie ik nog eens een keer wat jager, van waar de blitz nodig nog is, ik noem maar eens, die wil je in de score appartementen zetten.
4: Ja.
3: maar dat mocht het vanwege die vleermbasis.
4: Ja, klopt het. Dus dat is ook een beetje een apart verhaal. Want je zou denken, wat keer heb je, dan ga je eerst wel eens even uitziekje. Wat is er mogelijk?
3: Ja.
4: Wat er correct bad is, weet ik net. Maar dat kon in elk geval net troggen. En dat had het proces ook weer vertragen.
3: Ja, in de brand, uit de brand. Wordt dan ik wel saai. Dat wordt ik in Jelsum een soort saai, Jerik, van de verslaghouder. Dat er toch iets van verzekeringsjlt in spul is.
4: Waar zult ze zeker?
3: We weten het net.
4: We moeten even rustig aan. Ik ben er van de media even geweest. En toen mocht ik het trein net op. Want het heet dan een PD te wijzen. Een plaatsdelict.
3: Ja, ja.
4: En er werd onderzoek die in. En laten we dat even afwachten. En daar zal ik even wat uitkomen.
3: Ja, maar goed. Dat mag helder wijzen. Er is wat moois verlengingen.
4: Absoluut. Het is heel spietig. En deze combinatie die we gewoon meiden toen en alles erbij. Dat we uniek in Friesland.
3: Ja, ja. En Dijkstra van de Boerderijenstichting Friesland. Dank u wel voor je komst.
4: Ja, radio.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
0: Omroep Friesland.
2: De droogte van deze week had zijn sporen neerlitten. Bij hem, dit betiert haar blijven, loslitten, gele plakken in het gas. Het is een beeld dat we altijd vaker zien zullen, als we er niet ontdoggen. In de toekomst komen er nog maar meer warme en droge periodes. De gemeente Leeuwarden beziekt het gedier in de stad dat op dat te rieden en te passen. Verslaghouder Amber Ottergier praat met Nico Kelderhuis. Hij is beheerder Green bij de gemeente.
5: We staan hier in het midden van de stad Leeuwarden, tussen het Grien, want er is hier een soort liedspaakje online. Werd ik op een soort plakken zug dat er best wel volle bledjes van de BM al binnen en dat het wat dor is dat net hier zo. Waarom is dat zo?
6: Ja, we staan hier eigenlijk op een hele grote Rijntonne. Dus het park is over Twaalflin online en hieronder zit eigenlijk een waterreservoir waar ongeveer 130 tot 180.000 liter Rijnwetter kunnen worden opslaan. Dus van alle kalken hier omheen, of het Rijn, gaat het ook weer onder deze Bjemmerweide eigenlijk en wordt het opslaan voor droegere perioden. Dus toen het nou daar aan de week niet zo droeg weer, ja, kon die Bjem nog steeds drinken uit het Rijnwetter wat jij er wie valt in het dier.
5: En Jim had dat dien als starriering eigenlijk op de takkomst. Is dit het jinnigste plak waar dit zo is?
6: Nee, we gaan eigenlijk in de hele gemeente jou het vergrienen. Want was just, het klimaat gaat eigenlijk in best tempo veroordeeld. En vooral in bebouwd gebied, hè, dus net als in jou, maar ik in Steens en Grauw bijvoorbeeld. Just, ja, terug de bebouwing en de schinnige omjouwing. Just dat het steeds extremer wordt in steden. Dus we moeten eigenlijk Bjemsoorten en Grien uitzieken die goed zijn die veroordeelde omstandigheden kennen. Dus het is soms wel eens wat te droeg, maar het is soms ik wel eens wat te weird. Ja, en wat we dan doen, we zuchten gewoon naar Bjemsoorten die echt de schin kennen en die helpen mij optimaal te koelen, maar ik zie niet droogte en weird omstandigheden kennen. Ja, en het lauwst wisten we dat er nog wat oude, maar wat onderbeplantingen eronder, dus mijn strukken en mijn planten erbij, zodat we eigenlijk een beetje een combinatie kennen, meidje. Maar dat slag er net overal vanwege erom.
5: Ja, maar binnen dan ik bepaalde soorten die wij kennen uit de stad, die in kwatten het verrooiende klimaat en meer droogte nooit meer weer omkomen?
6: Ja, een beukenbeer bijvoorbeeld, een reerde beuken bijvoorbeeld, die ben echt heel erg stressgevoelig. En dan zal je dat de beuken de komende jaren echt wel geen ouw nemen, want die horen net zo van die veroordeelde omstandigheden. Dus dat is echt wel een heel bekend voorbeeld in Friesland.
5: We staan hier nu bij het wetter. Hier achter jou een hele riege om bjemmen die ten net zo goed ontap binnen. Wat is hier gebeurd?
6: Ja, deze bjem die ben ongeveer van jochtje 80. En die steen, de groeiplak is eigenlijk op. Dus die is te liet worden. Ze hebben last van wat zuurstoftekort en vertichting. Dus ja, deze bjem is juist eigenlijk die aan het oudstjeren ben op het moment.
5: En hoeveel plakken in de stad dit soort bjemmen steen?
6: Eigenlijk hebben we ongeveer, ik denk 5300 bjem zo'n beetje. Die slecht tot zeer slecht binnen. Dus die groeien net zo goed en daar geven we wat aan de hand om te zorgen voor nieuwe bjem en goede groeiplakken.
5: We zijn nu een stukje verderop bij de Widdemediek. Hierachter een hele grote beer, maar hij is echt wel heug, grut, soort bladen erom. Wat is dit voor beer?
6: Dit is een plataan. Deze plataan die stiet hier af van ongeveer een jochtje 100. En dit is eigenlijk hoe de BM met lauw sugar is. Hoe grutter, hoe gezonder de BM, hoe meer hij doet voor afkoeling, fijn stof uit de lucht, helje en gezondheid en biodiversiteit.
5: Nou zit er omheen een perkje en dat zit er een stukje minder uit.
6: Ja, dus juist hier een perkje. Deze BM die had het in 2018 is heel erg droeg geweest. Het had het heel erg moeilijk gehad. En in die tijd, wie er ook een bestrating, dat onder de stam eigenlijk aan tafel van de BM. Ja, wat we toen doen hebben is die bestrating vertellen. We hebben maar een soort speciale lans. Dan hebben we wat voeding in de groen gebracht. En we hebben die bestrating vertellen en beplanting ombracht. Om te zorgen dat eigenlijk een beetje de natuurlijke circle of life, om het zo maar eens te zetten, couverse. En dat ze organische stof in de groen kregen en dat soort dingen. En ja, de BM is er hartstikke van opknap. Maar de juist nog maar die droegte inderdaad. Dat het plantvakje wel verdord is. Maar wij verwachten dat Orie wel weer goed weer omkomt. Dus dek en deze was Jen.
5: Nou, is dit dus een heel mooi voorbeeld van hoe het wolk in. Zullen jullie hem dit op meer plakken? Ik tal passen, zo'n perkje eromheen bouwen?
6: Ja, wij hebben wel in beeld. Wij zeggen elke BM in de hele gemeente minstens één keer per trein hier. Dus wij weten welke BM een beetje achtergroeien qua groei. Wij weten ook welke BM eigenlijk een beetje in zinloze verhudding nemen we dat dan steen. Dus ja, wij kennen die BM zich een beetje oppimpen door die verhudding voor te helpen en green er onderhand te brengen. En misschien nog wat orenmaatregels. Ja, en dan komt die BM volle beter weer vooruit.
2: Een bijdrage weer dat van verslaghouder Amber Otter.
0: Alles wat je Dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
7: Dit is De Dijs Voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: De beelden van de natuurramp in Nepal gaan de vraag toe. Enorme modderstream vernietigen alles in Elsenier. Het dierentals stierf het wedstrijd op 273 en er werden 2 Nederlanders vermist. Sonja Rusticus komt van Ljouwert en Wennet in Nepal. Ze wennet in het rampgebied. Dat leidt al meer dan 100 kilometer. Ik ga van nou onder telefoon. Sonja, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, hoe kwam het nijs van deze ramp bij jij?
2: Ja, nou, ten eerste, hè, ik woon 730 kilometer van dit rampgebied vandaan, in het verre westen van Nepal. En ik was aan het werk eigenlijk en ik hoorde iets over een overstroming. En daar schrik ik dan niet meteen van, want dit is het seizoen in Nepal dat er veel regen valt en rivieren overstromen. En dat er wel eens vaker mensen vermist raken, hè, door een rivieroverstroming. Dus ik besteedde er eerst niet zoveel aandacht aan. Ja, en toen kwam het natuurlijk toch via de social media en de mensen tot mij. Ja, en toen schrok ik natuurlijk enorm.
1: Ja, want toen begon Freun uit Nederland te appen, gaat alles wel goed. En toen kreeg je toch gek wel in de gaten, hier is wat meer aan de hand.
2: Klopt, toen realiseerde ik mij van laat ik even het nieuws van Nepal tot mij nemen. En dan denk je eerst nog van nou goed, dat zal toch nog wel meevallen. Maar ja, gedurende de middag vorderde en het nieuws kwam binnen. Ja, toen realiseerden wij dat dit echt een hele grote ramp is.
1: Ja, er binnen vaker gebeurt een ramp in Nepal. Ken je ze dat de meesten er wel een beetje onwend binnen?
2: Nou, dit wendt natuurlijk nooit. En zeker niet een ramp van zo'n omvang. We hebben natuurlijk in 2015 de grote aardbeving gehad in Nepal. Maar ook vorig jaar, of eigenlijk elk jaar in de zomer, rond augustus, september, vinden er misschien wat kleine rampen plaats. Hè, waar mensen overlijden door aardverschuivingen of rivieroverstromingen. Maar dit is wel een van de heftigste.
1: Ja, want het is
2: leuk. Ja, dat wel, je in Nepal wel hebt gezien. Ja,
1: het is leuk. Augustus, september, wel de periode waarin Elsenier de vingers kruist in de hoop dat alles goed gaat.
2: Ja, zeker. Hè? De regentijd begint hier vaak rond begin juli. Dus zo rond augustus, als er dan nog steeds regen valt, dan wordt die aarde steeds zachter. Waardoor er steeds meer kans is op aardverschuivingen. Nu is dit natuurlijk niet een. Dit is gewoon een uitbarsting. Ja, hoe zeg je dat? Een gletsjer die tot uitbarsting is gekomen. IJs dat is gaan smelten. En een enorme tsunami, zeg maar. Hè, van water die de rivier inkwam. Ja, dat is gewoon. Dat zou ik zeggen. Ja, onbeschrijfelijk wat daar nu is gebeurd.
1: Ja, de wens er vier van al, maar wat krijg je er dan uiteindelijk van mij? Hoe kan je het goed volgen?
2: Ja, nee, zeker. Hè? Social media kanalen zijn nieuwskanalen zijn zeer actief op Facebook en Twitter. Dus je kunt er heel veel van meekrijgen. Dus we krijgen ook sinds vanochtend zie je steeds meer beelden van wat daar, die grote watertsunami die daar de dorpen is binnengekomen. Je ziet natuurlijk veel beelden van leger, wat mensen aan het redden is met helikopters of die door modderstromen waden om mensen uit huizen te halen. Dus je krijgt heel veel beelden mee. En het komt ook steeds dichterbij in die zin dat er ook mensen zijn die in het gebied, in deze gemeente waar ik woon, ook getroffen zijn. Mensen die daar aan het werk waren in hydropower stations, die de elektriciteitscentrales die daar veel gebouwd worden. En er zijn veel mensen uit de omgeving in het westen van Nepal die daar ook helemaal aan het werk gaan. Ja. En die dus ook getroffen zijn of vermist zijn. Ja.
1: Ja, want wat krijg je daar berichten over terug? Hoe gaat het zo? Had men elkaar op in hit?
2: Ja, je krijgt veel berichten op Facebook te zien. Hè? Mensen die familieleden die een oproep doen van mijn zoon of mijn man wordt vermist. Als jullie iets van hem horen, laat het mij alsjeblieft weten. We hebben de laatste 24 uur niks meer vernomen. Ja, dan vrees je natuurlijk al wel voor het ergste dat zij ook onder die vermisten vallen. En dat op die manier krijg je dat heel erg mee. Maar ook wel telefoontjes van wat vrienden van ons die ergens een familielid missen.
1: Ja,
2: die op zoek zijn naar. Ja.
1: Ja. Ja. Een heel triest verhaal. Dank je Wol voor het verhaal. En een heel soort sterkte.
2: Ja, nou, vooral veel sterkte voor de mensen die natuurlijk direct getroffen zijn in dat gebied. En we hebben iedereen in Nepal kent elkaar en weet wel iemand die getroffen is. En als het je rechtstreekse familieleden zijn, is dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar ook alle schade aan de huizen, noem maar op. Het is een ongekende ramp, ja.
1: Oké, duidelijk. Sonja Rustikus, wie dat komt dus van oorsprong uit Laos, ben het nou in Nepal.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
4: Bij de jaarlijkse bedenking van de Friese militairen die in Nederlands-Indië en Guinea omkwam binnen, is gisteren een nieuw monument ontbleerd. Dat monument dat is daar nijt in, zo'n Friese militairen die nij 1944 omkwam binnen bij boetenlosse missies. Maar dit monument komt er in centraal en blauwend plak voor alle Friese militairen bij de boetenlosse inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Dat vertelt voorzitter Roel Sluiter van de stichting Indië Monument Friesland.
5: Het is het nieuwe monument is het monument voor alle Friese militairen die zijn omgekomen bij buitenlandse missies na 1949. En dat staat naast het al bestaande monument. En dat was voor de omgekomen Friese militairen die vooral in Nederlands-Indië, Indonesië, zijn omgekomen tussen 1945 en 1949. Dus met die twee gecombineerde monumenten herdenken wij nu alle Friese militairen die bij buitenlandse missies zijn omgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog.
6: Waarom juist nou een extra monument? Zodat ja, het monument is voor alle Friese militairen.
5: Ja, nou, we hebben daar lang over nagedacht. Het is heel lang natuurlijk heel exclusief geweest voor de militairen die in Indonesië zijn gevallen. Maar ja, dat is een denkproces. Het gaat langzaam. En het had ook vorig jaar gekund of 2 jaar geleden. Maar het is nu is het zover. En nu staat het er. En het is een mooi monument geworden.
6: Jo, Helle, in jouw tas sprak ik even aan dat het eindelijk nog heel actueel is. Dat jouw hele Middellandse oorlog in Oekraïne on. Is dat ik juist de reden dat je ja, dit monument eigenlijk een beetje uitreidje had?
5: Nou, ik heb die oorlog niet genoemd. Maar wel de dreiging natuurlijk. Hè. Ik bedoel, we zitten in een rare, gespannen situatie in West-Europa. Ook in Nederland, ook in Friesland. We hebben te maken met rare droneaanvallen, buitenlandse inmenging op allerlei terreinen. Het is zeer onrustig in de wereld. En ja, kijk, we hopen dat niet natuurlijk. Maar dit is een levend monument, omdat hier mensen door de levenden herdacht worden. Maar als het de onrust toeneemt en tot gewapende conflicten uitmondt, ja, dan kan er zomaar een steen naast komen natuurlijk. Dat hopen we niet. Maar dan is het monument is er al.
6: Nog even, wat zit er op het monument? Nam, maar van waar, wat voor nam?
5: Dat zijn de namen van mensen uit Korea, Libanon, Afghanistan, Irak. Dus alle buitenlandse missies. En de namen die daarbij horen.
6: Marijn de Jong, je bent de mem van Martijn die op de nieuwe bedenking zit. Hoe bijzonder is het voor jou dat er nou een extra bedenkplak is?
7: Het is voor mij heel erg van belang. Omdat het nou een plak van erkenning is hier. Er zijn overal in Nederland wel bedenkingen. Ik mooi Martijn. Maar hij is hier in Leeuwarden binnen. En dit is voor mij dus ik een plak wat ik wel herken. Want hij had net een graf hier in Friesland. De urn zit in Engeland. Dus het is voor mij fantastisch om hier dan ook even naar dat te kennen.
6: Een extra bedenkplak, is het dan een plak dat jou vaak opziet jezelf?
7: Wel zeker, dat ken ik dan. Ja, ik kom hier regelmatig. En, dus het is zo mooi dat ik even je langs fietsen ken. En even bij hem bij ze ken. Even Tjen ken. Even dag zezen. Ja, dat is belangrijk.
6: Ja, Joost van Daai. Misschien ik wel emotioneel daar. Je vertelde mij dat is ik Sister Daai. Hoe heet dan taleven naar Sandai?
7: Heel Orie en ik altijd weer. Augustus een hele slechte maand voor mij. Omdat ik wist dat in augustus dit erom was hier te komen. Maar dit hier voel ik dus de extra spanning. Ik ben weer heel erg nerveus. Hoe dit rinnen zo. En wij zijn dus, nou ja, kwartlien onjekken. Om dat we uit de jaren krijgen dat dit monument dus hier van hun onthuld worden zal. Dus ik ben gespannen, ja, ja.
6: En nou, ben nou krijg naar de plechtigheid, valt er dan een les van je scouters? Of is het juist nou extra bijzonder?
7: Het is extra bijzonder, hè, wat ik zei, omdat het hier in Ljouwert is. En ik vond het heel erg bijzonder dat na de onthulling, dat de vlag mij oorhandig is. En dat is een eerbetoon van de nabestaanden die de vlag daar krijgen.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Voetbalclub VSV Heerlen-Trietig van Vlieland komt rond in de voetbalcompetitie. Het vorige seizoen verroen teleurstellend voor de Vlielander club. Want minstens de helte van de tjinstanders kwam Hielendal net naar het eiland aan. De lange reistijd, wie vaak de reden. De voetbalclub lutst hem doel waarom uit de competitie, maar het viel op een ei bezocht werden. Voorzitter Kees Visser, een goeie middie.
4: Mintje.
3: Ja, je hem door het verroen?
4: Ja, natuurlijk. Voetballie.
3: Ja, ja, Jim wol, maar die hoorden vaak net.
4: Nee, dat weten we. Maar we willen het wel weer heel graag. Dus we hebben het gewoon weer inschrijven. En we zijn mooi weer indeeld door de KNVB. Dus we zullen zien met het skip dit hier bij Strand.
3: Ja, want de soortclubs gaan net onder het langreizigen is. En ze dan een hele dijk kwiet binnen. Ja, dat is op hem zelfs net verroren.
4: Nee, en dat giet ik nooit verroren, ben ik bang. Dus nou, we moeten toch zien dat we het zo aantrekkelijk maatje kunnen om op Vlieland te voetballen. Dat die clubs hier wel komen.
3: Ja, of is misschien een missie hoop in better wie het niet?
4: Ja, misschien wel. Maar goed, is het of het net doggen, dan weten we het helemaal net. En we hebben ook wel seizoen aan die ook gewoon voetbal kon. Dus wellicht het is wel zo'n seizoen.
3: Ja, Vlieland is er zelfs net als de Grut. Net een heel soort inwenners. Dus de ondermeester aan het lettertje is van de voetbalclub is zeg maar beheind. 26 BN binnen lid, begrijp ik. Dus 100% van de BN-bevolking. Dus het libbert vol bij hem.
4: Ja, en dat is ik de reden dat we wel graag terug voetballen willen natuurlijk. Hè? Want dat eerste elftal, ja, het speelt reserve vierde klasse. Maar het is wel een soort van vliegwiel. Ik voor de rest van de voetballerij op het eiland. En inderdaad, we hier een man die bij de eerste training zorgt dat er bijna op de training staat. Nou, dat wil ik graag horen natuurlijk.
3: Ja, en hoe is mijn accommodatie? Ik begreep dat er wat problemen mee binnen.
4: Nou, geen probleem meer. Dat is al je voorzien. Maar we hebben natuurlijk elke keer Into the Great Wide Open op Vlieland. En die staan nu op het sportfield. Hetzelfde field waar wij straks op voetbal in moeten. Maar ja, dat moet er eerst al je straks verhouden naar dit weekend. En dan moet veel door de kop. Dan moet weer inside worden. En dan pas kunnen we erop. Dus dat zal net eerder als december worden, denk ik.
3: Nee. En wat betekent dat in de praktijk? Dat je meest alle uitwedstrijden spelen met Rafa?
4: Ja, klopt. Volgens mij op INI spelen we alle uitwedstrijden van december. En dan, als het goed is, dan alle uitwedstrijden in Vlaanderen.
3: Ja. Nou, ik hoop op een positief seizoen. En ik hoop dat de clubs een beetje op dagen komen. Want het is toch eigenlijk gewoon leuk om even een Dijn en Vlieland op de voetballen.
4: Het liep het u zo. Maar ja, blijkbaar is dat net voor Els niet zo.
3: Nee, nou, let op, hoop je dat het dit seizoen oors is. Ik wens je een soort succes. En dank wel voor de uitnodiging.
4: Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi. Kees Visser, wie dat? Hij is vastzitter van de Vlielander voetbalclub VSV. Heerlen-Trietig, vrienden die in de pijnlijke onder competitie van de Sint-Sanders kan het wat dagen. Maar dit hier, zullen ze het werd, besiek je.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.

0: de dag voorbij.
1: In de Waskemaarde, Iepen is letterjoerd officieel een nij squalplein. Of eind, zo niet eens kennen, dorpsplein. Want het doel is dat net alleen de squal ben, maar dat hield het dorpelijke broek voor makkert. Antonia Porte is directeur van de basisschool in Waskemaar. CBS De Paardwiezer is dat. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, want je wint wel taal een nij squalplein dan?
2: Ja, ja, dat klopt. En ik ben inderdaad een directeur van de basisskwallen. En wij zitten in een gebouw, dat nemen we de Boekenbeam. Tegeren met een bennenopvang en met een peuterspeelzaal. En zo broeken we eigenlijk met drie partijen het kwalplein wat ervoor voorlaat. En dat wie wat daar aan vernijing en ik wat vergriening. En daar moest wat met dieren worden. En nou is dat eigenlijk wel een heel mooi project, want dat is grotendeels gecoördineerd door een werkgroep. Maar zo'n vrijwillige ouders en die hebben eigenlijk het hele project begeleiden. Van de financiering omvreedje tot de begroting bijhouden, de uitvoering plannen. En als het dan uiteindelijk uitvoerd werd, dan kwam er natuurlijk een heel soort mooie planten op het plein. En dan hingen we een hele droge simmer. Dus die ben eigenlijk de hele simmer aan het gieteren geweest. En ook nog werd drok met de evening. Dus dat is wel heel bijzonder dat we samen Malkoor zo'n mooi project hebben wat eigenlijk ik zou coördineerd is door de ouders van Waskemaar.
1: Het plein is nog green, het Griene plein?
2: Ja, het is nog green. Het is lukt inderdaad. Ja. We hebben er wel werk van hand, maar als je dan nog met name dan de ouders en de benen om het green te houden, maar het is lukt. Ja.
1: Ja, nou, vanzelfs, je ziet het al, er binnen verschillende partijen belutsen bij dat squalplein. Ouders, ik niet mij denken daarover. En hoe gaat dat dan? Rennen die ideeën heel erg uit in of vindt eigenlijk iedereen wel een beetje hetzelfde?
2: Nou, we hadden wel dezelfde ideeën over hoe het plein eruit zien moest uiteindelijk. Maar uiteindelijk dat uitviering te brengen, dat is gewoon een heel groot project. Want een nice kwalplein bouwen, daar heeft een heel groot stukje financiering bij. Dat betekent een soort fondsen omverregen. Dit plein is mooi mogelijk, maakt er een heel soort verschillende uiteenlopende fondsen en subsidies. En met name dat omvragen van de financiering en het bijhouden van de begroting. Van de begroting, daar zit een heel soort werk in. Dus dat is wel heel bijzonder dat die ouders daar dus, maar helpen, samen met waande wees binnen. Ja.
1: Dan een heel traject, gewoon dus de tarering, het omvregen van de subsidies, die planten die dan nog een beetje green blauw maken. En dan is het eindelijk zover dat de opening is van een beetje. Wat heb je hem dan betocht? Hoeveel je neemt dat onder die opening van dat Nijenplein?
2: Ja, nou, we hebben uiteindelijk met het nice squalplein allereerst hebben verschillende doelen in hand. Hè. Dus we hebben het wat greener maken. Het moet natuurlijk een geweldig watersplak worden voor de band. We hebben dus best hier om de Friese taal op het plein daar rond komen te litten. Maar wat ik een heel belangrijk doel vond, is dat het een inclusief plein wordt. Dus het is een plein wat toegankelijk is voor alle band. En ik ben die eventueel in een rolstoel zitten of een visuele beperking heeft. Daar is specifieke aandacht voor wist. En daar ben ik rolstoelvriendelijke onderdelen op het plein. Van de media geeft het inderdaad Iepen. Dat wordt natuurlijk een feestje. We hebben natuurlijk wat officiële genodigden die een praatje horen zullen. Maar de band die maakt uiteindelijk het plein Iepen. Die heeft van de media allegaar een aandeel. En die maakt allegaar een onderdeel van het squalplein Iepen. We hebben gisteren al even oefenen. En dat komt van de media vast helemaal goed.
1: Nou, dat wordt een groot feest. En ik denk dat de Rijnwetter omkomt. Dus wat dat betreft voor de plontjes goed nieuws.
2: Ja, wij hopen dat de Rijnwetter wel iets letter op een jong komt. Dat wij eerst het plein nog even mooi Iepje kennen. En aansluitend aan de pleinopening hebben wij een informatie- en inloopavond in het gebouw. Dus dan litten alle partijen die doggen de dwaren Iepen. Nou, dan maait wat mij betreft dan wel Rijnen. Ja.
1: Directeur Antonia Porte van de Paardwiezer, CBS De Paardwiezer in Waskemaar.
0: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is de dag voorbij.
4: In heel iets meer gemeenten is het een probleem dat mensen wel een elektrische auto hebben, maar die net opladen kennen op Big League zijn eigen oprit of een officieel oplaadpunt. En daardoor komt het heel iets vaker voor dat kabels los over de stoepen lezen. Om daar een einde aan te maken, die de gemeente Zuidwest-Friesland het oorlog hier een proef met kabelgoten. Dat binnen stoeptegels dat een uitspanning in maken is, dat die oplaadkabel dan indrukt werken, zodat er in de stoepen leidt in steen van de roerhinnen. Wethouder Henk de Boer van Zuidwest-Friesland.
5: Sjurs, dat hield dit meer meisken een elektrische auto krijgen. En dan hebben we de mogelijkheid om laadstations te plaatsen. Maar een heel soort mensen herzelf ik, nou ja, verlet van een laadstation thuis. Ja, en dan is er komt er een kabel bij. En dan hebben ze net altijd parkeerplak bij het huis. Dus we komen een heel soort situaties in dat men voor huis parkeert, naast huis parkeert. En dat er dan, ja, dan moet de kabel ergens liggen. En dan willen we graag een veilige oplossing van bieden als gemeente.
6: Want waarom is dat onveilig? Kabels over de stoep?
5: Ja, kabels over de stoep heen. Ze liggen nooit mooi plat over de stoep. Ze liggen altijd maar wat krullen. Ja, en meestal kennen de roestrukkelie. En dat is voor iedereen vervelend.
6: Gebeurt dat eigenlijk wel?
5: Nou, het is net zo dat wij daar nou wekelijks melding van krijgen. Maar het zal zonder twijfel gebeuren.
6: Nou, en daarom hebben we dus deze proef die in. Wat had de proef krijgt die?
5: Nou, de proef is dat wij we zijn begonnen met 5. Maar uiteindelijk zijn het een stuk als 8 plakken west. Waar we dus kabelgoten deadline hebben. En op fysiek van een 8-tal inwoners. En waar we nou schoen hebben, waar rinnen zij zich aan. Mooi het laden van hun auto en nou kleren. Daar willen we ervaring mee opdwaan. Ik mooi het gemak, vooral ik mooi, als er toe struikelgevaar heeft. Nou ja, hoe speelt dat dan? En nou kleren, dat is een ier, dat rent ongeveer, dat heeft ongeveer een ier roen. En nou sissen we, nou kunnen we sissen van dat we eigenlijk je mooi een veilige oplossing hebben, waarbij we tinken we. Een heel soort mensen helpen. En ik werd een extra stukje veiligheid verzwaren hier op streten.
6: Dus de resultaten zien er goed uit?
5: Ja, de resultaten zien er goed uit. We hebben eigenlijk geen opmerkings. Er was volgens mij één van de 8 die een lids bezwier hier, maar het hier meer te krijgen, maar dat er wel eens een oorzien auto op het plak stier, waar zij dan graag laden wonen. He, want dat is natuurlijk wel het punt. Door net claimen dat het plak voor die huis, dat voor die auto bestemd is. Dus ja, daar ken ik wel eens een orenauto steen. Maar dat weer en ik het enige wat wij vanuit de proeven die wij dienen hebben, waarom kregen hebben.
6: Ja, en als je eigenlijk zorgen om je stip het ambitie om, ben je net bang dat mensen nou massaal hun plakje claimen?
5: Dat zou dan misschien ook al gebeuren. Mensen die hebben nou natuurlijk ook al een plak waar ze vaak hun auto deel zetten. Ja, ik denk ik dat. Daar moet je dan ik op praten. Maar eventjes met elkaar in contact wezen. En ja, het kan gewoon gebeuren dat ze hun auto deel zetten. Ja, dat is dan spietig. Dan kan je hem even net opladen. Je hoeft overigens een auto ik net altijd te laden natuurlijk. Hè? Dus op het moment dat je een auto opladen moest, was natuurlijk graag dat plak vrij hebben. Maar hij hoeft in principe net elke dag onder de stroom te staan.
6: En hoe gaat het nog verder? Als mensen zeggen van nou, ik zit een tegelgoed wil zitten, kunnen ze dan iets aan?
5: Nou ja, ze kennen hun opjaan. Op de website bij de gemeente. En daar met ze even oorjaan, werd ze wenen. Er zitten wel kosten in oor. Dus denk ik wel belangrijk om dat ik eventjes te benemen. Wij lezen die kabelgoed tegels del voor €50 per tegel. Dus ze moet even op een stoepje zien hoeveel tegels dat binnen. En dan eenmalig komt er nog €25 bij. En die tegels die lissen wij als gemeente del. Die bloeien ik. We bloeien ik eigenaar van de tegels. Dus die binnen net van de inwenders. Maar clear, omdat we daar dan verantwoordelijk voor binnen, zorgen we er ook voor dat ze daar op een goede manier lissen bloeien. Ik naar de toekomst sta. En met de inwenner moet hem zelfs skin horen. Ja, want dan ken ik wel wat zomaar in die tussen die rouwen kinderen komen. Ja, dan maakt de inwender zelfs verzwaren. Maar clear, dat komt vast goed.
0: Alles wat je thuis mist hebben, juist

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van drumband Halleluja.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Half uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. Ook rugzakken, handdoeken en andere spullen werden vernield. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. En daarmee was ze 17e sneller dan haar tijd van vorige week vrijdag. Toen verbrak Broeders-Bol voor het eerst het ruim 30 jaar oude Nederlands record van Ellen van Lange. Broeders-Bol moest nog wel haar Zwitserse concurrente Audrey Werro voor zich laten gaan. Zij zette de beste tijd van dit seizoen neer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
9: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
10: Hallo. Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
9: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
10: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Steeds meer kinderen krijgen de achternaam van hun beide ouders, las ik vandaag. Maar zou dat op de duur niet verwarrend kunnen worden? Stel dat Willeke van Dijk en Henk van Rijn hun zoon Steven hun beide namen geven. En dat deze Steven van Dijk van Rijn iets krijgt met Lisette van Beek de Waal. En hun zoon Pim van Dijk van Rijn van Beek de Waal krijgt ook weer een partner met dubbele achternaam. Ja, als je je vier generaties verder straks bij een afspraak moet voorstellen, kun je beter een half uurtje eerder komen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vandaag overleed Ratko Mladic, de Servische generaal die werd veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op 8000 Bosnische mannen bij Srebrenica. Zal met zijn dood ook zijn gedachtegoed verdwijnen? Langzaam dringt de ongekende schade van de vloedgolf in Tibet en Nepal tot de wereld door. Wat is de laatste stand van zaken? En vandaag overleed de Japanse beeldhouwster Yayoi Kusama. Ze had wereldfaam als installatiekunstenares en maakte deel uit van de Zero-beweging. Katrien Schreuder is conservator bij het Centraal Museum en medesamensteller van een tentoonstelling en boek over de Japanse kunstenares en weet dus als geen ander wat Kusama zo bijzonder maakte. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 27 augustus.
2: De totale omvang van de natuurramp in Nepal is nog niet duidelijk. Wel dat die enorm is.
3: I want you to take a look at this house. Its entire first floor just completely flooded with mud. You can't even see into these windows. That's just how much mud there is right now.
2: De modder heeft complete huizen bedekt. Deze man, die in Nederland woont, herkent zijn geboortedorp niet meer.
4: Cannot locate any structures that were there before.
2: Het dodental staat nu op bijna 400, maar dat zal nog flink gaan stijgen, want er worden nog steeds veel mensen vermist.
5: I have heard from my dad. He's okay apparently, but my wife, my mom, my brother and my uncle.
2: Deze man heeft geen idee of zijn moeder, zijn broer en zijn vrouw nog leven. Onder de vermisten zijn veel toeristen. Thuis wordt met spanning gewacht op een teken van leven.
6: I just love them a lot. We want to bring them home. And they have a lot of people who love them and are looking out for them.
2: Ondertussen komt de internationale hulp op gang. Maar daar zit wel een cynische reden achter. Stel deze BBC-reporter vast.
7: Right now, aid is pouring in from around the world, and that's because there are also hundreds of tourists who are missing.
2: Het duurt nog wel een aantal dagen voordat die hulp op zijn plek is. Deze Nederlandse vrouw ziet dat er geplunderd wordt.
8: Winkeltjes worden echt door honderden mensen tegelijkertijd overvallen, zeg maar, omdat mensen zoveel mogelijk in willen kopen.
2: Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over hoe deze vreselijke ramp heeft kunnen gebeuren. Mogelijk speelt de klimaatverandering een rol.
9: We zien ook in dit deel van de wereld dat de gletsjers heel snel smelten. En dat is eigenlijk de lijm die de bergen bijeenhoudt.
2: De slager van Bosnië heeft zijn levenslange straf uitgezeten. Hij werd 84 jaar.
10: Mijn eerste gedachte was dat hij eindelijk naar de afvalplaats van de geschiedenis gaat.
2: Deze jurist van Bosnische afkomst vlucht in de jaren 90 voor de oorlog. En hij beseft dat Ratko Mladic in zijn thuisland nog door velen als held wordt gezien.
10: Daar in de hoofdstad Banja Luka kan je ook vandaag een muurschildering van Mladic zien op een plek vlakbij een van de meest bekende restaurants.
2: Nieuwsuur spoorde een nieuwe superzaaddonor op. Paps is een van zijn slachtoffers, maar heeft daar nu een dubbel gevoel over.
11: Zonder deze man had ik geen kind. Dat zijn ook de kale feiten. En dat vind ik nu een heel vervelend feit.
2: Ze was 41, raakte zwanger van zijn zaad en beviel van een dochter, die nu wel heel veel broertjes en zusjes heeft.
11: 121. Ja, dat is een beetje veel, ja.
2: Rotterdam werd vanmorgen om 6 uur nogal gewelddadig wakker geschud. Dit was wat de Rotterdammers hoorden. Er vlogen 8 helikopters over van waaruit militairen werden gedropt.
12: Ik hoorde steeds zeg maar helikopters. Maar ik hoorde dat in mijn slaap en ik dacht van, hè, droom ik nou?
2: Het was een grote antiterreuroefening, maar er waren mensen die dachten dat de oorlog was uitgebroken.
12: Ik dacht wel zo van, ja, wat gebeurt hier? Worden we aangevallen?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
12: Ja, volgens mij waren we echt pas net wakker en ineens horen we...
2: De krant van morgen, Suzanne de Vries.
1: Een van de grootste agrarische bedrijven in Nederland betaalt mee aan de bijeenkomsten van boerenactiegroepen. Het gaat om veevoerbedrijf De Heus, schrijft NRC. Op de bijeenkomsten waar het om gaat, wordt onjuiste informatie verspreid over de gevolgen van de kabinetsplannen voor boeren. Dat zegt de landbouwminister van Essen.
2: De sponsoring van De Heus is opvallend omdat de multinational geen steun heeft uitgesproken voor de huidige boerenprotesten. De landbouwminister zegt dat het medefinancieren van informatieavonden waar onjuiste informatie wordt gedeeld absoluut niet bijdraagt aan een oplossing voor de stikstofproblemen.
1: Een Rotterdams veilinghuis brengt morgen 2000 modeltreinen onder de hamer. Dat schrijft het AD. Vele treinen zitten nog in de doos. Het zijn allemaal Amerikaanse modellen van één eigenaar. Dat zegt de directeur van het veilinghuis. Die eigenaar is naar de Verenigde Staten geëmigreerd en wilde zijn enorme verzameling niet meenemen.
2: Bij het veilinghuis weten ze niet waarom. De verzamelaar wil geen contact en laat de communicatie verlopen via een tussenpersoon. De krant zag een opa alvast een kijkje nemen met zijn kleinzoon van 16. Zijn oog is gevallen op een messing miniatuurtrein uit Pennsylvania.
1: Bij AI-chipontwikkelaar Nvidia lopen miljardenverplichtingen snel op. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Om te voldoen aan de wereldwijde vraag naar AI-chips heeft het bedrijf afspraken gemaakt om voor miljarden aan onderdelen te kopen bij andere bedrijven.
2: Ook heeft Nvidia miljarden dollars geleend om snel te kunnen groeien. Sommige analisten zeggen dat de leningen en contracten grote risico's met zich meebrengen als de vraag naar AI-diensten onverwacht afneemt, terwijl het bedrijf nog wel miljarden aan verplichtingen heeft.
1: En dan het fenomeen baargoud zit in Nederland in de lift, schrijft de Telegraaf. Sociale media staan vol met video's waarin voornamelijk Gen Z'ers vertellen dat vrouwen die een kind op de wereld zetten moeten worden beloond. Hun partner moet een cadeau voor ze kopen, het liefst dan een mooi sieraad. Push present wordt het ook wel genoemd.
2: De Telegraaf heeft de statistieken van Google, Instagram en TikTok bekeken en daarin gezien dat er veel meer video's over dit fenomeen gemaakt worden dan 2 jaar geleden. De krant ziet ook dat verschillende juweliers adverteren met ideeën voor push presents. Een influencer vertelt aan de krant dat hij iets speciaals wilde geven aan zijn vrouw. Hij zegt, baargoud klinkt misschien een beetje dom, maar ik zie het echt als een bedankje voor het dragen van ons kind.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Jonathan Jeremiah Kolkata Beer. Hij zat al 15 jaar vast in een cel in Scheveningen en is vandaag op 84-jarige leeftijd overleden. Ratko Mladic. Hij werd de slager van Bosnië genoemd. In 2017 was hij door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog, onder meer in Srebrenica. Lela Prenavorac is afkomstig uit Oost-Bosnië en op jonge leeftijd met haar ouders gevlucht naar Nederland. Ze is nu presentator en dagvoorzitter. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is toch wel groot nieuws, hè? Het overlijden van Mladic. Hoe heb jij dat? Want jij zeggen. Hoe is dat bij jou binnengekomen, dat bericht?
1: Eigenlijk voelde ik niks. En daar was ik eigenlijk heel blij mee. Misschien klinkt dat heel raar. Maar omdat je natuurlijk de gruweldaden van een legerleider uit mijn oorlog, uit mijn kindertijd, zeg maar, hebt meegemaakt. En de vreselijkste dingen in Oost-Bosnië. Daar was zo gevaarlijk, dat mocht de VN niet eens komen. We hebben meerdere VN-soldaten me verteld. Dan ben je 30 jaar bezig om iets een plek te geven. En ik heb hem in 2017 ook in het tribunaal gezien. En de dag dat hij veroordeeld werd, kwam ik erachter dat ik kanker had. En dat was ook door die oorlog, omdat ik aan heel veel straling als kind ben blootgesteld in de granaten en bommen die op ons gegooid zijn daar. Dus op een of andere manier is hij en blijft hij een rode draad. En nu dus overleden. En ik dacht, oké, dus ik heb zoveel heling meegemaakt dat
0: dat hij nu niet meer raakt?
1: Nee. En het is goed dat hij er niet meer is.
0: En is dat speciaal bij jou zo of is dat bij meer Bosniërs zo?
1: Ik hoor het bij meerdere mensen, want natuurlijk spreek je elkaar. Sommigen zijn heel erg blij en opgetogen. En we weten allemaal dat met zijn sterven helaas niet het gedachtegoed sterft. Niet de ideologieën sterven.
0: Nee.
1: Hij wordt nog steeds vereerd als held in Banja Luka, op heel veel plekken in Bosnië en Herzegovina.
0: Hoe verklaar je dat?
1: Republika Srpska, zit dat sentiment er nog? En zijn er zelfs murals? Hoe verklaar je dat? Is wat we eeuwenlang, dat we als mensen bestaan, is het indoctrineren van haat in kinderen, in mensen. Het verspreiden van ideologieën van rijken. Net zoals, kijk maar naar Poetin, hè, kijk maar naar Netanyahu. En dus ook zo'n Mladic. Dat je dus iets nastreeft en daar moet alles voor wijken.
0: Ja. Even terug naar jouzelf. Jij bent met je ouders tijdens de oorlog uit Bosnië gevlucht. Hoe oud was je toen?
1: Ik was 11.
0: Ja. Maar wat staat je daarvan bij?
1: Eigenlijk heel veel. Ik weet de eerste weken van dat onze stad werd ingenomen. Doboj was strategisch, lag die belangrijk vanwege de sporen, net zoals Utrecht. En dat we uit de schuilkelders konden komen na 2 weken. En dat we speelden als kinderen bij de piazza. En daar kwamen 2 rode barretten soldaten op ons aflopen. En die gaven ons snoepjes en een van hun aaide over mijn hoofd en die zei, ik ben Arkan. En dat was zijn rechterhand. Dus dat kan ik me nog heel goed herinneren. En
0: ook een Servische oorlogsmisdadiger.
1: Exact. Hij is alleen voor de veroordelingen is hij afgemaakt. Mm-hmm. En dat zijn de dingen. Ik herinner me dat er...
0: Heb je ook Mladic toen gezien?
1: Ik heb geen Mladic gezien. Nee. Niet alleen in nieuws, zeg maar. En op televisie, maar niet in levende lijven.
0: Later dus wel bij het,
1: en
0: bij het proces
1: dus wel
0: zeggen.
1: Bij het
0: Wat staat je daarvan bij?
1: Dat ik daar een verslagen oude man zag. Niet meer die joviale, narcistische psychopaat die trots over lijken liep, bij wijze van spreken.
0: Want hij blaakt op die oude beden van zelfvertrouwen.
1: Exact.
0: Hij marcheert dwars door alles heen met grote laarzen.
1: En ik hoop dat de nagedachtenis van hem gaat over de nabestaanden en overlevers. En dat hij niet de geschiedenis ingaat als held. En ik hoop dat zijn begrafenis geen verering zal worden en dat daar geen hoogwaardigheidsbekleders komen. Maar dat er echt ook vanuit de wereld, vanuit Europa, vanuit ons ook opgestaan wordt tegen de verspreiding. Moet je je voorstellen dat Hitler in Duitsland in murals en in beelden vertegenwoordigd zou zijn. Dat
0: het heeft
1: niet.
0: Ook best lang geduurd voordat hij opgepakt werd.
1: Ja, en het interessante is, ze wisten waar hij was. Ze hebben altijd geweten. Mijn vader had een hele goede Servische vriend. En die heeft ons 4 maanden lang in Belgrade ondergedoken gehouden. Hij had een hoge positie. Ik wil niet te veel over de man vertellen. Ik zou hem geen gevolg willen geven. En hij gaf op een gegeven moment mijn vader een rondleiding door de Rode Ster Stadion van het voetbalclub in Belgrado. En hij nam hem naar de eretribune. En daar was een rode fortuin. En hij vroeg aan mijn vader: weet je wie daar regelmatig wedstrijden komt kijken? En mijn vader zei: nee, ik heb geen idee. Hij zei Mladic.
0: Terwijl het toen een internationaal opsporingsbevel
1: gold. Ja.
0: Maar hij werd niet aangehouden. Hoe was het voor jou dat hij op een dag wel werd aangehouden?
1: Nou, je wist dat het een ruilhandel was. Het
0: was dichterbij
1: de Europese Unie. Dus je weet dat dit soort dingen zijn een spel en dat doet heel veel pijn. Het gaat erom dat de mensen om wie het gaat en dat wat er gebeurd is nog steeds ontkend wordt en niet erkend wordt. Ja. En ik hoop dat we met elkaar blijven strijden voor het feit dat dit soort personen absoluut een verdomhoekje in de geschiedenis verdienen en geen eretitels en plaatsen en vereringen.
0: Maar het was toch, denk ik, wel een heel belangrijke dag voor je toen je werd opgepakt.
1: Zeker. Want daarmee kon de kopstuk gepakt worden. Maar je moet je voorstellen, Koen, nog steeds loop je in de supermarkt, nog steeds loop je op straat en zie je de oorlogsmisdadigers die niet opgepakt zijn. Dus de kop van een slang is afgesneden, maar dat lijf, dat is er nog steeds.
0: Kronkelt nog voort.
1: En dat is het. En die overtuiging, die ideologieën van fascisme, van nationalisme, dat is er nog steeds. En dat zien we in Duitsland, dat zien we in Bosnië, dat zien we op zoveel plekken in de wereld.
0: Die andere beruchte Servische leider, Radovan Karadzic, die leeft nog gewoon.
1: Ja.
0: Waar is die nu?
1: In Engeland.
0: Oh.
1: In White, zo'n eilandje. Ja.
0: Hij zit dus niet meer in Den Haag?
1: Nee, hij zit niet in Den Haag. Maar Mladic zat dus 20 minuten van mijn huis vandaan. Het was een prachtige full circle. Ik mag mezelf Haagse vrijheidsambassadeur noemen en Hagener van het jaar. En hij woonde in die gevangenis, ja, achter tralies.
0: En heb je bij Karadzic hetzelfde gevoel als bij Mladic of toch anders?
1: Nee, het is hetzelfde.
0: Ja?
1: Ja. Ondanks, het is gewoon, en het zijn de poppen. Achter hen zitten nog zoveel meer mensen. En dat vind ik het meest enge en gevaarlijke. Dat je die mensen, weten we niet, die kennen we niet.
0: Nee.
1: Maar er zijn boeken geschreven, er zijn zoveel is er neergezet over al dit soort dingen die er zich hebben afgespeeld.
0: Kan de dood van Mladic toch leiden tot iets van verzoening tussen de enerzijds de Bosniaken en aan de andere kant de Serviërs?
1: Ja, ik denk dat zijn eigen dochter daar een prachtig voorbeeld van is. Die heeft op haar 23ste zelfmoord gepleegd omdat ze niet kon leven met het feit dat haar vader was wie hij was.
0: Ten tijde van de oorlog
1: in 1994, als ik het goed heb. En als je kijkt naar de jongere generaties, en dat geeft me hoop en moed, en dat is ook wat me drijft, is dat we elkaar blijven ontmoeten als mens. En al het andere is secundair. En ik hoop dat de heel veel generaties nu, die misschien ook geïndoctrineerd worden, in welke kant dan ook, zelf opstaan, zichzelf gaan educeren. Er is genoeg informatie. En vooral met iedereen gaan praten en elkaar gaan ontmoeten.
0: En tegelijkertijd zeg je, ik ben toch beducht dat er een soort heldendom uit voortvloeit.
1: Ja, en dat is zeg maar zo ongelooflijk belangrijk, omdat het zichtbaar is. Het is al gaande, al zoveel jaren.
0: Ja.
1: En dat, het is een onverdomme feit dat het zo is. En er moeten andere geluiden komen en andere golven. En zeker dus vanuit de gemeenschappen zelf. En zeker dus ook vanuit de Servische gemeenschap.
0: Want je zei daar straks, ik hoop niet dat het een begrafenis wordt met allemaal houten met toten.
1: Nee.
0: Zal dat ook zo zijn? Denk je dat het sober wordt? Of wordt het toch een halve staatsbegrafenis?
1: Ik ben bang voor het laatste.
0: Ja?
1: Ik hoop het niet, maar ik ben bang van wel.
0: We gaan het de komende dagen zien.
1: Ja.
0: Leila Prenawo Worac, dank je wel.
1: Heel graag gedaan.

0: Harry Nilsson, Gotta Get Up. De hoofdrolspelers in onderhandelingen over de begroting verlieten vanavond onverrichte zaken het ministerie van Financiën. Morgen verder, was de boodschap. Oftewel, de coalitiepartijen zijn het nog steeds niet eens over hoe het belastinggeld opgehaald en verdeeld moet worden volgend jaar. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Koen, goedenavond.
0: Ja, moeten we dan nu concluderen dat die onderhandelingen eigenlijk zijn mislukt?
1: Het kabinet had zichzelf een deadline gesteld. De bedoeling was om morgen in de ministerraad een begroting te hebben liggen. Dat was een reden voor het. Is een reden voor. Op 1 september moet de begroting naar de Raad van State, want we hebben het zo geregeld in dit land, dat die er ook nog een advies over moeten geven. Nou, die deadline is niet gehaald. Dat kun je natuurlijk onmogelijk een succes noemen. Maar goed, ja. Het doel is om uiteindelijk een begroting te krijgen die kan rekenen op meerderheden in de Eerste en de Tweede Kamer. En wat dat betreft is in Den Haag een deadline altijd een rekbaar begrip. Ik kan me nog onderhandelingen herinneren over een energieplafond die doorgingen tot op de ochtend van Prinsjesdag bijvoorbeeld, vlak voor de troonrede. En gekscherend werd vanavond ook al gezegd dat de eigenlijke deadline eigenlijk pas de vaststelling van het belastingplan is. Daarin wordt geregeld hoe en hoeveel geld er opgehaald mag worden volgend jaar. En dat is vlak voor kerst. Dus ja, een deadline is een rekbaar begrip in Den Haag.
0: Hey, en waar zit het dan op vast?
1: Het opmerkelijke is dat het niet eens echt gaat over een onsje meer of minder hier en daar, waar het normaal gesproken in deze fase over gaat. Ik bedoel, ik wil even niks afdoen aan de verschillen van mening die wel degelijk zijn over de inhoud, hè, hoe je die vrijheidsbijdrage die het CDA had bedacht bijvoorbeeld betaalt, of hoe je omgaat met het belasten van beleggingswinst. Dat speelt allemaal mee. Maar er is ook gewoon een fundamenteel verschil van inzicht tussen de partijen hoe je de oppositie aan je kant krijgt. En dat is toch echt wel nodig als je maar 66 zetels in de Tweede Kamer hebt en nog vele malen minder in de Eerste Kamer. En welke oppositiepartij je dan nodig hebt en hoe je die erbij betrekt. Het idee van de VVD is om zelf met een begrotingsvoorstel te komen, daar genoeg douceurtjes in te stoppen voor een aantal partijen. Denk dan bijvoorbeeld op rechts aan JA 21 en de SGP. En ja, dan krijg je het wel door de Tweede Kamer. En dan zie je daarna wel of de Eerste Kamer heel erg dwars gaat liggen. Nou, D66 en CDA zitten er anders in. Die willen in deze begroting ook een handreiking zien aan de oppositie voor de komende jaren. Ik geef even als voorbeeld de wens van Pro, dus hè, voormalig GroenLinks PvdA, om de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te halen. Nou, D66 en het CDA die schatten in dat je de hervormingen die zij willen op dat vlak niet zonder Pro kunt doen. Maar dat gaat dan verder dan die huidige begroting, de begroting van komend jaar, want die bezuinigingen staan pas over een paar jaar gepland. En dus zou je nu al een handreiking moeten doen aan Pro om ervoor te zorgen dat in de toekomst je makkelijker daar het gesprek over kunt voeren met hen. En dat wil de VVD niet. Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft vanavond plaatsgevonden en daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
0: Dit kabinet begon met stevige ambities. Het zou weer moeilijke en ingewikkelde dingen voor elkaar gaan brengen. Dat straalt er nog niet echt vanaf, hè?
1: Nee, zeker niet. Ze hadden ook grote ideeën over hoe de politiek moest gaan werken de komende tijd. Maar bij de eerste begrotingsbehandeling dus sleept de kar al door het zand. Eigenlijk zijn ze het sinds de formatie nooit eens geworden over hoe dit minderheidskabinet nu zou moeten werken in de praktijk. Met als gevolg dat ze de werkende wijs achterkomen. En dat leidt er dus toe dat je de avond voor de deadline nog met elkaar aan het zoeken bent hoe je vindt dat een proces zou moeten werken. In plaats van dat je over de inhoud bezig bent en inhoudelijke overeenstemming bereikt. En dat maakt de kans op stilstand een stuk groter. En dus de kans dat je al die grote ambities die je had niet gaat waarmaken, omdat je de politiek gewoon niet uitkomt.
0: Ja, en Lars, bestaat er ook nog een kans dat het echt helemaal misgaat tussen die drie?
1: Ja, ik heb niet de indruk dat er één of meerdere partijen zijn die de boel spaak wil laten lopen. Daar hebben ze ook alle drie geen baat bij. Voorlopig wordt er dus ook gewoon tijd gekocht. Hè. We praten morgen verder. Dit weekend gaan we dan nog door. En dan is de bedoeling dat de ministers maandag extra bij elkaar komen om wat er dan ligt, als er iets ligt, dan aan te nemen. En de werkelijke deadline voor die brief hoor je dan ook al is 1 september. Hè. Dus je kunt op maandag middernacht ben je ook nog op tijd. Dat is dan het idee. Maar ja, de kans is dan wel groot dat als je al iets hebt, dat het een begroting is waarvan je nog niet zeker weet of die ook de goedkeuring van beide kamers kan wegdragen. En dan moet je toch concluderen dat de oorspronkelijke wens van dit kabinet, van voor de zomer al, was om op Prinsjesdag een deal te hebben met de oppositie over het geld. Ja, dat mag je dan wensen, maar het blijft dan ook bij een wens, want die kans erop wordt natuurlijk niet heel groot. En of de verhoudingen onderling in de coalitie nou heel veel beter zijn geworden door dit proces, dat denk ik ook gewoon niet.
0: Lars Geerts, dankjewel.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. De enorme overstroming die gisteren Tibet en Nepal trof, heeft beide landen in puin en verdriet achtergelaten. Uit Nepal komt veel berichtgeving, maar informatie uit Tibet is een stuk spaarzamer. Kunsel Rinchen Dorje is voorzitter van de Students for a Free Tibet. Zit bij ons in de studio. Goedenavond. Mooi dat je er bent. Ja, hoe hoorde je gisteren dat die enorme ramp was gebeurd?
1: Ja, dank u wel ten eerste dat u mij uitnodigt. Voor dit gesprek en Students for Free Tibet ook. Ja, ik hoorde het, merkte zijn eerst via social media. Dus ik zag gewoon op Instagram allemaal foto's en berichtjes voorbij komen. En toen keek ik meteen naar mijn WhatsApp. En ja, daar werd ik gewoon echt overladen en overspoeld door berichtgeving. Of gewoon door berichtjes en appjes van vrienden en familie. Van, hoe gaat het? Heb je familie daar?
0: Moet je even onderbreken, want er is een spookrijder.
2: We onderbreken deze uitzending voor een melding van een spookrijder. Rijden op de A16 Rotterdam-Breda. Dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijden op de A16 Rotterdam-Breda. Dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen.
0: Ja, Kunsel Rinchen Dorje, we waren aan het praten. Jij bent van Students for a Free Tibet. En ik vroeg aan jou, hoe was dat? Of hoe hoorde je over de ramp? En dan vertelde je, je kreeg berichtjes van vrienden en bekenden. Hè? En wat nog meer?
1: Ja, en we checken allemaal meteen met elkaar. Hè, want we hebben de Tibetaanse gemeenschap in Nederland. Maar we hebben allemaal vrienden over de wereld. En vragen eigenlijk meteen aan elkaar. Ken jij mensen die zijn getroffen door deze ramp? En daaraan hoorden we ook al snel natuurlijk dat dat zo was. Want heel veel Tibetanen wonen in het grensgebied. Niet alleen aan de Tibetaanse kant, maar ook aan de Nepalese kant. Vanwege veel mensen die zijn gevlucht. Mm-hmm. Vanwege de Tibetaanse, vanwege de Chinese bezetting van Tibet sinds 1959.
0: En heb jij daar ook familie wonen? En vrienden?
1: Nee, ik heb daar geen familie wonen, gelukkig. Wel heb ik vrienden die daar familie hebben. Dus bijvoorbeeld een vriendin van mij, haar familie's dorp is weggevaagd. En haar grootvader, haar opa, is nog steeds vermist.
0: Want die beelden zijn ongekend indringend. Kon je er naar kijken?
1: Ja, helaas. Ja, ik voor mijn gevoel, het is heel lastig om weg te kijken.
0: Maar je ziet die mensen lopen en je weet, die zijn waarschijnlijk allemaal dood.
1: Ja, dat is heel bot gezegd en dat klopt. Die zijn inderdaad allemaal zijn waarschijnlijk overleden. En wat ik tegelijkertijd ook dacht, en wat de meeste van mijn vrienden zien, is, we zien heel weinig beelden uit Tibet natuurlijk.
0: Ja. Hoe komt dat?
1: Hoe dat komt is direct vanwege de Chinese bezetting van Tibet. China wil weinig informatie verstrekken uit Tibet. En dat komt omdat dat gevaarlijk is. Simpelweg.
0: Ook bij zo'n grote ramp?
1: Ook bij zo'n grote ramp. Er zijn momenteel geen journalisten die daar binnenkomen. Er is geen onafhankelijke media, maar ook tegelijkertijd geen humanitaire noodhulp. En daardoor kunnen wij, bijvoorbeeld als Tibetaanse studentenorganisatie, als activistische organisatie, kunnen we ook geen hulp bieden aan de mensen die getroffen zijn.
0: Je kunt eigenlijk niemand bereiken op dat vlak.
1: Nee, het enige wat we kunnen bereiken is bijvoorbeeld via dat dan uiteindelijk via een soort WeChat kanaal gaat. En dan horen we minimaal, want elk persoon die zich hierover zou uitspreken, riskeert zijn leven.
0: En wat kunnen jullie wel doen?
1: Wat we wel kunnen doen is de signalen oppikken die wij zien uit de gemeenschap. We kunnen proberen het in kaart te brengen. Welke dorpen zijn exact getroffen?
0: Want jij bent zelf al, je hebt zelf ook je wortels daar.
1: Ja, in de zin van wortels, in de zin van we hebben de Tibetaanse gemeenschap, we hebben familie, we hebben vrienden, iedereen kent elkaar. Ja. En we hebben een netwerk.

0: weet dat dit soort milieurampen komen. Hè? Dat weten we. Iedereen weet dit gebeurt. Maar er worden geen preventieve maatregelen genomen. Er worden ook geen maatregelen genomen voor erna. En tegelijkertijd, waar zien we de investeringen wel? We weten, Tibet is heel rijk. Tibet heeft heel veel grondstoffen. Tibet heeft heel veel water, heeft lithium, hè? Dat is elektrische auto's. Dat zien we allemaal vanuit Tibet. Tegelijkertijd zien we niet die investeringen terug in de Tibetanen zelf. We zien investeringen in mijnbouw, in elektrische hydro megadammen. En al dat geld wordt gevoerd naar China.
1: Ja, dus maar dat dan zou je zeggen niet terug. Dat Tibet voor de watervoorziening belangrijk is voor China.
0: Ja, dat is zeker. Superbelangrijk.
1: En toch laten ze dat lopen.
0: Ja, en dat is het pijnlijke. Want het gaat er niet om het investeren in mensenlevens. Het gaat om het investeren in grote winstprojecten.
1: Ja, dus wat is dan wat staat de Tibetanen dan nu te wachten?
0: Het Tibetanen dat staat het nu te wachten is het feit dat er is een systematische onderdrukking. Onze identiteiten worden afgepakt. We worden niet beschermd. En tegelijkertijd is er heel weinig internationale aandacht voor. En wat daarop staat te wachten, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk om te benoemen. Ja. Maar tegelijkertijd wat ik ook wil benoemen, is zeggen dat wij als Tibetaanse jongerenbeweging in Nederland er heel sterk in staan. Ja. En dat wij er ook hoop in hebben. Vandaar dat ik hier zit.
1: En Kutso, wat ga jij zelf de komende dagen doen met het oog op deze vloedgolf?
0: Wat ik ga doen de aankomende dagen is ten eerste natuurlijk rouwen. In de zin van, ik zal bidden. Ik bid voor alle gemeenschappen die getroffen zijn aan de Nepalese kant, aan de Tibetaanse kant. En tegelijkertijd zal ik me ook actief in blijven zetten voor die Tibetaanse zaak. En ik roep iedereen op die nu luistert om dat ook te doen. Om te begrijpen dat Tibet enorm belangrijk is voor de wereld. Enorm belangrijk voor klimaatverandering. Enorm belangrijk vanwege water.
1: En nu ook nog eens ernstig getroffen is.
0: En nu ook nog eens ernstig getroffen is, ja.
1: Kuntsel Rinchen Doyer, voorzitter van Students for Free Tibet. Dank je wel.

0: Young Rascals, Groovin'. De vandaag overleden Japanse kunstenares Yayoi Kusama kennen veel mensen van haar kunstwerken met rode bollen. Haar kunst werd wereldwijd bekend, maar wat weinig mensen weten is dat haar carrière deels begon in Nederland, waar ze zich bij de Zero-beweging voegde. Katrien Scheuder, conservator bij het Centraal Museum Utrecht en medesamensteller van een tentoonstelling en een boek over de Japanse kunstenares. Goedenavond. Nog even vooraf, wat was die Zero-beweging ook alweer?
1: Een Zero-beweging is een internationale avant-garde-beweging rond 1960. In

0: Nederland, vooral bekend onder de nulgroep, die zich verzette tegen eigenlijk alles wat op dat moment toonaangevend was. En dat was vooral expressionisme en het vrije kunstenaarschap, het wilde kunstenaarschap.
1: En daar was mevrouw Kusama bij betrokken?
0: Zij werd omarmd eigenlijk door die beweging. Op het moment dat ze in Amerika en in Europa vooral aankwam vanuit Japan.
1: Ja, maar waarom kwam ze eigenlijk in Nederland wonen?
0: Ze heeft niet gewoond in Nederland, moet ik er gelijk bij zeggen.
1: Oh, ze heeft. Ik dacht dat ze bij iemand in huis had gewoond, zelfs in Nederland.
0: Nou, ze woonde eigenlijk officieel in New York eind jaren 50. Toen is ze vanuit Japan daar naartoe vertrokken. En vanaf 1965 heeft ze bijna jaarlijks langere periodes in Nederland verbleven. Ja. Maar ze had hier geen eigen woonadres. Ja, dus inderdaad, ze logeerde bij veel mensen. En heeft hier dus ook heel veel gedaan. Maar ze woonde officieel in New York.
1: Wat was kenmerkend voor haar werk?
0: Kenmerkend is dat zij een ongelooflijk eigen stem heeft gehad in eigenlijk de bijna 6 decennia dat ze actief is geweest. Of ze het nou rond 1960 heeft gemaakt of vorig jaar. Je herkent het bijna altijd. En dat komt door een paar hele herkenbare onderdelen, zoals stipjes. Maar ook bijvoorbeeld de pompoenen, de infinity rooms, de kamers met lampjes. Het gaat eigenlijk altijd een beetje over hetzelfde. Het is kleurrijk, het is aantrekkelijk, maar het is ook intens en heel aangrijpend vaak.
1: En ze werkte veel met grote kleurrijke bollen. Wat wilde ze daarmee zeggen?
0: Ja, dat is een motief wat ze heeft gebruikt vanaf al die jaren 50. Ze begon eigenlijk als schilder en heeft toen allerlei schilderijen gemaakt die alleen maar bestonden uit gekleurde stipjes. Of bollen, zoals je ze noemt. Maar vooral later werden het bollen. En dat noemde zij de Infinity Nets. En dat waren beelden die uit een heel persoonlijke bron bij haar kwamen. Namelijk uit visioenen. Min of meer psychotische visioenen, zou je kunnen zeggen. Die ze vanaf haar kindertijd al had. En waar ze een soort obsessie voor ontwikkelde. Waar ze graag in wilde verdwijnen en wilde blijven. Ze schepte eigenlijk een soort eigen wereld.
1: Je zei net, het was ook aangrijpend wat ze maakte.
0: Ja.
1: Waar zat hem dat dan in?
0: Dat komt omdat ik denk dat ze dat gevoel wat ze heeft willen overbrengen ook daadwerkelijk kan overbrengen. Dus als jij voor zo'n schilderij staat, dan voel je de intensiteit waarmee ze het ook gemaakt heeft.
1: Ze ging ook veel de straat op, hè?
0: Dus in de jaren 60 mengden ze zich echt in avant-garde groepen. En daar waren happenings. En in Nederland bijvoorbeeld Provo happenings of Fluxus. Of, die waren daar al gaande. Maar zij deed er eigenlijk een schepje bovenop. Door performances en happenings uit te voeren. Ook vaak weer met haar kenmerkende stipjes. Want inmiddels koos ze niet alleen meer het schildersdoek. Maar ook bijvoorbeeld menselijke lichamen. Om te voorzien van al die stipjes.
1: Want naaktheid speelt ook een grote rol in haar kunst.
0: Ja, zelf was ze nooit naakt. Of bijna nooit. Maar in die performances, als een soort bevrijdend gebaar, vroeg ze mensen of nodigde ze uit om deel te nemen. En al dan niet naakt elkaars lichaam te beschilderen. Ja. Iedereen kon deelnemen. Iedereen deed ook mee. Of niet iedereen, maar het waren vaak, ze noemden het ook wel orgies.
1: Ja, ja.
0: En dat waren hele
1: vrije orgies of
0: Nette orgies over het algemeen.
1: Kunstzinnige orgies.
0: Absoluut. Ja, in galeries, maar ook op festivals, in clubs. Op allerlei plekken heeft ze dat gedaan. Waaronder een hele beroemd geworden happening in het Stedelijk Museum Schiedam. En dat was
1: want daar heb jij lang gewerkt.
0: Daar heb ik gewerkt en daar heb ik in 2023 meegewerkt aan een tentoonstelling over deze Nederlandse jaren van
1: Kusama. En jij hebt toch ook een bijzondere ervaring gehad met zo'n happening daar in dat museum in Schiedam?
0: Nou, ik zelf was er niet bij. Het was in 1967. Maar ik heb hem wel beschreven.
1: Wat gebeurde er?
0: Nou, het was een opening van een tentoonstelling. Kusama was een van de exposanten met beelden en schilderijen. Maar ze zou ook een performance komen uitvoeren. En het verhaal, de afspraak was dat een aantal dansers, een dansgroep van Hans van Manen, die zou komen en dan zou zij hun lichamen beschilderen, maar dan niet hun naakte lichamen, maar in een soort danspak. Maar vervolgens bleek op die opening dat die dansers niet waren komen opdagen. En toen ter plekke heeft Jan Schoonhoven, de inmiddels ook op dat moment al beroemde schilder, die is als stand-in gaan functioneren, die is uit de kleren gegaan, helemaal naakt, behalve zijn sokken.
1: Zelf?
0: Ja. Oh, en ja. Is door Kusama van stipjes voorzien. Met een klein spuitbusje met kwasten. Heeft hij van top tot teen beschilderd met haarstipjes.
1: Ja.
0: En dat veroorzaakte enige commotie. Er waren mensen in de zaal die het heel leuk vonden. En er gewoon naar stonden te kijken. Er waren ook mensen in de zaal die het echt als schandelijk ervaarden. En die opriepen om het te beëindigen. De zaal verlieten. En uiteindelijk is de directeur daar destijds ter verantwoording geroepen. Door de gemeenteraad zelfs nog. Heeft moeten uitleggen dat dit echt niet zijn bedoeling was geweest. Maar tot de dag van vandaag twijfelen we daar een beetje aan.
1: Kun je ook een soort echte ontwikkeling in haar werk zien?
0: Ja, zeker. Ze is begonnen als schilder. Ze is langzamerhand dat schildersdoek gaan uitbreiden met de wereld, zou je kunnen zeggen. Dus al in de jaren.
1: Met de wereld?
0: Ja, alles is haar materiaal geworden. Overal, al in de jaren 60.
1: Alles was haar canvas.
0: Absoluut. Ze is ook op televisie dingen gaan doen. Ze heeft ook geschreven. Ze heeft ook performances gedaan. Uiteindelijk is ze vooral beroemd geworden ook met immersieve ruimtes, zoals we dat noemen. Dus kamers waar je in kunt stappen als publiek om en waar je helemaal wordt omgeven door bijvoorbeeld licht of door kleuren die ze maakte. En zo is ze zich steeds meer gaan ontwikkelen. En zeker in de afgelopen decennia heeft ze veel van dat soort ruimtelijke installaties gemaakt.
1: Was ze ook in haar eigen land populair?
0: Gaandeweg wel. Aanvankelijk heeft ze vooral naam gemaakt in Europa en in Amerika. Maar vanaf de jaren 90 ongeveer heeft ze een soort internationale doorbraak gemaakt. Dat begon ook met dat ze op de Biennale van Venetië een paviljoen heeft gevuld. En vanaf dat moment is ze ook in Japan echt een icoon geworden. Ze heeft een eigen museum. Ze is wereldwijd echt een van de belangrijkste kunstenaars.
1: Ze is heel oud geworden, 97. Ja. Is ze tot het einde blijven werken?
0: Ik was er niet bij, maar dat is wel het verhaal. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat zij, zolang ze kan, is blijven werken.
1: Wat heeft zij nou toegevoegd aan de scheppende mensheid?
0: Ik denk dat zij beeldbepalend is geweest voor de naoorlogse beeldende kunst internationaal. Omdat ze met dit soort grote installaties echt wereldberoemd heel veel mensen heeft geraakt. En heel veel mensen een andere wereld heeft laten zien. En heeft laten zien dat kunst dat kan.
1: En dat onderscheidt haar van andere mensen?
0: Ja, vind ik wel. Ik vind haar echt uniek. En daarnaast is ze ook natuurlijk het is ook bijzonder dat zij als Aziatische vrouw zo'n belangrijke positie heeft ingenomen in de naoorlogse kunst in Europa en Amerika, die toch grotendeels door mannen is gedomineerd.
1: Is een grote naam geworden.
0: Ze heeft haar absoluut, heeft dat echt zelf bevochten. En dat heeft ze ongelooflijk goed gedaan.
1: Kunnen we haar werk in Nederland binnenkort weer ergens zien?
0: Ja, volgende week om te beginnen komt er een documentaire uit van Memphis Film. De week daarna opent een grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam.
1: Mm-hmm. Dus, van haar werk?
0: Ja, allemaal dingen om naar uit te zien.
1: Nou, heel goed. Wij gaan daar vast met z'n allen naartoe. Katrien Schreuder, conservator en kunsthistoricus bij het Centraal Museum. Dank je wel.
2: Het is 11:55.
1: Morgen wordt in Amsterdam een nieuw standbeeld onthuld. Gebeurt natuurlijk wel vaker, maar dit is wel een heel bijzonder standbeeld. Het is een 7 meter hoge halsbandparkiet van keramiek. Teun Kastelein is de kunstenaar. Goedenavond.
3: Goedenavond. Hoi.
1: Ja, die parkiet is een exoot in het Amsterdamse luchtruim. Waarom is deze vogel nou een standbeeld waard?
3: Ja, om zoveel redenen, maar daar hebben we niet alle tijd voor. In het kort is het zo dat ik deze vogel als een symbool zie voor alle vreemde vogels. En daar heeft Amsterdam natuurlijk best wel veel van. En dat is ook waarom ik van Amsterdam hou. En ik dacht, ja, deze vogel die gehaat wordt omdat hij niet van hier is. Ja. En omdat hij te kleurrijk is en misschien iets te dicht over je hoofd glijdt. Als je over hem leest, dan denk je, daar zit zoveel in hoe die in de maatschappij ligt momenteel, dat ik dacht, die verdient deze vogel. Ja, die vindt het standbeeld.
1: Maar Teun, ik woon zelf in Amsterdam. Ja. Het is toch gewoon een heel vervelende, luidruchtige overlastgever.
3: Ja, daar ga je al. Ja, ik heb af en toe, ik lees al die comments natuurlijk. Al die haat voor. Wat is er aan de hand? Wanneer is het gebeurd dat we vogels zijn gaan haten?
1: Nou ja,
3: en
1: ja.
3: Ik bedoel,
1: ben je wel eens onder een boom langs gelopen waar die beesten in zitten met 400 exemplaren?
3: Ja. Nee, dan manifesteren ze zich. Dat doen wij ook als mens.
1: Ja.
3: Dus ik vind dat je krijgt de natuur die je verdient als mens.
1: Ja, daar zit ook alweer wat in. Hè. En heb je het idee dat die halsbandpakiet van jou echt wel een mooie grote toeristische attractie gaat worden?
3: Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk dat het wel eens een symbool kan worden, hoop ik, voor de stad. Voor de stad. En ook als een soort van verankering voor de toekomst. Kijk, dit is belangrijk. We moeten gewoon onze tolerantie en onze empathie en onze verdraagzaamheid, dat moeten we koesteren.
1: Want hij symboliseert gewoon het kleurrijke. Niet gewoon.
3: De bravoer. Voor mij staat hij voor alle buitenbeentjes, excentriekelingen, alle paradijsvogels eigenlijk, die voor mij de stad maken en die voor mij heel belangrijk zijn. En die steeds dat ook in de verdrukking zijn.
1: En waar staat je beeld, Teun?
3: Hij staat naast IJ.
1: Naast
3: Ai. Naast het filmtheater.
1: Nou, wat goed. En vanaf morgen kunnen we met z'n allen bewonderen die 7 meter hoge halsbandpakiet.
3: Zeker, en om 4 uur trappen we af met een feestje. Kijk. Dus mocht je nog een vrijdagmiddagborrel wensen.
1: Ik hou het in de gaten. Dankjewel, en we gaan kijken naar de halsbandpakiet. Yes. Dit was het Oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met journalist Step Vaze. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Eshwet El Milouri. Voor nu een mooie en rustige nacht.
4: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: opbouwende kritiek krijgt. Dan was
1: opbouwende kritiek, dat bestaat volgens mij niet. Het is gewoon een chique manier om te zeggen, dit is gewoon kritiek.
2: Topsporters doen alsof het heel zwaar leven is. Dit is juist een heel makkelijk leven. Je werk is een stuk zwaarder.
0: Maar wat ik zo leuk vond om te lezen was dat...
3: Margreet heeft nu echt iets van, luister eens, ik stel hier de vraag. Ja, zo gaat het. Oké, ga door.
4: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week programmamaker Sven Kokkelman en topvolleybalster Celeste Plak. Zondagmiddag, 12 uur.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
12: Het hart wordt niet

0: juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.